0: Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer... Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: en de app.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Radio
0: 1. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

Dit liedje kreeg zijn allereerste leven bij de band Aetna Swap, die het nummer al opnam voordat het via dezelfde producer een compleet nieuwe, ontroerende gedaante kreeg. Je hoorde Nathalie in Broedia met Torn. Ah, het is vrijdagochtend, net 6 uur geweest. De week loopt op zijn eind en je voelt het weekend al kriebelen. Lekker hoor. Ja, Bob is er niet, dat hoor je al aan de stem natuurlijk. Nee, hij is even uitgeschakeld. Maandag hoopt hij er weer te zijn en je moet het even met mij doen. Ben er tot 9 uur. Kop, goedemorgen. In Zeist opent vandaag officieel het nieuwe vaccinatiecentrum van de GGD aan de Laan van Vollenhoven. Dat is een vaste plek voor prikken, vragen en advies die snel op te schalen is. Meer lees je op rtvutrecht.nl. Wij houden je wakker met muziek, het weer van Grita straks en het laatste nieuws van de weg. Nou, het is nog heel rustig hoor. Later spreken we Piers Floris over een Europese campagne die vandaag in de stad bomen in het zonnetje zet. En over een

dacht het wel. Houston, Texas. Just when I thought I got in a fall in love with Tennessee. Het liedje ontstond in een half uur toen Miranda Lambert vertelde over de agent die haar met kangaroo liet gaan omdat ze uit Texas kwam. Ella Langley, Houston, Texas. Ja, dan zou ik ook een fan zijn van die staat, hè. Onze dagvraag gaat vanochtend over de mug. Ja, dat klinkt een beetje als een zomers ongemak, maar het Westnijlvirus circuleert deze week echt in onze provincie. Er is inmiddels een vierde dode gevallen. Jeroen meldt nog eventjes dat hij ook in de regio Lopik voorkomt. Dank je wel. Het Westnijlvirus, ja, terug in Nederland. Dit keer niet uit het buitenland meegenomen, maar hier opgelopen. Een besmette mug pikt het virus op bij een vogel en geeft het door aan mens of aan paarden bijvoorbeeld. De meeste mensen merken er niets van, maar in Utrecht overleed iemand eraan. Bescherm je huid, vooral in de schemering. De meeste mensen, zo'n 80%, merken helemaal niks als je het opgelopen hebt. Bij wie wel klachten krijgt, lijkt het meestal op een griepje. Koorts, een beetje hoofdpijn, spier, gewrichtspijn, vermoeidheid. Soms een huiduitslag of gezwollen lymfeklieren. En die klachten die ontstaan meestal binnen 2 tot 14 dagen na een muggenbeet en verdwijnen vanzelf weer, meestal binnen een week. Maar als je al een beetje op leeftijd bent, senior, zullen we maar zeggen, dan loop je best een risico. Let er goed op, vandaag onze dagvraag. Ben jij extra alert op muggen geworden? Of maak je er helemaal niet druk om? Laat het weten op onze Facebookpagina Radio M Utrecht. En Aart die pikt de reacties vanavond op in Utrecht. Kom thuis tussen 5 en 7. Lekkere muziek, dat ben je van ons gewend hier op Radio M Utrecht. Labi Cifre. I know.

Elk liedje heeft zijn verhaal, hè? Dit zou gaan over zanger Joey Fatone. Vooral bekend als lid van de boyband NSYNC. De groep waar ook Justin Timberlake deel van uitmaakte. En Jennifer Crush ontkende het zelf altijd, maar het gerucht ontstond doordat zij en Joey Fatone elkaar vaak tegenkwamen bij concerten en tv-optredens. En omdat hij ooit gekscherend een Superman-ring

die zij droeg haar verlovingsring noemde. Fatoni is zelf een verzamelaar van Superman-spullen. Nou, dan weet je dat ook weer. Ik denk dat je er blij mee bent en dat je klaar bent hier op Radio M Utrecht voor de kranten, want ze lagen er weer vanmorgen. De vrijdagse stapelkranten, nog koel van de nacht. Kom er even bij, dan blader ik er even doorheen met jou. Het grote nieuws, de kleine berichten en dat ene kopje waar je op een vrijdag niet zo op rekent. Even kijken, ik pak het Financiële Dagblad erbij. Dat ligt er tegenwoordig ook op die stapel. Accountantskantoor Deloitte die slankt flink af onder invloed van AI en zogenaamde offshoring, kopt het FD. Het personeelsbestand van het kantoor daalde in 2 jaar tijd met ruim 10%, vooral onder medewerkers onder de 30. En nu telt ze ruim 7.300 mensen, 3 jaar geleden nog 8.200. Dus dat loopt terug. Thailand pauzeert de bouw van tientallen datacenters, meldt het FD in de rubriek Ingreep. Het land legt de bouw van grootschalige datacentra voorlopig stil. Op de voorpagina is te zien hoe kranen boven een half afgebouwd complex tegen een bergketen oprijzen. Een beeld van een project dat abrupt is gestopt. Dan sla ik het NRC open. IND meldt gebruik van AI niet, kopt NRC Handelsblad. Voor de behandeling van asielverzoeken gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst al 3 kwart jaar 2 AI-systemen, Robin en Chat IND of IND, zonder dat dit bij het landelijk register is gemeld. Zo'n 230 medewerkers werken er inmiddels mee. Vrouwentennis floreert, maar de bond zit diep in de financiële problemen, meldt NRC op de sportpagina's. De sport zelf groeit, zo laat de krant weten, maar de organisatie erachter kampt intussen met forse geldzorgen. Op pagina 29, doe maar eventjes, gaat NRC dieper in op die spanning tussen sportief succes en een wankelende bond. En dan Trouw. Europa houdt verbod op sociale media beperkt, kopt Trouw. De Europese Commissie wil kinderen onder de 13 toegang tot apps als Instagram en TikTok ontzeggen. 13- en 14-jarigen mogen wel gebruik maken van beperkte mini-accounts die via hun ouders worden aangemaakt en meer toezicht mogelijk maken. Een lichtere kop uit Trouw. 88 van Goghs bij elkaar, lees ik. De krant belicht de gedroomde opstelling van Helene Krulle-Müller, die ooit een groot deel van haar verzameling schilderijen van Vincent van Gogh bijeenbracht. Op de voorpagina prijkt alvast een van zijn kleurrijke werken als voorproefje op het verhaal in De Verdieping. En dan naar een krant die ze vooral druk maakte over Den Haag. Ik pak de Telegraaf erbij. Coalitie in zwaar weer, kopt deze krant vandaag groot op de voorpagina. D66, VVD en CDA zijn tot op het bot verdeeld over hoe de begroting aan een meerderheid moet komen. Zowel over de vraag of dat via links of rechts moet, als over de te volgen route daarnaartoe. En Taki verovert hart Maxima, meldt ook de Telegraaf. Koningin Maxima bezocht de 100-jarige HEMA en kreeg daar een glinsterende designversie te zien van Taki, het bekende hondje uit Jip en Janneke. Ze poseerde er zichtbaar vrolijk mee op de foto tussen de duizenden andere producten die het Hollandse bedrijf zelf ontwierp. En van binnenlandse politiek naar het grote Europese toneel. De Volkskrant. Europa's nieuwe beste vriend, kopt de Volkskrant. De Canadese premier Mark Carney werd gisteren met groot enthousiasme in Brussel ontvangen. De vijandige houding van de Verenigde Staten drijft de EU en Canada in elkaars armen. En Canada zou zelfs het eerst buitengewoon lid van de Europese Unie kunnen worden. Een Europees masterplan om verslaving aan sociale media tegen te gaan, meldt de Volkskrant erbij. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteerde haar voorstel voor de Kids Act, die kinderen moet beschermen tegen wat zij noemt de vernuftigste technologie ooit gecreëerd, met 4 verschillende leeftijdsgebonden regels binnen het plan. Nou, ik had het er al even eerder over. En tot slot, even de krant die dicht bij huis blijft. Ik pak het AD erbij, hier in Utrecht, het Utrechtse Nieuwsblad. Jette zoekt vrienden. Kopt het AD. Premier Rob Jetten weet zeker dat het lukt om genoeg steun te vinden voor de kabinetsplannen bij de oppositie. Voorlopig opereert zijn ploeg echter in politiek niemandsland. De oppositie is verdeeld en stuurt het kabinet niet naar huis, maar omarmt de plannen ook nog bepaald niet.
En om even positief te eindigen, ja, Maxima bekend dus kleur bij de HEMA, meldt ook het AD vrolijk. En ja, weer een verslagje van dat bezoek aan de jager winkelketen. Dat waren de koppen van deze vrijdag. En daarmee ben je weer helemaal bij. We gaan nog even wat muziek draaien en dan gaan we zo eens kijken hoe het met het weer staat. Want ik heb een mailtje ontvangen van Gita Spannenburg. Dat gaat

0: De Hollies, je moet het liedje eens opzoeken op YouTube. Een heel leuk filmpje dat het opgenomen is in de bekende Abbey Road Studios in Londen. Ja, die heette toen nog niet zo, maar dat waren de EMI Recording Studios. En ze hebben daar een soort clipje opgenomen. Dus je ziet al die verschillende opnames achter elkaar in dat liedje in zwart-wit. Hartstikke leuk. Radio M Utrecht, 6:30 geweest. Ik heb een mailtje ontvangen van Gita Spannenburg. Die gaat ons straks bijpraten over het weer. Maar ze heeft alvast gezegd, er is vandaag geregeld ruimte voor de zon. En het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het vanmiddag maximaal 18 of 19 graden.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Ja, dat is een enorme prijs natuurlijk. Hè? We nemen je deze ochtend een beetje mee achter de schermen van Radio M Utrecht. En daar hoort een vraag bij. Luister goed. Want vanmiddag maakt Aart in Utrecht komt thuis het antwoord. En de dagwinnaars bekend. Nou, de vraag is, welke presentator van Radio M Utrecht werkte in de jaren 80 onder de schuilnaam Nico Stevens voor zeezender Radio Monique? Ja, Radio Monique, wie zat daarop, hè? Is dat A, Jos van Heerde, B, Koop Geersing of C, Erwin Peters? En ik zal eerlijk zeggen, ik heb de vragen niet bedacht, maar ik sta er wel tussen. Dus, onder de schuilnaam Nico Stevens werd gepresenteerd op zeezender Radio Monique. Was dat A, Jos van Heerde, B, Koop Geersing of C, Erwin Peters? Speel mee via de RTV Utrecht app of stuur een mailtje naar studio@rtvutrecht.nl.
2: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: Leo Sayer, Long Tall Glasses en al dat lawaai wat je hoort. Dat is Robert Jaboy. Goedemorgen.
1: Dat is zo, hè?
0: Je bent even, nou, het valt mee, hoor. Je bent even meubilair aan het verplaatsen, zodat je zelf natuurlijk optimaal te horen bent.
1: Ja.
0: Goedemorgen, heb je al koffie gehad, trouwens?
1: Ik heb hier, nou, ik ben eraan bezig. Eerlijk gezegd.
0: De eerste van de dag?
1: De eerste van de dag.
0: Ja, ik heb er al twee op. Ja. Nou ja, de koffie nog dampend in de hand, zullen we maar zeggen. Je blijft in de stad, begrijp ik vandaag.
1: Ja.
0: We hebben het over de stad Utrecht.
1: Ja, ja, wel een beetje de rand van de stad. Bedrijventerrein Lage Weide, daar ga ik zo meteen naartoe. En dat is komende zondag het toneel van de NK Fietscourieren. Nou, jij weer.
0: NK Fietscourieren. Dus ik ben dus courier op de fiets. Ik bezorg eten en pakketjes en dat soort zaken.
1: Ja, met name.
0: Ik rijd dus de hele dag, dus ik heb een goede conditie.
1: Ja.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen.
1: Ja.
0: Maar is dat nieuw?
1: Bestond dit
0: nog niet?
1: Nou, dat bestond nog. Ja, dit is al een aantal jaren aan de gang. Vorig jaar is de fietscourier in Utrecht
0: langs mij heen gegaan,
1: Nederlands kampioen geworden. Ja, maar ik ook zo ontzettend hard natuurlijk.
0: Nou ja, jij bent een fietser zelf.
1: Ja.
0: Je zit vaak op de racefiets.
1: Ja.
0: Wist jij dit?
1: Van het NK niet.
0: Nee.
1: Wel van die fietscouriers. Want ik kwam er eentje tegen in Houten. Met zo'n blauw shirtje aan. Echt een raceachtige situatie. Ik dacht van, dan komt hij uit Utrecht in Houten de post bezorgen. Nou, dat was ook zo. Dus het is een, ja, laten we zeggen,
0: zijn echt
1: renners, zeg maar, die die post bezorgen.
0: Wat een conditie zul je hebben, de hele dag op die fiets zit.
1: En door weer in wind natuurlijk.
0: En een zere kont waarschijnlijk.
1: We gaan het allemaal even bevragen. Dat zal wel meevallen, denk ik, met name de benen. Maar in ieder geval, dit is in opkomst. Dit is al jaren aan de gang eigenlijk. En het heeft allemaal te maken ook met met de voorraden van de winkels op een schone manier, zeg maar. Hè?
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Dus schone kan eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Dus we gaan kijken hoe het gaat met de fietscourier.
0: Ik neem aan dat het nog niet geëlektrificeerd is.
1: Dat vraag ik me af. Of inderdaad elektrisch. Ik denk het niet. Ik denk dat ze alles op
0: spieren. Nou, de NK zal wel zonde zijn. Maar ik bedoel, als je fietscourier bent, zou ik me kunnen voorstellen dat je die hulp wel een klein beetje nodig hebt.
1: Ik vraag me dat af. Ik vraag me dat af. Ik zat er inderdaad ook over na te denken. Van, het zijn echte renners, zeg maar, die dat doen. Ook met wielertenue aan. Dus ik denk dat ze dat op spierkracht doen. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik weet wel dat het niet alleen om de snelheid gaat bij het NK, maar ook om het vakmanschap van de fietscourier. Dus met navigatie. En ze moeten door ruw terrein rijden.
0: Het is een puzzeltocht misschien.
1: Ja, het zit er vast. Allemaal op dat bedrijventerrein Lage Weide.
0: Jij vertrekt vanuit de studio. Ga je zelf met de fiets?
1: Nee, ik geef met de reportagewagen.
0: Oh, echt?
1: Ik spreek met Gijs, die binnenkort 500.000 kilometer gefietst heeft als fietscourier.
0: Feliciteren.
1: 30 jaar. Ongelooflijk.
0: Ik hoor je zo.

The Beatles, zij schreven, en dan bedoel ik Paul McCartney en John Lennon, een liedje voor Ringo Starr. En ja, die had altijd op elk album van de Beatles wel een liedje. With a Little Help from My Friends, eigenlijk een deel van een medley met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En Ringo Starr, geboren in 1940, is nu op 18 september vandaag dus 86 jaar oud. En hij is alive and kicking. Radio M Utrecht, je hebt hem aanstaan. Het loopt alweer tegen 7:15. En ik ga het even met je hebben over de dagvraag op Facebook. Want ja, meningen lopen altijd uiteen, maar ook ervaringen. De een hangt de klamboe alweer op, de ander haalt zijn schouders op. Ben jij scherper geworden op muggen door het West-Nijl-virus, of laat je het aan je voorbij gaan? Nou, even een paar reacties. Thea die zegt: goedemorgen allemaal. Je bent er alweer vroeg bij, Thea. Muggen vinden mijn bloed niet lekker. Ik heb er weinig last van. Heel af en toe hoor ik er een. En ik prijs me gelukkig dat ik buiten deze prijs val. Fijn weekend. Goed uit Diemen. Dankjewel, Thea. Ja, dat geluk, dat heb je. Mijn vrouw die wordt geprikt door iedere mug. En ik kan midden in de muggen liggen en er gebeurt helemaal niets. Judith die schrijft: de hele zomer in Nieuwegein nog geen mug gezien. Ook geen wesp, wel een spin. Ja, nou ja, ik weet niet of die ook het West-Nijl-virus overdraagt. Denk het niet, dat zijn vooral de muggen. En tenslotte natuurlijk Elze Valk, die elke dag wel even een berichtje post. Goedemorgen, groetjes uit Woudenberg. En zij meldt 12 graden, licht bewolkt, dankjewel. Muggen, brrr, ik heb er een broertje dood aan. Helaas, ze vinden mij overheerlijk. Armen en benen, het liefst in de nacht gaan ze in de aanval. En ja, straks lachen ze om. En alleen mijn beddengoed ruikt steeds meer naar citroen. Oh ja, sprays. Daar lachen ze om. Alleen nacht gaan ze in de aanval. En ja, straks lachen ze om. En alleen mijn beddengoed ruikt steeds meer naar citroen. Oh ja, sprays. Daar lachen ze om. Alleen mijn beddengoed ruikt steeds meer naar citroen. Nou ja, dat is ook lekker, toch? Fijne uitzending wenst zij ons met allemaal mooie icoontjes en vooral muzieknootjes. Ja, daarvoor heb je hem ook aanstaan, hè? Voor het nieuws, en voor het regionieuws en voor de muziek hier op Radio M Utrecht. Nou, deel je bericht op Facebook. Aard neemt jullie reacties vanavond mee in Utrecht. Kom thuis van 5 tot 7. En wat hoor je? Murray Head, One Night in Bangkok.

0: Love Will Keep Us Together. Geschreven door Neil Sedaka en Howard Greenfield. Ze schreven het tijdens een afscheidssessie. Het was een eerbetoon aan hun band en niet eens aan de liefde. Je hoorde Captain Antoniel, dank je wel. Nou, applausje voor jou, Gita Spannenburg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: 7:08. En ja, ik vind het al wat frisser worden de laatste dagen, hoor. Maar dat is een beeld dat jij ook ongetwijfeld hebt.
1: Ja, het is soms is het mild, hè, zoals eerder deze week. Zeker een paar warme dagen. Met ook als je uit de nachten komt met onderbewolking, dan is de afkoeling niet zo sterk. En laatst begonnen we volgens mij dinsdag met 16, 17 graden. Nu beginnen we met een graad of 12. Dat is dus wel danig frisser. En we zitten in relatief frisse lucht. Gisteren ook, hè. Die temperatuur die heeft moeite om de 20 graden te bereiken in ons land. En gisteren hadden wij 18 graden. Nou ja, vandaag denk ik ook 18 of 19 graden. Dat een beetje het richtpunt is voor de middagtemperatuur.
0: Ja, niet zo gek, toch?
1: Nee, helemaal niet zo gek. Nee, hoor.
0: En zeker al niet voor deze tijd, volgens mij. Of zitten we er een beetje boven?
1: Nee, we zitten echt wel een beetje rond normaal. Precies. Ik denk dat we precies netjes op het gemiddelde zitten. De maand tot nu toe is nogal aan de warme kant aan het verlopen. En als je kijkt richting volgende week, dan zitten die temperaturen ook continu wel rond de 1, 22 graden. Dus een te warme maand zullen we zeker gaan aantikken.
0: Ja, heel goed. Ik wilde het toch even weten. Ja, verloopt die dag op deze manier, 18, 19 graden? Hoe gaat het verder naar morgen?
1: Nou ja, vandaag in ieder geval droog. Er is ook aardig wat ruimte voor de zon. Is misschien ook fijn om te weten. Het ziet er fraai uit. De windje uit het zuidwesten begint wat op te steken. En morgen dan hebben we weer toch een straf briesje uit het zuidwesten. Net zoals gisteren, zeg maar. Af en toe is die vrij krachtig. Windkracht 5. Er ligt een front boven ons morgen. Is een warmtefront. Daarmee wordt het iets warmer dan vandaag. Maar ook bewolkter. Stratusbewolking, oftewel laaghangende bewolking. Soms valt er even een buitje uit. En de echte regen van dit weekend valt in de nacht naar zondag en zondagochtend vroeg. Trekt dan weg en daarachteraan komt de zon er weer door.
0: Oh.
1: En is het een graad of 20.
0: Nou, dat vind ik ook heel fijn, zeg. Ja.
1: Lekker toch?
0: Ik vind het allemaal goed, hoor.
1: Ja. Nou, streep onder.
0: Vandaag over een uurtje verder.
1: Gezellig.
0: Neem je iets te vertellen mee, dan heb ik een tegeltje voor je.
1: Ik dacht te drinken.
0: Oh, te drinken mag ook.

0: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithoudingsvermogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieselot, dank je wel. 7:02, je luistert naar Radio M Utrecht. Casper Kooij, je bent ook weer vroeg. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Tijd voor de overzicht van het regionieuws wat je straks gaat brengen.
5: Burgemeester. Busvervoerder Keolis leidt veel meer verlies dan verwacht. En de financiële situatie is op lange termijn niet houdbaar. Het provinciebestuur schrijft dat in een vertrouwelijke brief aan de Staten, schrijft de Volkskrant vanochtend. Handelaren verdienen in 10 jaar tijd ruim 4,5 miljoen euro aan stukjes landbouwgrond in Polder Rijnenburg. Maar volgens critici zijn honderden kopers misleid. Zij bleven achter met waardeloze grond. En kinderopvang Bijzonder in het parkhuis in Amersfoort, die is dicht na een inspectie van de GGD. Er zijn muizen.
4: Och, muizen. Nou ja, meer straks om 7:30. Dankjewel, Casper.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
9: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
10: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
11: voordeeluitjes.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Radio M. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
14: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
4: Ah, Bob is er even niet. Ja, ho. Hopelijk is hij maandag weer terug. Goedemorgen, 7 uur geweest, 2 uur van Utrecht is wakker. En op deze vrijdag zit de FUT er alweer vroeg in. In Amersfoort begint vandaag Into the Woods. Dat zijn 15-jarig bestaan viert met een uitverkochte jubileumeditie in het Bospot Openluchttheater. 2 dagen, 9 podia en meer dan 100 artiesten tussen de bomen. Meer hierover lees je op rtvutrecht.nl. Verder natuurlijk muziek. Het weer van Gita Spannenburg en de files die nu echt oplopen. Tenminste, dat staat in mijn tekst, maar er is helemaal niks te doen hoor in de regio. Zo dadelijk spreken we Piers Floris over bomen die vandaag een eigen label krijgen. En Robert-Jan Boy is onderweg voor het NK fietscourieren. Robert-Jan?
15: Ja, het is ongelooflijk wat er zondag allemaal gaat gebeuren. Ik hoop in Utrecht het NK fietscourieren. Het is een open kampioenschap, dus er doen renners mee uit binnen- en buitenland. Het gaat natuurlijk vooral om het bezorgen van de post, maar kennelijk ook om de snelheid en andere zaken die met die bijzondere tak van sport van doen hebben. We gaan zo meteen kijken bij de fietscourier. Een club die vorig jaar Nederlands kampioen is geworden. En die ook vandaag weer de pakketjes gaat bezorgen. Dus goed voor het milieu. En in de tussentijd fanatiek, want volgens mij doen ze alles op spierkracht.
4: En zonder elektriciteit. Ja. Ga het maar vragen straks, Robert-Jan. Dankjewel, doe voorzichtig.
15: Tot zo.
4: En ik spreek je zo meteen over een half uur. Yeah.

mug gezien. Nu het West-Nijl-virus rondgaat in onze provincie, ben jij alerter geworden of maak je er niet druk om? Dat is onze dagvraag. Laat het ons weten op onze Facebookpagina Radio M Utrecht. Even zoeken bij de Zo. Aart die bewaart de reacties voor vanavond in Utrecht komt thuis van 5 tot 7. En ik zal er straks ook nog weer een paar voorlezen. En stel deze vraag straks eens aan jezelf. Waarom zijn bomen eigenlijk belangrijk? Vanochtend krijgt hij in Utrecht ineens alle aandacht, die vraag. Er hangen zo tree tags aan bomen, samen met een wethouder, als aftrap van een Europese campagne die in tal van landen tegelijk begint. En wat die tags precies inhouden, waarom we blijkbaar te weinig bij bomen stilstaan en wat het einddoel is, dat hoor je zo van mede-initiatiefnemer Mark Rotteveel. Ja, van die campagne dan, hè. Even nog Aretha Franklin.

0: Een woord wat meer zegt dan ooit in de tijd. Respect. Het is 7:15, je luistert naar Radio M Utrecht. Ja, waarom zijn bomen zo belangrijk? Een vraag die de komende tijd volop aandacht krijgt in Utrecht en in de rest van het land, en zelfs in de rest van Europa. Er wordt namelijk een Europese campagne over gelanceerd vanochtend. Waarom? Nou, dat horen we van Mark Rotteveel, mede-initiatiefnemer van die campagne. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: Het is de derde keer dat deze bewustwordingscampagne plaatsvindt. Wat moet er volgens jou veranderen bij mensen?
1: Ja, bomen zijn eigenlijk de stille krachten in onze steden en dorpen. Ze zorgen voor enorm veel diensten, meer dan 20. Denk aan verkoeling of aan het afvangen van regenwater. Maar veel mensen die lopen langs een boom en zien hem vooral als iets moois of iets in de ruimte of soms zelfs iets vervelends. En met deze campagne willen wij zichtbaar maken wat de boom werkelijk doet. En als mensen beginnen te waarderen wat zo'n boom ook voor hen doet, aan verkoeling of aan luchtzuivering of aan gezondheid, dan ga je het ook meer waarderen.
0: Ja, ja. Zijn er echt mensen die het vervelend vinden, een boom? Ik kan hem bijna niet voorstellen.
1: Nou, ik zit nu 20 jaar in het vak en van de bomen. En daar kom je heel veel tegen.
0: Ja, ja. Ja, een boom moet om.
1: Een boom moet om omdat een ontwikkelaar er graag een gebouw wil neerzetten. Of omdat iemand denkt dat de boom te veel licht afhangt van de zonnepanelen. Nou, dat natuurlijk kan het zijn negatieve effecten hebben. Maar als je optelt wat een boom allemaal voor ons doet, dan wordt het nooit gecompenseerd.
0: Ja, je zei al, hè, het zijn wel 20 voordelen. Je hebt er maar een paar genoemd. Noem er nog eens een paar die misschien niet zo snel in onze gedachten springen.
1: Nou ja, een boom die kan dus heel goed heftige neerslag tegenhouden. Dat weet je, als je in een bos loopt, als het regent, dan voel je bijna geen regen. Dat is natuurlijk al een hele belangrijke. Maar hij zuivert dus ook de lucht en hij produceert zuurstof. En een boom die zorgt eigenlijk voor een gezond klimaat in de stad. Dus op het moment dat jij een stad met veel bomen hebt, nou, de regel is bijvoorbeeld 30% bomen in zo'n stad. Als dat lukt, dan heb je ook veel minder last van hitte in de stad.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Die bomen die nemen dat weg.
1: Ja, die creëren natuurlijk heel veel schaduw. Nou,

0: van de gemeente Utrecht ophangen aan bomen. Wat zijn dat? Ja, ik weet wat een tag is, maar leg het eens uit.
1: Nou, dat zijn posters die wij ophangen aan de bomen. Eigenlijk het visitekaartje van de boom. En op die posters schrijven wij wat voor boom het is, hoe groot die is, hoeveel vierkante meter aan blaadjes die heeft. Want het aantal blaadjes bepaalt eigenlijk ook hoeveel diensten die kan leveren. Mm-hmm. Maar daarnaast zetten we op die poster ook wat specifieke diensten die de boom levert. Dus bijvoorbeeld hoeveel zuurstof produceert die en hoeveel water vangt die af en hoeveel autokilometers aan koolstof ligt hier opgeslagen in deze boom.
0: Oké, dus het is een hele serie gegevens. Wat kunnen we ermee?
1: Nou, het gaat mij erom dat we wat meer kunnen kwantificeren, dus meer echt inzicht hebben in de gegevens wat die specifieke boom doet. En ik hoop dat daarmee bij mensen wat begint te groeien, dat ze denken, ja, die boom dat is niet alleen maar een element in de straat, maar het is ook gewoon een heel functioneel ding die wij eigenlijk gewoon keihard nodig hebben in onze stad.
0: Ja, nou, dat begrijp ik. Jij zit 20 jaar in het bomenvak, hè, vertelde je. Wat heb jij zelf met bomen? Waarom is dat zo ontstaan? Hoe kwam dat?
1: Nou, bomen vind ik eigenlijk magische wezens.
0: Ja.
1: En zwaar onderschatte wezens, want ze zijn super slim. Ze kunnen zich aanpassen aan allemaal verschillende situaties. Dus je ziet op wat voor beroerde plaatsen wij bomen planten in de stad en ze toch weigeren om dood te gaan en blijven functioneren, vind ik dat wel fantastisch.
0: Ja.
1: En als je dan ontdekt wat er allemaal om zo'n boom heen gebeurt en wat het met ons als mens doet, zonder dat we daar bewust van zijn, ja, dan word ik daar wel enthousiast van. Denk, ja, dat zijn toch eigenlijk dagwezens waar je heel erg goed voor moet zorgen.
0: Ja, mooi dat je het een wezen noemt. Nou, jouw enthousiasme gaat verder in deze campagne. Utrecht begint dus en Baren, dat zijn de gemeenten in Nederland die vandaag het startsein geven. Deze campagne zal ook dus door heel Europa gaan. Welke landen doen ook mee en waarom is het zo belangrijk dat die landen meedoen?
1: Nou, we doen het dit jaar in 12 landen in Europa. Dus naast Nederland gaan we naar Kroatië, Spanje, Portugal, Denemarken doet mee, Noorwegen, maar ook in Polen en in het oosten van Europa. En overal worden op dezelfde dag die bomen getagd. En worden ook berichten verstuurd naar de media en wordt het op social media gezet. Dus wij hopen eigenlijk Europees op één dag juist superveel aandacht te genereren over het belang van bomen.
0: Ja.
1: En we merken dat, als ik kijk, afgelopen jaren hebben we dat ook deels gedaan, maar nu is het echt wat grootschaliger, maar dat het ook echt mensen verbindt. En mensen verbinden met bomen.
0: Ja. Wanneer heb je ermee bereikt wat je wil bereiken? Wat is het uiteindelijke doel?
1: Ja, het uiteindelijke doel. Nou, eigenlijk staan we pas aan het begin, denk ik, van de ontwikkeling. We gaan dit jaar 1250 bomen taggen in Europa. En om echt iedereen te bereiken moet dat natuurlijk nog veel groter en veel meer zijn. Nou, mijn doel is denk ik bereikt als mensen bij het zien van een boom dus niet alleen denken wat een mooie boom, maar ook echt beseffen deze boom is superbelangrijk voor onze leefomgeving en die moeten we koesteren.
0: Ja.
1: En die moeten we behouden.
0: Nou, ik denk dat je nog een paar campagnes nodig hebt, maar je bent in ieder geval vandaag begonnen. Dankjewel, Mark Rottevel, over de bewustwordingscampagne die vandaag wordt gelanceerd over het belang van bomen. Ik ben om. Dankjewel nogmaals en heel veel succes, hè.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je even de uitzending wilde komen van Utrecht is wakker. Alle goeds gewenst. Jimmy Nail, muziek.
2: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when

Een kinderopvang in Amersfoort is dicht. Kinderen aten daar beschuit met muisjes. Wat zou dat weer betekenen? Nou, we gaan het zo meteen horen. Eerst Adamo.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: 7:30 geweest, Radio M Utrecht. Het nieuws met Casper. Goedemorgen weer.
8: Goedemorgen. Busvervoerder Keoli leidt meer verlies dan gedacht. De financiële situatie is op lange termijn niet houdbaar. Dat schrijft het provinciebestuur in een vertrouwelijke brief aan de Staten... die in handen is gekomen van de Volkskrant. De provincie werkt nu aan scenario's voor het geval ingrijpen nodig is. Handelaren verdienden in 10 jaar tijd ruim 4,5 miljoen euro... aan stukjes landbouwgrond in Polder Rijnenburg... terwijl honderden kopers achterbleven met waardeloze grond. Critici zeggen tegen RTV Utrecht dat die zijn misleid. Sinds de eeuwwisseling wordt er gepraat over woningbouw... daar ten zuiden van Utrecht, maar er is nog altijd niks gebeurd. Tegen een Utrechtse student is in hoger beroep... 4 jaar cel en 2 maanden celstraf geëist. Justitie verdenkt hem van het verkrachten van 2 studenten in Utrecht in 2022... Ook heeft hij kinderporno verspreid. De slachtoffers gingen zelf met de man mee naar huis... maar toen ze geen seks met hem wilden, ging de man toch door. Nee is nee, zei de rechter eerder. In Amersfoort is kinderopvang Bijzonder in het parkhuis tijdelijk dicht. De GGD vond daar in alle groepen muizenkeutels. En in 1 groep zelfs ook nog een levende muis. De opvang krijgt nu 7 dagen de tijd om het probleem op te lossen. Er zitten ruim 200 kinderen daar. Ouders moeten vandaag daar nu zelf de opvang voor regelen. Dit en meer trouwens op onze website en app RTV Utrecht. Vandaag geregeld ruimte voor de zon. Het blijft droog. Temperatuur loopt vanmiddag op naar een graad of 18 of 19. En er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.
7: Oké, dank je. Wel tot straks.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Radio 1. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
6: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
7: Ja, wie wil dat niet, hè? En voor wie net instapt en voor wie nog niet heeft gedacht van wil ik het wel? Dus als je nog een beetje twijfelt. Onze vraag vandaag kan het nog uit de oude doos van Radio M Utrecht. Welke presentator van deze zender werkte in de jaren 80 onder de schuilnaam Nico Stevens voor zeezender Radio Monique? Welke presentator van deze zender werkte in de jaren 80 onder de schuilnaam Nico Stevens voor zeezender Radio Monique? Was dat A. Jos van Heerde, B. Koop Geersing en dat ben ik, of C. Erwin Peters? Weet jij het? Speel mee via de RTV Utrecht app of stuur je mail naar studio@rtvutrecht.nl. Een Aard die maakt vanmiddag het antwoord en de dagwinnaars bekend in Utrecht komt thuis.
8: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: Dit is een van onze kortste liedjes. Er is er nog eentje. Maar deze die willen we nog wel eens uit de kast trekken als we nog maar een kleine 2 minuten hebben. Hit the Road Jack van Ray Charles hier op Radio M Utrecht. Ja, tijd om naar buiten te gaan. De stad in waar Robert-Jan Boy bij de reportagewagen staat. Dit weekend verandert Utrecht in het strijdtoneel van de snelste en slimste fietscouriers van het land. Robert-Jan, goedemorgen opnieuw. Waar sta jij precies?
1: Goedemorgen, Rob. Ja, ik ben in een grote hal op bedrijventerrein Leidse Rijn. En ik kijk eigenlijk naar een soort stalen cabine die in die hal staat. In die cabine staan beeldschermen. Voor die beeldschermen staat Gijs de Rijk in een wielertenuutje. En hij wijst op een kaart. Ik zie wat, wat vlekken. Paars, rood, geel. Ja, die, wat is hier aan de hand, Gijs?
2: Nou ja, jullie zijn, goedemorgen, jullie zijn op bezoek bij de Fietscourier Utrecht.
1: Ja.
2: En het scherm wat je ziet is de kaart van Utrecht. En alle routes die we rijden, die hebben een kleur. Dus alle bolletjes die je ziet op de kaart, ja, die moeten allemaal weggereden worden vandaag.
1: Dat zijn bolletjes, Nieuwegein, Houten?
2: Ja. Houten, Maarsen, Leidse Rijn, ja, en het merendeel in Utrecht zelf. Maar ja. Ja, we rijden een flink groot gebied.
1: Het is ongelooflijk wat je ziet als je hier de hal binnenkomt. Want het is niet alleen een grote hal. Dat je denkt van joh, wat gebeurt er allemaal in die hal? Ik zie er allemaal grote stalen cabines staan. Maar dan kijk je naar, naar stuurboord. Dan zie je daar een hele batterij fietsen staan. Blauwe fietsen. Met van die draagrekjes aan de voorkant. Ja, rekken zie ik staan. Daar nog allemaal van die rode kratten. Vol met post. Dit zijn... Ja, die zijn helemaal leeg.
2: Ja die, die moeten nog gevuld worden. Dus Donna is de postsorteerder deze ochtend. En die is bezig om, ja, om alle routes voor iedereen nu klaar te leggen. Waar we mee gaan beginnen in de ochtend.
1: Even kijken. Oh, dit is Donna. Gaat het goed, Donna?
3: Ja hoor, gaat heel goed.
1: Welke route ben je nu mee bezig?
3: Met ronde 2.
1: Ronde 2?
3: Ronde 2.
1: Ronde 2?
3: Ja.
1: Nou, er zit een heel verhaal ongetwijfeld aan de ronde 2. Oh, wacht eventjes. Wat doen we nu?
2: Ja, en afhankelijk dus van hoeveel pakketten en de grootte van de pakketten kan een fietscourier eigenlijk zelf kiezen wat voor een fiets die meeneemt. Want je bent natuurlijk op een grote zware bakfiets ben je langzamer dan, dan op een snelle fiets.
1: Ja.
2: Dus de planner houdt daar ook rekening mee met ja, wat voor fiets welke courier meeneemt op wat voor ronde. Ja. En sommige rondes heb je minder ritten, maar moet je verder.
1: Ja.
2: Ja, en ga je de binnenstad van Utrecht in, dan heb je veel ritten, maar rij je relatief minder kilometer.
1: We gaan natuurlijk toe naar het NK, wat deze zondag wordt gehouden. Want dat is de reden dat we hier zijn natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar laat u wel even goed om even neer te zetten wat nou precies een fietscourier is. Een soort postbode, denk ik dan, hè?
2: Ja, ja, nou, ja we rijden ook post, maar courier is, we zijn een couriersdienst die ja, geen auto gebruikt, maar dat op een fiets doet. En daar heb je toch wel een ander soort personeel van. En die zijn bevlogen in wat ze doen. En daar zijn dus ook kampioenschappen in.
1: Ja, en bevlogen om op die fiets te gaan. Ik kijk hier even naar zo'n fiets. Misschien kunnen we zo meteen een stukje gaan rijden. Maar ik zie geen elektriciteit.
2: Nee, de meeste fietsen die we rijden, die worden gewoon bewogen door spierkracht.
1: Dus je gaat in wielertenu, ga je dus bijvoorbeeld naar Nieuwegein om daar de post af te geven, dat
2: ja,
1: is het.
2: Ja, dat is het, ja. Ja. En daarom heb je ook een wielertenue aan, want ja, daar krijg je het warm van. Dus je bent gewoon echt de hele dag fysiek bezig. En dan helpen die kleren natuurlijk als je de hele dag op de fiets zit.
1: Nou, er komen om 8 uur komen nog diverse andere coureurs binnen, heb ik begrepen.
2: Ja, we beginnen de ochtend met 6.
1: 6, oké. Okay.
2: Ja. Ja.
1: Dan gaan we zo meteen een stukje fietsen, als het even kan, hier in de hal misschien wel. Om toch even dat fietscouriergevoel te krijgen. En dan gaan we natuurlijk hebben over dat NK, wat ik begrijp... deelnemers uit binnen- en buitenland.
2: Ja, ja we hebben ook een aantal buitenlanders. Het is een open NK, dus als je daar weet van hebt... en je woont toevallig in Duitsland of in Zwitserland... dan ben je van harte welkom. En die zijn dus gekomen.
1: Koop de scene van de fietscourier. Dat is een aparte, sportieve scene. Dat voel ik al een beetje aan. En welke stelleden daarbij van pas komen en welke vaardigheden. We gaan het voelen.

En mocht je het gemist hebben, de titel van onze nationale nieuwe van deze week is Groot Miss Montreal. En straks een nieuwe nationale nieuwe bij Edwin, collega Edwin. Na 9 uur is hij. Oh, ik ben al met Tina Turner begonnen. Ik had iets anders willen doen. Nou, laat ik dat toch eerst maar eventjes doen dan. Want het is wel even belangrijk dat we dat meenemen. Dat is namelijk onze dagvraag op Facebook. Waar inmiddels wat reacties binnenkomen. De een smeert zich s'avonds nog in. De ander heeft tegen jaren een mug gezien. Ben jij, is onze vraag, alerter geworden nu het West-Nijl-virus in onze provincie rondgaat, of maak je er niet druk om? En het antwoord is, zo blijkt uit de reacties, eigenlijk allebei een beetje. Marieke maakt zich er niet apart druk om, maar grijpt bij het eerste Zoom-geluid sowieso meteen naar de date. Ze moeten mij altijd hebben, schrijft ze, en dat klinkt alsof ze al jaren met die muggen op voet van oorlog leeft. Bij Jaap ligt dat net anders. Hij wordt zelf zelden gestoken, al zweven ze hem graag hinderlijk om het hoofd. Zijn ega heeft meer pech. Bij haar blijven er flinke schijven achter op de prikplek. Checken wat voor mug het is, doen ze niet. Het is meteen klets en hopen dat het raak was. Het ergst vindt hij een luide zoemer vlak bij zijn oor, net als hij bijna in slaap is gedommeld. En wel valt het hem op dat deze zomer weinig muggen waren. Misschien wel door de droogte. Ja, ik denk dat het meer door andere oorzaken ook is, hoor. Ook Hans zag er dit jaar nauwelijks een. Maar wie het waagt zijn huis binnen te vliegen, die heeft wel meteen de langste tijd geleefd. We horen jouw reacties graag op Facebook. Aard bewaart ze voor vanavond in Utrecht. Kom thuis tussen 5 en 7 hier op Radio M Utrecht. En je hebt het ongetwijfeld gehoord aan mijn stem. Ik ben niet Bob. Nee, Bob is er niet vandaag. Maar hij hoopt maandag weer hier te zijn.

0: dit? Rita, ja, die vraag zou ik jou kunnen stellen. Wat heeft het met het weer te maken?
1: In liefde het weer ontvangen, zoals het over je heen komt, denk ik, hè?
0: Het enige juiste antwoord, ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben al eventjes een uurtje geleden het weer doorgenomen van vandaag tot en met het weekend. Maar een kleine herhaling lijkt me op zijn plek. En dan gaan we meteen even kijken hoe het de komende week wordt, wat mij betreft.
1: Ja, nou, het is een relatief rustige start van deze vrijdag. Met een zwak zuidwestelijk windje. Dat windje dat gaat in de middag wel een klein beetje opsteken. Er is een, zoals het heet, een hoge druk rugje over ons aan het trekken. Na de regen die in de loop van gistermiddag en gisteravond passeerde. Een rugje betekent dat de luchtdruk wat stijgt en de buienvorming onderdrukt wordt. En het betekent ook dat wij vanochtend beginnen met veel zonneschijn. Het ziet er fraai uit. Wordt een klein buitje gemeld. Een spetterbuitje over de stad Utrecht. Ja. Maar voor de rest is het volgens mij...
0: Dat kan ik beamen.
1: Ja? Zie jij het een beetje
0: regenen?
1: Zonnetje.
0: Ja, het is een beetje vochtig.
1: Ja, het is nog net zo'n nabuitje van het front dat eigenlijk over het noorden van het land nog een beetje ligt. Bij ons is een spetterbui. Nou, het zal niet heel veel meer verder voorstellen vandaag. En de zon is er geregeld bij vanochtend, maar vanmiddag ook. En je ziet dat er een variatie aan bewolking over ons heen schuift. Af en toe wat lage bewolking, soms wat stapelwolken. Platte stapelwolken die vanmiddag ontstaan. Hoge bewolking hebben we ook, maar vooral ook veel ruimte voor de zon. Het is zo goed als overal droog. En het wordt zo'n 18, lokaal 19 graden.
0: Ja, en dan blijft het ook het weekend, hè?
1: Nou, ietsjes warmer wordt het.
0: Doe maar.
1: We komen onder een warmtefrontje. We gaan naar 20, 21 graden toe morgen. Een aantrekkende wind, dat valt morgen op. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Onder het front liggen wij onder de stratusbewolking. Daar valt soms een buitje uit. Het lijkt actief morgen boven het noorden. En niet boven onze contraille, maar een enkel buitje is morgen niet uit te sluiten. Dan gaat het in de nacht naar zondag en zondagochtend waarschijnlijk een tijdje regenen. En die regen trekt zuidwaarts weg. Ja, en dan is het begint een langdurige droge episode, waarin het lijkt alsof de zomersetting weer een beetje terugkeert.
0: Echt waar?
1: Met een hoge drukgebied boven ons, maar niet alleen boven ons. Duitsland, de Alpen, Frankrijk. Frankrijk zit al de hele tijd onder een hoge drukgebied. Het is dat hoge drukgebied dat bij ons komt te liggen. En onze langdurige, droge en vrij zonnige periode brengt.
0: Oh, dat is wel hartstikke lekker. Nou, daar verheug ik me toch wel weer een beetje op. Luister eens.
1: Ja.
0: Een tegeltje. En het schilderspul staat allemaal klaar. Dus ik ga me nu concentreren, want jij hebt natuurlijk de weerspreuk.
1: Goed, een beetje mooi kalligraferen lijkt me op zo'n tegeltje. Ja, het gaat over de paddenstoelen die al verschijnen zo her en der. Toch ook een teken. De paddenstoelen staan al klaar, maar de herfst is nog niet daar.

0: zomers. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
12: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
11: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
13: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
11: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dank je wel, zeg. Muizenverhaal. Het is er ook wat, Casper.
15: Ja, beschuit met muisjes, hè?
14: Ja, nou, jij bent er weer voor het regionieuws. Ga je gang.
15: Goedemorgen. Ja, busvervoerder Keoli leidt veel meer verlies dan verwacht en de financiële situatie is op lange termijn niet houdbaar. Het provinciebestuur schrijft dat in een vertrouwelijke brief aan de Staten, schrijft de Volkskrant vanochtend. Vandaag kunnen mensen in Utrecht tot 1 uur gratis en anoniem vuurwerk inleveren bij de gemeentewerf. Want sinds vorige maand zijn cobra's en vuurpijlen verboden.
14: Ach.
15: En meerdere gemeenten waarschuwen voor verkeersoverlast morgen. Want milieuactivisten hebben aangekondigd actie te zullen voeren op de A12. En mogelijk doen ze dat bij Utrecht.
14: Is dat al een tijdstip wat bekend is?
15: Nee, dat is allemaal nog geheim.
14: Oké, okay. Ja. Spannend. Straks meer om 8:30. Dankjewel, Casper.
10: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
21: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
22: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
23: Lekker!
22: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
22: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
24: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
25: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
14: Nou, spannend.
24: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
14: Goedemorgen. Ja, 8:05, laatste uur van Utrecht is wakker. Nog een keer zonder Bob dan en met Koop tot 9:00. Voor velen is het laatste zetje richting het weekend. Dat is namelijk morgen, zaterdag. In Bilthoven adviseert het Nieuw Lyceum leerlingen een MacBook te kopen. Terwijl de honderden euro's duurder zijn de laptop eigenlijk ook net zo goed zou kunnen worden vervangen door andere laptops. Een vader noemt dat van de zotte en vreest voor de toegankelijkheid. En de school laat andere merken toe, maar communiceert vooral over Apple. Meer lees je daarover op rtvutrecht.nl. Verder muziek, het weer van Gita Spannenburg. Laatste stand op de weg. Nou, daar kan ik je melden. Er is helemaal geen stand op de weg op dit moment. In onze regio is het rustig. Zo dadelijk spreken we de gemeente Baren over een nieuwe route die onderwijs en zorg dichter bij elkaar brengt. En Robert-Jan Boy, ach, die houdt stand in de stad bij de fietscouriers. Robert-Jan, zit je al op de fiets?
26: Nou, bijna. Ik wil het zo meteen wel even gaan proberen, Koop. Maar eerst staan we hier nog in de grote hal van de fietscourier, waar de coureurs binnenkomen, zoals Ties, die staat op zijn telefoon te kijken.
27: Ja, klopt.
26: Naar weerbericht of zo? Of,
27: Nee, het blijft droog vandaag, dat had ik al gezien. Nee, ik bekijk mijn ronde, wat ik nu ga fietsen, wat ik mee moet nemen.
26: Kijk, en het gaat van Nieuwegein tot Houten tot Leidse Rijn. Zeg ja. Het maar allemaal.
27: Nou ja, precies. Dus Oud-Zuilen en de Uithof staat op de planning voor mij.
26: Allemaal een goede trainer natuurlijk voor aanstaande zondag, want dan is het NK fietscourieren, wat hier op bedrijventerrein Lageweide wordt gehouden. Het begint ook in deze grote hal allemaal, waar de fietsen zijn opgesteld met van die bakken op het voorwiel, zeg maar. En jij doet er ook mee voor de eerste keer.
27: Ja.
26: Nou, dat gaat wat worden. Het is niet alleen de snelheid worden wel, maar ook de acrobatiek. Het vakmanschap dat bij het fietscoureuren courieren te pas komt.
27: En navigeren ook, inderdaad. Ja, ik ben heel benieuwd.
26: Het is een aparte tak van sport, Koop. Ja. Er zijn echt maar coureurs, renners, ja, zeg maar, die de post bezorgen. Dat voel je hier, want je ruikt nog net niet de massageolie. Maar voor de rest is het net of hier zo op een startschot gaat klinken.
14: Nou, we gaan het horen, Robert-Jan. En misschien heb jij die massageolie wel bij je. Dan kun je nog van dienst zijn straks. Even op de

0: Give Me The Night schreef Rod Temperton, de man achter Thriller, en produceerde Quincy Jones voordat hij met diezelfde Michael Jackson wereldberoemd werd. George Benson hoorde je. Radio M Utrecht, het is bijna 8:15. Een feestelijk moment gisteravond in Baren. Daar werd de onderwijszorgroute Baren gepresenteerd. Een jaar lang hebben professionals uit het onderwijs, de zorg en ook de kinderopvang samengewerkt om elkaar makkelijker te vinden wanneer er hulp nodig is voor kinderen en jongeren. Diewertje Raukema is beleidsadviseur onderwijs bij de gemeente Baren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is deze route tussen aanhalingstekens precies? Kunt u dat eens uitleggen?
1: Zeker. U had al een mooie introductie. Het is, de onderwijszorgroute is een website die overzicht geeft aan professionals, inderdaad uit het onderwijs, de kinderopvang, GGD, welzijn, het wijkteam, maar ook de specialistische jeugdzorg. En het geeft daarin 3 fases aan. Er is een fase dat je signaleert dat het kind wat meer nodig heeft. En dan wordt er gekeken, wat kan ik daar zelf in doen? Kan ik aanpassingen aan de omgeving doen? Er is een tweede fase, de fase waarin dan wat meer ondersteuning wordt ingezet, maar wel binnen de eigen omgeving. Dus dan kan bijvoorbeeld een lokaal team aansluiten, of er kan samenwerking met andere professionals gezocht worden. En er is een derde fase, wanneer er echt specialistische hulp ingezet moet worden.
0: Ja.
1: En wat deze website en deze route eigenlijk doet, is continu laten zien aan de professionals in welke fase zit je. En dat hebben we dan uitgewerkt voor alle professionals. Maar wat kan je ook in elke fase dan doen? Wat verwachten andere partijen van jou?
0: Ja.
1: En het geeft daarbij handvaten en checklists om te zien hoe je gaat opschalen en afschalen, wat de samenwerkingsafspraken zijn, de theoretische ondersteuning, elkaars contactgegevens. Dus eigenlijk is het 1 grote verzamelplek om met elkaar te bewegen in dat veld van een kind zo goed mogelijk ondersteunen.
0: Ja, het is een weg, hè? Een echte route. Waarom moest deze route er eigenlijk komen?
1: Nou, die heeft eigenlijk 2 belangrijke redenen. De eerste is dat het soms voor professionals, zeker in de drukke dagen die zij hebben, best wel onoverzichtelijk kan zijn. Wat je waar kan halen, wie je kan helpen, hoe je daar afspraken over maakt, wat je van elkaar kan verwachten. En in de praktijk zorgt dat er dan soms ook voor dat je frustraties naar elkaar hebt of verkeerde aannames hebt gemaakt. Dus daarom moest deze route komen voor duidelijkheid, overzicht en handvaten. En de tweede reden is dat we professionals echt willen stimuleren om te kijken, wat heeft het kind nou echt nodig? Wat gebeurt er in de omgeving waardoor dit kind het gedrag laat zien dat het laat zien? Aha. En hoe kunnen we de omgeving gaan aanpassen en niet het kind?
0: Ja. Ja, de onderwijszorgroute. Professionals kunnen elkaar dus makkelijker bereiken vanaf nu. Hoe gaan de mensen in Baren dat merken? Kinderen, hun ouders en zo?
1: Nou, wat we nu nog vaak zien is dat ouders en kinderen meerdere keren hun verhaal moeten doen en van loket naar loket gaan. En als het op de ene plek niet lukt, hop naar de andere plek en dan weer helemaal opnieuw beginnen.
0: Ja, kastje en muren en zo.
1: Precies.
0: Ja.
1: En waar we nu naartoe gaan is dat vanaf het begin alle professionals samen gaan duiden wat is er aan de hand in de hele context. Daar gaan we 1 plan van maken en dat gaan we gezamenlijk uitvoeren.
0: Ja.
1: Dus en de professionals gaan beter samenwerken en de ouders hoeven maar 1 keer hun verhaal te doen en die krijgen 1 aanspreekpunt en 1 plan.
0: Ja, en dat is wat we natuurlijk altijd gemist hebben en dat daarom mensen soms ook niet weten dat ze al bij een ander onder het vergrootglas liggen en bij de een is dat weer onbekend en zo is dat kastje en muur zeg maar gedaan. Is het een gesloten website? Alleen voor de professionals dus?
1: Ja, dat is een hele goede opmerking. Het is nu absoluut nog gesloten omdat de teksten nog niet op zo'n manier geschreven zijn dat het door alle ouders gelezen kan worden of begrepen kan worden. En het is ook nog nu een mooie, belangrijke mijlpaal en kick-off. Maar we willen er zeker ook nog heel veel aan verbeteren. Dus we zitten nu ook in een fase dat we veel feedback gaan ophalen van alle professionals. Er zit ook een grote feedbackknop op de website, zodat we meteen kunnen verzamelen.
0: Het is nog werk in uitvoering, zou je kunnen zeggen. Vanmiddag is die kick-off. Het is natuurlijk belangrijk dat iedereen zich dan ook aan gemaakte afspraken gaat houden, hè? Als

0: nou, waardoor sommige dingen soms niet meer goed lopen. En wat wel nog een uitdaging blijft, en dat is in heel Nederland zo, dat voor specialistische jeugdzorg er toch ook vaak wachttijden zijn.
1: Ja.
0: En ondanks dat we aansturen op actief wachtlijstbeheer en prioritering, ja, moet je soms wachten tot het eigenlijk niet meer gaat. En dat, wat doe je dan in die tussentijd met elkaar? Dat
1: ja. Ja, nou, dit is in ieder geval een... als je het nooit begint en nooit de start gaat maken, gaat het nooit lukken. Vanmiddag is dus die kick-off. Ik neem aan dat u er zin in heeft.
0: Ontzettend, ja, zeker.
1: Dat dacht ik al. Dankjewel. En Diewertje Boukema van de gemeente Baren over de nieuwe onderwijszorgroute in Baren. Ik wens jullie heel veel succes samen.

Blinding Lights, The Weeknd. En dat is heel passend, want dat is het morgen, zaterdag. Radio M Utrecht, zo dadelijk het regionieuws met Casper. En daarin het volgende, vuurwerk afsteken. Dat mag niet, je kunt het vandaag af...

0: En ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
13: Het is bijna 8:50. Goedemorgen, Radio M Utrecht. Tijd voor het regio nieuws. Het nieuws met Casper. Goedemorgen weer.
14: Goedemorgen. Het provinciebestuur is niet blij. Die noemt het teleurstellend en merkwaardig dat er zo snel financiële problemen zijn bij busvervoerder Keolie. Die leidt meer verlies dan verwacht, schrijft de Volkskrant vanochtend. Het bedrijf waarschuwt dat de situatie op lange termijn niet houdbaar is. De provincie werkt nu aan scenario's om mogelijk in te grijpen. Meerdere gemeenten waarschuwen voor verkeersoverlast morgen. Milieuactivisten hebben een actie aangekondigd op de A12, mogelijk ook bij Utrecht. Waar en hoe laat ze de boel precies willen ophouden, dat willen ze nog niet zeggen. Gemeenten als Utrecht, Bunnik en Stichtse Vecht waarschuwen voor problemen op de weg. Misschien is het beter om thuis te blijven, is het advies. Vandaag kan je in Utrecht gratis en anoniem vuurwerk inleveren. En dat kan tot 1:00 vanmiddag bij de gemeentewerf. Sinds vorige maand mogen consumenten geen vuurwerk meer bezitten, kopen of afsteken. Het gaat bijvoorbeeld om cobra's en vuurpijlen. Het ingeleverde vuurwerk wordt vernietigd. In Utrecht en Baarn hangen binnenkort posters aan bomen die laten zien wat ze opleveren voor hun omgeving. Denk aan regenwater, zuurstof en koolstof. Dat wordt allemaal verwerkt door een boom, hè?
15: Veel mensen die lopen langs een boom en zien er vooral als iets moois of iets in de ruimte of soms zelfs iets vervelends. En met deze campagne willen we eigenlijk zichtbaar maken wat de boom werkelijk doet. Aan verkoeling of aan luchtzuivering of aan gezondheid, dan ga je het ook meer waarderen.
14: In Nederland doen 30 gemeenten mee met zo'n 250 bomen. In heel Europa zijn het er 800 in 12 landen. Krijgt de boom een beetje water vandaag? Nou, vandaag geregeld ruimte voor de zon en het blijft droog. Maar voor de boom. Temperatuur loopt vanmiddag op tot 18 of 19 graden.
13: Dat is lekker, ook voor de boom hoor.
14: Ja, ja toch?
13: En ik ben blij met veel bomen. Belangrijk hoor. Zuurstof en schaduw, ik heb er alles van geleerd.
14: Ik vind de kleur ook zo mooi in deze tijd van schaduw.
13: Schiet rond, ja. Wordt alleen maar mooier hè, de komende maanden. Dankjewel, ik hoor jou over een uurtje weer bij Edwin.
14: Tot zo.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
18: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
19: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
20: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
21: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
22: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
23: Radio M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
24: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
13: Ah, die kans die heb je. Weer een kans om mee te spelen met onze vragen. De geschiedenis van Radio M Utrecht. Welke presentator van deze zender werkte in de jaren 80 onder de schuilnaam Nico Stevens voor zeezender Radio Monique? Is dat A, Jos van Heerde, B, Koop Geersing of C, Erwin Peters? Nou, geef je antwoord door via de RTW Utrecht-app of via studio@rtwutrecht.nl. En Aarti onthult vanmiddag in Utrecht, komt thuis het juiste antwoord en de dagwinnaars.
25: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: found you. The Foundations. Ik wilde het heel graag even meezingen hier op Radio M Utrecht. Want dat doe je natuurlijk toch snel met al die fijne hits. Nou ja, nog één keer schakelen wij naar Utrecht stad. Naar een hal op bedrijventerrein Lage Weide. Waar Robert-Jan Boy tussen de fietscourier staat. Een wereld van tassen, sloten, snelle benen. Mensen die postpakketten en soms zelfs medicijnen bezorgen. En die de stad stiller en schoner maken. Dit weekend meten ze zich met elkaar. En vandaag mogen we alvast een blik achter het stuur werpen. Robert-Jan, wat maakt deze sport zo bijzonder volgens jou?
1: Nou, ik denk dat het een mengeling is van het fietsen vooral. Dat op de eerste plek staat bij de fietscoureurs, van de fietscourier. Maar dan fietsen op een hele sportieve manier. Met wielerkledij aan, met wielerschoentjes en zo. Liefst op spierkracht, hebben we al gehoord. En dat gaat dus niet alleen binnen de stad Utrecht, maar ook richting Houten. Oudijk, ga zo maar door. Een brede straal daaromheen. En dan gaat het om wat je voor op de fiets meeneemt. Zijn hele speciale fietsen, daar staat. Daar gaan we zo meteen op rijden. Maar Gijs de Rijk heeft me even meegenomen naar een apart hokje hier in de hal. De uitvalsbasis, de permanence, zou je kunnen zeggen, van de fietscoureurs. En er zijn allerlei van die kratten. En dan denk ik, waarom zijn we hier? Maar dit heeft te maken dus met het NK, hè?
2: We hebben deze ruimte heel eventjes mogen we gebruiken. Want zondag organiseren wij het NK fietscourier.
1: Ja.
2: En
1: wat gaat er met deze blauwe kratten gebeuren?
2: Ja, die moeten de mensen die meedoen aan een cargo race moeten al dat soort dingen gaan vervoeren. Dus je hebt eigenlijk twee races zondag. Dus de gewone race en dan kan je op een snelle sportieve fiets rijden. Maar er is ook een cargo race en dat doe je dus met zo'n bakfiets. Ja. En dan moet je dus ook echt daadwerkelijk een pallet gaan bezorgen of een autoband. Ja. En degene dus die cargo het snelste en het slimst vervoert, die kan daar in die discipline Nederlands kampioen worden zondag.
1: En hoeveel kilometer wordt er dan gereden? Hoe gaat het daar niet om?
2: Ja, daar gaat het niet echt om. Kijk, de race gaat om en nabij 3 uur duren. En degene dus die het meeste ritjes, opdrachten vervoert. Ja. En dat op de slimste manier doet. Dus degene die misschien wel wint, die fietst misschien niet eens het hardst of het verst. Maar die heeft die manifesten die moet gaan doen. Het slimst gelezen. En de kortste weg daarin.
1: De navigatie moet je gebruiken. Stel ze van A naar B komen. Weet ik wat, dat soort zaken hoort er allemaal bij.
2: Ja, het is een combinatie van de courier dus die het slimst nadenkt, het hard fietst en geen fouten maakt. Want als je iets niet bezorgt bij een klant, dan kan je ook niet winnen.
1: Dus, klinkt hier het startschot?
2: Hiervoor in de hal.
1: Hiervoor, maar laten we het startschot gaan. Dan kunnen we daar zo'n fiets staan. Dan is het dus zo'n bak erin zetten en af en toe even laten staan. Dan redden we naar de fiets.
2: Naar de fiets. En dan, en dan moet je laden. En dan heb je waarschijnlijk nu een opdrachtvel in die fiets liggen.
1: Ja.
2: En dat moet je pakken. En dan moet je snel dus nu gaan kijken, wat moet ik doen?
1: Wat moet ik doen? Ja, dat is sowieso even kijken wat er gedaan moet worden. Wacht even, deze fiets staat ook maar standaard, geloof ik. Het is een... Even kijken hoe die standaard... Is dat goed zo? Ja. Het is een fiets met een... kleiner voorwiel, een groter achterwiel. En voor het sturen de enorme brede bak. Ja, even kijken of dat lukt. Ho, dat is even wennen, zeg, dat sturen, Gijs. Goedemorgen, zeg. Ho, remmetje zit hier. Ja, je moet echt met je draaicirkel rekening houden. De loods staat open. We gaan hier naar rechts. Daar racen we dan uit. En dan komen we buiten. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe?
2: We gaan oversteken.
1: Oversteken. Er komt wat aan. En dan. Het is even wennen met die draaicirkel, zeg. Oversteken. Hier bij een benzinestationnetje.
2: Naar rechts.
1: Hupsakeetje. Ja, laten we daar maar even stoppen voor de zekerheid. Komt ook een auto aan die denkt, wat is dit voor flauwekul? Nee, we zitten midden in een NK. Notabene. Ja, dan stoppen we hier eventjes. We zien hier het bedrijventerrein voor ons uit.
2: Ja, we zijn inmiddels op het NK-parcours gekomen. En ja, we rijden hier ook op een zondag, omdat het dan het meest rustig is. Hè. Dan hebben we minder verkeer als dat er vandaag is.
1: Ja.
2: Maar goed, we hebben een vergunning van de gemeente en er zijn verkeersregelaars. Dus we kunnen hier gewoon veilig gaan racen zondag met z'n allen.
1: Wat een ongelooflijk tafereel. En dan ploegen uit binnen- en buitenland. 70 deelnemers in totaal. De fietscourier is voor... vorig jaar Nederlands kampioen geworden.
2: Ja, zowel bij de mannen als de vrouwen. En ja, het is niet echt een ongeschreven regel misschien. Maar ja, degene die wint, die heeft wel ook iets. Dat je dan het volgende jaar het NK ook wel kan organiseren.
1: Maar de belangrijkste vraag van de belangrijkste vraag is natuurlijk... Ja, waarom doen jullie dit? Het gaat om het fietscourieren. Dat wil je in de spotlight zetten.
2: Ja, en het is courieren is... je werk doe je in je eentje. En je kan niet meten of je daar goed in bent. En daar is dit een uit ontstaan, denk ik. Dat je gewoon je kan meten met andere couriers of je goed bent in je vak. En ik zie het eigenlijk altijd als dat je met z'n allen viert dat je fietscourier bent. En dat is wel een
1: maar waarom is dat zo mooi?
2: Ja, ik denk het is de prachtigste baan van de wereld, toch?
1: En, ja, fietsen, goed voor het milieu, dat is één.
2: Ja, dat is één. En je bent ook aan het nadenken, maar je bent buiten, je bent met je lijf bezig. We bezorgen zendingen die er ook toe doen.
1: Vaak dringend zijn, je wordt gebeld van, hey, kun je dit daar en daar brengen door ziekenhuizen en zo.
2: Ja, en dat zijn belangrijke taken die je vervoert. Dat geeft een mooie manier voor voldoening, denk ik. En van het weekend gaan we gewoon vieren dat we dat met z'n allen doen in Nederland. En dat is mooi dat je daar ook blijkbaar de beste in kan zijn.
1: Nou, het zit in de lift. In ieder geval, mensen kunnen komen kijken.
2: Zeker, hier, ja, dat is gewoon open.
1: Hoe laat begint het?
2: In de middag. Dus,
1: in de middag, even tijd.
2: Tussen 12 en 4 zijn jullie van harte welkom.
1: Atoomweg 1?
2: 1, ja. Dat zijn de Atoomweg 1.
1: Doen we even de permanence, zoals dat de wielerterm heet.
2: Precies, ja, of de headquarters.
1: De raffetering zal hier ook weer ergens zijn.
2: Zeker.
1: Nou, we zijn benieuwd, zeg. Toi. En veel plezier. Ik ga nog even kijken, hoor, met dit speciale bakfietsje. 1, 2, wacht even, ja.
0: Pas nou op, Robert-Jan. Straks gaat het mis.
1: Hupsakee.
0: Hij heeft het naar zijn zin, hoor. Dankjewel.

0: Full House, Nederlandse productie. Meer daarover en daarvan na 9 uur. Straks met Edwin Meerman. Die zit hier heel lekker tussen 9 en 12 uur op Radio M Utrecht. Oh, zoek daar is de reclame al. Dat was niet de bedoeling. Oh, ga ik die stoppen, zeg. Nou, die stop ik gewoon. We gaan namelijk even naar The Weather. Een hele goede morgen opnieuw, Gita.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik was al met de reclame begonnen. Ja. Maar fijn dat jij eerst nog even je beurtje
1: gelijk
0: doet,
1: even naar de tijd te kijken. Ja. Nee, het is nog 51.
0: We starten hem zo meteen nog een keertje, hoor. Maar dat kan gebeuren. Al die knopjes hier.
1: Ja.
0: Zeg, inmiddels zie ik het zonnetje. Het was een uurtje geleden wat regenachtig. Maar dat had je ook meteen voorspeld. En ook meteen gezegd. Dus dat was een feit. En het zonnetje had je ook voorspeld. Je hebt weer gelijk gekregen, zeg.
1: Hoe mooi is dat? Goed, dank u.
0: Ja.
1: En het zal een beetje een wisselend beeld worden van zon- en wolkenvelden. Op dit moment eigenlijk overal vrij zonnig, vrijwel overal. En je ziet dat vanuit Zuid- en Noord-Holland er wat wolkenveldjes aan komen zetten. Dus die schuiven over, er ontstaan wat stapelwolkjes. Nou ja, het is een beetje een mixje zoetjes aan, waarbij de zonneschijn wel geregeld toch ook de bovenliggende partij is. Bij temperaturen die nu op 14 graden liggen en we gaan naar 18, lokaal 19 graden. En het blijft eigenlijk overal droog. Een enkel buitje, ja, dat hebben we gehad. Ik denk dat het voor de rest van deze vrijdag droog zal blijven.
0: Nou, dat is een heerlijke gedachte. Dan gaan we dat weekend eens even onder de loep nemen, denk ik, hè?
1: Ja, en dat weekend, dat wordt deels bepaald door een warmtefront. Dat is goed nieuws voor mensen die houden van wat hogere temperaturen. 20, 21 graden, zowel op de zaterdag als op de zondag. Maar een warmtefront zelf heeft altijd veel laag hangende bewolking bij zich. En morgen lijkt het dan ook tamelijk bewolkt te zijn. Een vlagerige zuidwestenwind, af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Soms even eens een buitje of een spattertje. Stelt niet veel voor, denk ik, morgen overdag. Maar in de nacht naar zondag gaat het geel wat activeren. Wordt het wat steviger met de buien. En zondagochtend moet dan dat zaakje nog zuidwaarts wegtrekken. Eigenlijk zoals we vorige week zondag, afgelopen zondag, ook hadden. Ja. Ook een warmtefront, waarna het mooi weer werd, begin van de week. Maar het moet dan eerst wel passeren. Nou ja, zondag in de middag denk ik dat er de zon erbij komt. Ja, en daarna neemt een hoge drukgebied het heft in handen voor langere tijd.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, het zit al heel lang in de kaarten. Eigenlijk al sinds afgelopen zondag maandag, dat de volgende week toch echt wel een rustige, kalme nazomerweek wordt. Natuurlijk is het een beetje dampig. Kan ook gemakkelijk mist ontstaan. Het zal ook niet alleen maar zonnig zijn. Er zullen ook af en toe wel eens wat wolkenvelden voorbij je trekken. Maar de temperaturen bij dat kalme weer en het droge weer, die gaan in ieder geval wel omhoog. Denk aan dat je midden in de week toch gemakkelijk op 23 graden zit.
0: Echt?
1: En dat zijn hele fraaie zomertemperaturen.
0: Oh, dat is wel hartstikke lekker, zeg. Wat een mooie afsluiting van ons gesprek.
1: Dat is een mooie temperatuur.
0: Dat dacht ik wel. Fijn dat je weer bij was vanochtend. En maak je op voor het vervolg, want je bent vanmiddag bij Joost, denk ik, hè? Of bij Chris, wie zit daar eigenlijk? Weet ik echt helemaal niet. Och jee.

0: zoekt een relatie.
1: Perfectionistisch.
0: Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Dit is Eemland 1.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
13: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
12: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
14: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
12: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS.
15: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
16: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Het is 18 september. Dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Met in deze uitzending:
1: de hoogspanningscentrale in Soest zorgt voor de nodige spanningen in de Soestse politiek. Politiekduider Ronald Christian schuift aan om die spanning verder op te voeren of juist wat weg te nemen. En daarnaast nemen we met Christians de Soestse begroting door. Waar gaat het geld naartoe? Waar zitten de pijnpunten? En welke keuzes staan de gemeenteraad te wachten? En natuurlijk komt ook burgerparticipatie aan bod. Hoe serieus worden inwoners eigenlijk betrokken bij besluiten van de gemeente? En we bellen over jarige grote dancefestival Into the Woods dat 15 jaar bestaat. De Vredesweek begint zaterdag. Hoe maken we de wereld een beetje beter? Dat naar de eerste plaat.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en Arjan K.

0: Dat was Bruce Springsteen met Hungry Heart.
1: Vrede is niet vanzelfsprekend, zeker niet in het jaar 2026. En daarom is er de Vredesmarkt. Niets doen is geen optie. En die wordt georganiseerd in Flint morgen. Inspirerende Amersfoorters en organisaties kan je daar ontmoeten. En zij zetten zich in voor verbinding, gelijkwaardigheid en respect. Het is ook de start van de Nationale Vredesweek voor Amersfoort. En die wordt geopend door burgemeester Bolsius en de nieuwe kinderburgemeester Danisha Moezede. Arno van Muiden weet er alles van. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U organiseert het allemaal. Het staat er niet goed voor, hè, met de vrede.
2: Het staat er niet goed voor. Ook niet in onze stad. Er is veel polarisatie.
1: Mm-hmm.
2: Maar het gaat ook beter. Het gaat in mijn beleven wel beter omdat we steeds kleine stapjes zetten.
1: Ja.
2: Om met elkaar eraan te werken dat we in onze eigen buurt, in onze eigen omgeving, wel daarin blijven geloven.
1: En waar merkt u dat aan?
2: Ik merk het aan gesprekken met mensen. Met mensen van allerlei culturen, levensbeschouwing en religies, dat de wil aanwezig is om met elkaar in gesprek te blijven.
1: En dat is heel belangrijk.
2: Dat is heel belangrijk. Daarom organiseren wij met de ambassade van Vrede, dat zijn vrijwilligers. Dat is een initiatief van Pax, Pax de Vredesbeweging. Organiseren wij plaatselijk een Vredesweek. Wij werken natuurlijk het hele jaar aan vrede, maar dan die Vredesweek, dat is echt de week waarin wij allerlei activiteiten ontplooien. Dat start met de Vredesmarkt, maar er zijn ook debatten, dialogen, er zijn vredesmaaltijden. Kortom, voor iedereen is wel iets waar je iets kan opdoen en met elkaar in gesprek kan komen. Van, ja. Hoe ga ik nou daar zelf iets aan doen?
1: Dat is heel mooi, dat allemaal daar kan. U zei van, hè, er gebeurt wel van alles, er zijn mooie dingen die in verbinding gebeuren in de stad. Kunt u daar een voorbeeld van noemen? Van een mooie verbinding?
2: Nou, als ik kijk hoe wij in onze ambassade van vrede met mensen samenwerken die van verschillende religies zijn. Mm-hmm. Verschillende levensbeschouwingen van maatschappelijke organisaties. We komen allemaal met andere culturen. En dat we dan gewoon zo'n week voor elkaar krijgen. Dat vind ik al een hele stap.
1: Ja, want het is in Flint deze opening. Die duurt een paar uur. Flint werkt belangeloos mee.
2: Ja,
1: wat kunnen we daar allemaal aantreffen dan?
2: Wat we daar aantreffen is, we hebben kramen van de organisatie comité Katie Coty. De ambassade van Vrede staat er. Het Amersfoort Platform voor Levensbeschouwing en Religies. Er staan vredesbewegingen in de buurt. 033 heeft daar flyers. Kortom, allerlei organisaties die zich inzetten voor vrede en maatschappelijke betrokkenheid hebben daar een plek. Daar kun je mee praten. Er is een hele tafel waar kinderen tekeningen kunnen maken. Er is een tentoonstelling van tekeningen van kinderen die dat al op scholen hebben gedaan en daarover hebben gesproken. Die hangen daar en we hebben aangevraagd aan kinderen, wat is vrede voor jou?
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat is allemaal. En dan, daar is allemaal met elkaar in gesprek gaan. Je kunt daar langs lopen en het is van 2 tot 4. Om 3 uur opent de burgemeester. De stadsdichter zal een mooi gedicht voordragen.
1: Ja, dat klinkt als een allemooi programma, maar het is nog maar het begin. Want de Vredesweek duurt natuurlijk tot het volgende weekend. Dan gebeurt er nog verder allerlei zaken in de stad.
2: Ja, en wij hebben op bijvoorbeeld op 22 september, 's avonds, in Kadercafé, is een stadsontmoeting. En daar gaan we het met elkaar hebben over discriminatie en polarisatie en hoe we daar met elkaar iets aan kunnen doen om te werken aan een inclusieve stad.
1: Mm-hmm.
2: Daar worden mensen voor uitgenodigd van iedereen die daar heen wil, die kan daar komen. Dus dat doe ik graag een oproep voor.
1: Ja, dat snap
2: maar
1: ik.
2: Er is bijvoorbeeld in de Fonteinkerk op 21 september is een bijeenkomst over Buig niet. Het is een interactief gesprek. Dat gaat over een boek van Ad van Nieuwepoort. Daar gaan we ook met elkaar in gesprek. Er is een stadswandeling, een vredeswandeling op 24 september. Er is spelen met taal. Dat is samen werken aan gedichten en workshop. Dat is op 23 september. Ja, ik zeg het nu een beetje door elkaar. Er is van alles. We sluiten het af met een waken voor vrede op 25 september. Dan hebben we nog een vredesmaaltijd.
1: Het hele programma staat natuurlijk online.
2: Het staat op internet, want ja, dat ga ik allemaal nu niet op.
1: Nee, dat is te veel om op te noemen. Veel. Dat snap
2: maar
1: ik ook.
2: Maar overal zijn activiteiten. En het is misschien allemaal heel kleinschalig, maar je moet ergens beginnen.
1: Ja, we kunnen niet verwachten dat u in deze komende week alle geopolitieke problemen in Rusland, Oekraïne en de Gaza, Iran gaat oplossen.
2: Maar ik wilde dat ik het kon.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Maar ja, zo zit het niet in elkaar helaas. U begint klein en dat begint met de Nationale Vredesweek. Ook in Amersfoort vanaf zaterdag in Flint. Mevrouw Van Muiden, hartelijk bedankt voor de toelichting.
2: Dank dat ik het mocht zeggen.

0: prachtig blijft toch altijd prachtig. Blueberry Hill van Fats Domino.
1: Gillian uit Amersfoort is DJ en mag dit weekend voor de 4e keer alweer draaien op het Into the Woods Festival in Bos-Birkhoven. En dit weekend wordt de 15e editie van dit landelijk bekende feest met allerlei stromingen uit de dancemuziek gehouden. En het is alweer stijf uitverkocht. Maar wat is de betekenis van het feest voor Amersfoort en in het bijzonder voor die Amersfoortse talenten die in de dance en hun muziek willen doen? En dat vragen we dus aan Gillian Ronastro. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Sinds wanneer kom jij op Into the Woods?
2: Ik kom al sinds 2015 uit mijn hoofd op Into the Woods. Ja, gewoon elke keer om te feesten. En daaruit heb ik eigenlijk ook een beetje DJ opgepakt van het hobby uit. Dus,
1: ja. Werd je daar ook door geïnspireerd door Into the Woods? Of waren dat andere dingen waardoor jij wilde draaien?
2: Nee, zeker. Into the Woods is mede mogelijk gemaakt inderdaad dat ik daardoor geïnspireerd werd. Ja. Zeker.
1: En je hebt dus al 4 keer daar gedraaid. Je kan daar een soort van in promotie krijgen. Hè? Dat je dus van een kleiner podium naar een steeds groter podium gaat. Is jou dat gelukt al?
2: Ja, echt een soort promotie is het niet. Het is een soort van vertrouwen die je krijgt. Ik begon namelijk gewoon tussen de bands door te draaien. Toen de Champagneria podium nog bestond. Dat was dus eigenlijk een podium puur voor live muziek. Mm-hmm. En tussendoor moest er natuurlijk ook vermaak zijn. En dat mocht ik dus invullen, 4 jaar geleden. Nou ja, een jaar later mocht ik in één keer openen op een grote podium in het Bostheater. Misschien bekend voor de Amersfoort. Dat heet de Bospot. Daarna groeide ik door naar in één keer een sterk plek naar een later tijdsmoment. En nu mag ik heel erg laat dit jaar.
1: Ja, en hoe later hoe beter, hè? Want dan zijn er nog meer mensen. Dan dat is het nog het bijzondere en Into the Woods. Dan wordt het donker, dan gaan de lampen aan. Of de lichtjes, of de versiering. Ja. En dan komt de magie los, hè?
2: Ja, dan komt de magie los. Daar staan we in toe, is natuurlijk ook erg bekend om. Dus gewoon de aankleding en wat voor sprookjesbossen ervan kunnen maken, zeg maar.
1: Ja. En nu draai je dus al in het donker? Ben je al zover in het programma opgeschoven?
2: Ja, zeker. Ik ben opgeschoven naar 10 uur 's avonds. Dus ik draai inderdaad in het donker. En daar ben ik natuurlijk echt ontzettend happy mee.
1: Ja, dat snap ik.
2: Vooral voor het vertrouwen ook vanuit Into the Woods uit. Dat is echt bijzonder ook.
1: Je hebt natuurlijk je strepen al verdiend. Want je draait ook al op Lepeltje Lepeltje andere festivals. Bevrijdingsfestival Utrecht volgens mij. Dus je bent zo aan het groeien. Wat is het bijzondere aan dit festival Into the Woods?
2: Vooral het bijzondere aan het festival Into the Woods überhaupt, zeg maar, cultureel gezien, is dat je gewoon ziet dat ze gewoon heel veel ruimte maken, ook voor gewoon talent. Ze hebben bijvoorbeeld in de Tanker, dat is een bepaald kleiner podium. Dit jaar hebben ze bijvoorbeeld volgens mij met lokale collectieven die heel veel talent uit Amersfoort en omstreken erin zetten.
1: Ja, zoals welke collectieven zijn dat?
2: Dat is Boop Collective, dat zijn 3 meiden die ik ook persoonlijk goed ken, die een all-girls feest houden. Dus het zijn alleen maar vrouwen die dan inderdaad aankomen treden. Mm-hmm. Het andere collectief is AMO. Dat is een heel erg hardgroeiend collectief. Ze doen ook wel dingen bijvoorbeeld voor Festivoort en zo. En daar zijn ze het gewoon heel veel gewoon lokaal talent neer. Om het gewoon mooi te maken.
1: Ja, wat heeft Amersfoort eraan dat het dan hier wordt gehouden? Wat is de meerwaarde voor de stad met zo'n landelijk groot festival binnen de poorten?
2: Meerwaarde voor de stad is natuurlijk de stad zelf op de kaart zetten in combinatie van de culturele groei die men doormaakt, alle talent doormaakt, die ook landelijk dan op een gegeven moment vaak ook door gaan breken. Ik heb bijvoorbeeld ook al op Best Kept Secret mogen draaien, op andere grote festivals in Nederland. Gewoon puur door ook mede mogelijk gemaakt door Into the Woods. En de bekendheid die je daardoor verkrijgt als DJ zijnde, ja, is

0: social media en een grote mond hebben, werkt dat wel, ja.
1: Ja, aan die mond heb je dan niet zoveel bij draaien, maar dat is dan te zorgen dat je weer mag draaien. Daar helpt die grote mond dan weer bij. En dat geldt natuurlijk ook voor andere lokale DJ's en producers. Het is nu voor de 15e keer dat het wordt gehouden. Hoe zie je de toekomst van Into the Woods?
0: Nou, toch wel zo Into the Woods. Kijk, de plek die ze, waar ze zitten is natuurlijk gewoon wel echt een hele mooie, prachtige plek. Ik hoop dat ze dat sowieso mogen behouden en hopelijk misschien ook nog groeimogelijkheden hebben. Ik zie het gewoon als een feest van niet te missen voor Amersfoort in ieder geval. Ja. Ik ga er natuurlijk zelf dus al over de 10 jaar naartoe. En ze bestaan natuurlijk dit jaar dus 15 jaar. Maar dat eigenlijk.
1: En wat zijn er wel goede mogelijkheden? Ze zitten al de randen van het bos. Dat is allemaal beschermd bos van Utrechts landschap. Je kan niet de bomen daar gaan kappen. Tussen de vogeltjes en de eekhoorns gaan staan housen.
0: Nee, dat kan zeker niet. Nee.
1: Dus hoe zie jij die groeimogelijkheden dan? Moeten ze meer richting de hockeyvelden? Of,
0: dat zou toch inderdaad dan iets meer richting de hockeyvelden zijn of iets in die weg. Ik denk dat ik ben zelf vooral erg benieuwd wat zij zelf daarin ook zien en vinden. Ik ben blij genoeg dat ik elke keer onderdeel van ze mag zijn.
1: Ja, er zijn nog geen geruchten, toch? Dat we ook in de hockeyrokjes mogen housen volgend jaar of zo.
0: Nee, daar heb ik geen weet van.
1: En daarnaast, het is natuurlijk allemaal van Cultlab, die ook Lepeltje organiseren. Wildeburg, Wilde Weide, allemaal dat soort dingen. Is er nog een einde aan de groei van de Cultlab? Het is toch niet te geloven dat we na de parade, die in de jaren 80 begon met het theaterfestival, met Terts Brinkhoff, dat deze jongens nu ook Amersfoort weer zo cultureel op de kaart zetten. Wat zou nou het ultieme ding zijn wat Cultlab nog kan doen volgens jou?
0: Momenteel durf ik eigenlijk niet echt heel erg te zeggen. Ik vind dat zij gewoon heel erg goed zijn in feesten organiseren en ik hoop dat er misschien ergens een keertje een nieuw concept komt. Mm-hmm. Al is het zeg maar rondom Amersfoort dat we de ruimte krijgen voor een evenemententerrein in rondom Amersfoort om eventueel nog een feest te geven of van buiten of ergens in ieder geval een mooi feest te kunnen vieren. Ik ben tot zover. Ik zeg je altijd heel erg gesummeerd van ze. Ik ben heel erg blij dat ik er heel vaak onderdeel van mag zijn.
1: Ja.
0: Dus
1: en een nieuw evenemententerrein, dat is misschien ook een leuke opdracht voor de nieuwe burgemeester die we volgend jaar zomer kunnen verwachten. Want de vergunningen voor dit soort festivals wordt altijd door de burgemeester ondertekend.
0: Ja, precies. Het zou fijn zijn als er inderdaad de ruimte voor zou zijn, inderdaad.
1: En dat heeft misschien dan ook een voorkeur voor jou in het profiel van de nieuwe burgemeester.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: dat duidelijk. Gillian, dankjewel. Welke dag draai je nou? Vrijdag, zaterdag? Of allebei toevallig?
0: Vandaag.
1: Vanavond?
0: Om 10 uur 's avonds.
1: Om 10 uur.
0: Bij Stackplek, als je toevallig op Into the Woods bent.
1: Ja, ik mag morgenavond even komen kijken. Maar dan moet ik je missen. Je zal er vast ook nog wel rondlopen morgen. Ik wens je heel veel plezier, Gillian. Dankjewel.
0: Dankjewel. Hi.

0: daar, de Doobie Brothers. Listen to the music.
1: Ja. En dan listen to the broadcast.
0: Ja, zeker.
1: Kijken naar buiten, Gideon.
0: Ik zie wat lichte wolken nog hoog in de hemel, maar het is veelal blauw. Dat ziet er goed uit, volgens mij voor dit weekend ook. Vandaag schijnt geregeld de zon, afgewisseld met enkele stapelwolken. Vooral in het noorden komen tijdens de ochtend een paar buitjes voor. En het wordt 17 tot 20 graden bij een vrij stevige westen tot zuidwestenwind. Dus dat is goed te housen in Bos Beerkhoven bij Into the Woods Festival.
1: Vanavond de pilletjes kunnen lekker werken.
0: Dat weet ik niet, Arjan, hoe dat zit eigenlijk. Er is ook bier en wijn. Oh. Goed, maar je kan ook gewoon cola drinken. Ja. Vanavond is het droog. Vannacht valt vooral in het noorden periodiek wat regen. Bij de minima rond 15 graden. Dus de sluiting om 12 uur bij Into the Woods moet droog kunnen verlopen. Maar ook morgen ziet het er best goed uit. Zaterdag trekken van west naar oost wolkenvelden over het land. Soms valt een beetje regen en zo nu en dan breekt de zon door bij een graad of 20.
1: Je hebt talent.
0: Oververhitting lijkt me niet aan de orde dit weekend. En daarna wordt het wat wisselvalliger, heb ik begrepen.
1: Maar droog.
0: Maar droog bij een temperatuur van 18 à 20 graden.
1: Precies.
0: En half bewolkt.
1: Dat was het weer met Gideon Hofland.
0: Dank u.

0: Er komt hier net een ansichtkaart in de studio binnen. From Sarah with Love van Sarah Connor.
1: Ja, wie was die gericht?
0: Sorry?
1: Aan wie was die
0: aan jou gericht? Natuurlijk.
1: Ah, tuurlijk.
0: Fanmail.
1: De gemeenteraad van Soest heeft op 10 september geen meerderheid gegeven aan een motie om twee mogelijke locaties voor een nieuw hoogspanningsstation gelijk te onderzoeken. Hoogspanning dus in de politiek en ook in de polder waar dit station is gepland. Politiek duider Roland Christiaans is hier aangeschoven om die spanning verder op te voeren. Of misschien juist weg te nemen. Ronald,
2: we gaan het zien. Goedemorgen.
1: We gaan het ook voelen. Goedemorgen, Ronald.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je even bent om dit allemaal even te duiden. Want ja, er staat wel wat op het spel, geloof ik, hè?
2: Nou ja, er staat inderdaad wat op het spel. En dat is de locatie waar het hoogspanningsstation gaat komen. Kijk, de mensen van de Stadhuislaan hebben natuurlijk al behoorlijk wat voor hun kiezen gehad. Hè, met de herinrichting, de bouwplannen. En er komt dan nu het hoogspanningsstation bij. Mm-hmm. En daar is inderdaad over gesproken. Hè. We hebben een inspraakavond gehad. En daar hebben de inwoners aan kunnen geven hoe ze erin zitten en hoe ze naar kijken. En afgelopen... Ik ben een weekendje weg geweest, dus ik ben de tijd even...
1: Maakt even niet uit, maar het is kort geleden.
2: Ja, het is kort geleden heeft de raad een motie ingediend. Met name VVD, FVD, POS, CDA en de ChristenUnie.
1: Ja.
2: Om een onderzoek te laten doen naar allebei de locaties. Dus locatie 10, dat is zeg maar bij de waterzuivering aan de Baarnse kant. En locatie 11 is bij de waterzuivering aan de Soester kant.
1: Ja, de spoordriehoek. Zal ik maar zeggen.
2: Ja. En de motie riep eigenlijk op om onderzoek te doen naar die twee locaties. En te kijken naar onder andere ecologie, naar gezondheidsaspecten, de infrastructuur enzovoort.
1: Oké.
2: En dat is besproken. Het college heeft besloten om die motie af te raden. Omdat ze zich willen focussen op locatie 10.
1: Ja, en dat dus is, toch.
2: Nou ja.
1: Het is eigenlijk ook wel de gevraagde 10. Ergens.
2: Daar wordt dus verschillend over gedacht.
1: Ja.
2: De coalitie zegt van ja, dat is een mooie locatie. Maar misschien is het goed om even te luisteren.
1: We hebben dus bijvoorbeeld vorige week mevrouw, ik kan haar naam niet meer herinneren, maar van Vrije Polderland.
2: Ja.
1: Ja, die was natuurlijk moordekens tegen.
2: Ja, er zijn meer mensen tegen. En het mooie na afloop van die bijeenkomst was dat zowel oppositiepartijen als coalitiepartijen riepen van... ja, hier moet echt transparant ingeacteerd worden. Mm-hmm. Er moet goed onderzoek gedaan worden naar beide partijen. Dus vandaar dat het eigenlijk best wel raar is dat de coalitie toch unaniem heeft besloten om maar één locatie te onderzoeken.
1: Je bent met de microfoon op stap geweest gisteren?
2: Ja, ja. Ik heb gesproken met twee mensen, met de fractievoorzitter van de CDA, mevrouw Willems, die de medeschrijver van de motie is. En met Dennis de Beek, de fractievoorzitter van D66, een van de coalitiepartijen. Maar misschien goed om eerst even naar mevrouw Willems te luisteren.
3: Ja, echt een gemiste kans vind ik het, de afwijzing van de motie. Want voor ons gaat die motie eigenlijk over daadkracht en zorgvuldigheid. En juist daadkracht is wat de coalitie belooft. En daadkracht is voor het CDA niet zo snel mogelijk één locatie kiezen. Maar zorgen dat je beide opties goed onderzoekt, zodat je straks zonder onnodige risico's kunt doorpakken. En dat was juist eigenlijk waar de motie op toezag. En dus zowel allebei de locaties onderzoeken, zodat je later geen vertraging krijgt omdat je iets over het hoofd hebt gezien.
2: Nou geeft de wethouder aan dat het onderzoek zorgvuldig gebeurt vanwege de commissie en de provincie en de rol die de gemeente daarin speelt. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, kijk, er zijn natuurlijk protocollen voor zo'n onderzoek. En die zijn, daar hoef je eigenlijk niet over te twijfelen. Maar wat bijvoorbeeld niet in die onderzoeken zit, is de cumulatieve gezondheidsbelasting van een locatie. Dus de gezondheidsbelasting wordt alleen maar bepaald over het hoogspanningsstation. En kijk je dan naar locatie 10, daar zijn veel meer nutsvoorzieningen in de omgeving. Denk aan de zendmast, denk aan de rioolwaterzuivering en de andere elektriciteitsvoorzieningen die er zijn. Bij 11 heb je feitelijk alleen maar het spoor. En voor het CDA is die cumulatieve gezondheidsbelasting essentieel. Wat we niet willen is dat er een gezondheidsrisico ontstaat, wat je vooraf had kunnen inschatten of onderzoeken. Dan zegt de wethouder, we onderzoeken dat, maar feitelijk dus alleen maar de gezondheidsbelasting van het hoogspanningsstation. En dat is dan ook van toepassing op locatie 11. Maar dan ga je dus voorbij andere nutsvoorzieningen die er zijn. En de wethouder zei ook op mijn vraag daarover dat hij het inschat dat de cumulatieve gezondheidsbelasting bij 11 lager zal zijn bij 10. Maar hij gaat het niet onderzoeken. En dat vind ik echt een gemiste kans.
2: Want de wethouder geeft ook aan dat hij veiligheid belangrijk vindt. Hij geeft ook aan dat er een onderzoeksvraag geformuleerd gaat worden, waar de raad wordt gevraagd om daarover mee te denken en er wat van te vinden. Is dat nog een kans om op dit proces bij te sturen?
3: Zeker is dat een kans. En die gaan we ook bij beide handen aangrijpen. Maar laat ongelet dat het alleen maar 10 is. En je kan de onderzoeken die er gaan plaatsvinden voor 10 niet direct toepassen op 11. En dat vind ik echt heel jammer. Want weet je kan beter twee locaties tegelijkertijd onderzoeken die allebei technisch haalbaar zijn, waardoor je gewoon een duidelijke afweging hebt en ook potentiële verschillen die er zijn duidelijk in kaart hebt. En dan zegt de wethouder, ja, zo'n onderzoek kost extra geld, we moeten prudent met gemeenschapsgeld omgaan. Het CDA ondersteunt dat van harte. Alleen de kosten van netcongestie, hè, dus stel, er komt hier vertraging uit, die gaan vele malen hoger zijn. Dus dan zeg ik, ja, dat is penny-wise pound foolish. Je kan beter van tevoren extra geld uitgeven en dan doorpakken met een goede afweging. Dan dat je later in het proces vertraging gaat oplopen, waardoor netcongestie langer in onze regio blijft. Met alle gevolgen voor woningbouwondernemers, noem maar op, van die.
1: Aldus Gusta Willems van het CDA. Er zaten natuurlijk wel wat herhalingen in haar antwoord.
2: Ja, maar, goed. Ja, maar dat is ook politiek. Hè? Ja,
1: dus, cumulatieve gezondheidsbelasting.
2: Ja.
1: Prachtig woord voor de vandalen.
2: Ja, het zijn mooie woorden. Maar het mooie is, de oppositie heeft natuurlijk argumenten van waarom wel. Maar de coalitie heeft argumenten om juist niet voor die motie te stemmen. Misschien is het ook goed om even te luisteren naar de fractievoorzitter van D66, Dennis de Beek.
4: Kijk, ik spreek niet vanuit de coalitie, maar ik spreek natuurlijk echt vanuit D66, wat een coalitiepartij is. Toen wij de coalitie ingingen, vonden we twee dingen echt heel belangrijk. Zorg ervoor dat je alles wat je doet, dat je het op de juiste manier kan uitleggen en zorg ervoor dat alles transparant gebeurt. En dat is wel waar de motie van de VVD en de rest om vraagt. Maar tegelijkertijd hebben we ook gezegd, laten we oppassen met alles wat de vorige coalitie en het college heeft bepaald, om dat allemaal opnieuw een kanttekening bij te gaan plaatsen en heel kritisch te gaan bekijken. Want dat betekent dat wij als Soest gewoon nooit iets nog meer kunnen gaan doen. Dat was voor ons een van de belangrijkste redenen om begin dit jaar in het coalitieakkoord ook te zeggen, laten we vooral het volgen wat het vorige college heeft gedaan. Ook het college waar de VVD in zat. Dus dat is ook een gek eerlijk gezegd dat het gemak waarmee de VVD deze motie heeft gemaakt. Maar goed. En ik snap heel goed dat de oppositiepartijen allemaal dachten, ja, maar wat is er nou mis met extra onderzoek? Die snap ik echt heel goed, want daar zaten wij als fractie ook heel erg mee. Maar we willen echt oppassen dat dingen nog meer tijd gaan kosten, nog meer geld gaan kosten. Laten we ook gewoon doen wat we beloven en laten we ook gewoon vooruit gaan met wat we aan het doen zijn. Want uiteindelijk moeten we ook gewoon zorgen dat iedereen elektriciteit gaat krijgen. En we zijn tegelijkertijd heel blij. Ik weet, je vroeg om een kort antwoord, maar we zijn tegelijkertijd echt heel blij met de toezeggingen die Ron Voskuilen vanuit het college heeft gedaan. Want dat vraagt ook heel erg wat er in de motie staat, bijvoorbeeld over betrekken van inwoners, bijvoorbeeld over onderzoek doen naar bijvoorbeeld veiligheid. Dat gaat gelukkig sowieso al gebeuren. En dat maakt het voor ons dat die motie eigenlijk overbodig te veel tijd kostte en te veel geld zou gaan kosten.
2: Die is helder. Maar stel nou dat uit het onderzoek komt dat locatie 10 toch eigenlijk niet zo geschikt is. En dat het qua veiligheid en qua gezondheid het beter is om naar een andere locatie te kijken. Verspeel je dan niet tijd omdat nu alleen maar op die locatie 10 wordt gefocust?
4: Ja, het voordeel is dat locatie 10 natuurlijk veel dichter tegen bewoning aan zit. Dus als locatie 10 niet veilig blijkt te zijn, omdat het onderzoek blijkt dat 150 meter of 200 meter zou moeten zijn, weten we natuurlijk heel goed waar de bebouwing rondom locatie 11 zit. Dus alles wat wij kunnen meenemen van locatie 10, kunnen we uiteindelijk ook gewoon meenemen naar locatie 11. Want dat is eigenlijk gewoon hetzelfde onderzoek. In dat opzicht maakt het ook niet zo heel veel uit. Het gaat gewoon inderdaad om de trillingen, het gaat om het geluid, het gaat om van alles en nog wat. Ja, als we dat bij 10 weten en dan blijkt dat 10 zo meteen afgekeurd wordt, ja, dan kun je dat onderzoek praktisch bijna in zijn geheel overnemen voor 11.
2: Nou is de locatiekeuze nog niet gemaakt, hè? Het kan nog alle kanten uit. Wek je met deze aanpak niet de schijn dat het eigenlijk gewoon locatie 10 gaat worden?
4: Nee, dat is wel inderdaad het gevaar. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen die dit nu luisteren denken, ja, het is ook echt een oppositie-coalitie dingetje geweest. Ik wil ook echt wel benadrukken, wij zijn als fractie echt op 5 minuten tot voor de vergadering waren wij nog steeds bezig met de afweging, gaan we nou mee met de motie of niet. Dus we hebben ook echt binnen de coalitie de ruimte om onze eigen afweging te maken. Die wil ik ook echt wel benadrukken. En nee, nogmaals, als het vanuit welk onderzoek dan ook blijkt dat 10 niet de locatie is, ja, dan gaan we echt wel verder kijken naar 11. Ja, en als 11 ook niet kan, wegens allerlei redenen, ja, moeten we dan weer verder gaan kijken natuurlijk. Maar nee, het is niet automatisch 10, want er moeten nog allerlei onderzoeken gaan plaatsvinden.

0: Buiten is het droog, maar John Bull Jongsong over Standing in the Rain.
1: Standing in the Rain. Goed, we hebben twee registraties gehoord. Dankzij jouw opnameapparatuur natuurlijk.
2: Ja.
1: Ik merk dat de voet een beetje van de rem is als het gaat om dat onderzoek. Dus ze willen doorzetten.
2: Nou ja, er moet natuurlijk gewoon, het moet allemaal doorgaan. En je kunt niet blijven wachten en blijven sudderen, zal ik maar zeggen. Dus het is wel goed dat er actie wordt ondernomen. Maar wat zo belangrijk is, is dat welke actie ook wordt ondernomen, dat het wel uitlegbaar is, ook naar de inwoners.
1: Ja.
2: En dat is, als je beide raadsleden, beide fractievoorzitters hoort, dan praat ze over hetzelfde en misschien bedoelen ze ook wel hetzelfde, maar wel binnen hun eigen, in hun eigen straatje.
1: Mm-hmm.
2: En dat is goed, hè, want dat is ook politiek. Maar het is vooral ook aan het college. Misschien dat ze wat ze doen, dat het hartstikke goed is. Daar heb ik geen mening over.
1: Nee.
2: In mijn rol heb ik daar geen mening over. Maar je moet het wel goed uit kunnen leggen aan je inwoners.
1: Ja,
2: en ik denk dat daar nog wel het een en ander aan schort.
1: Precies. Nou, laten we het even zeggen dat locatie 10, dat ligt achter de woningen aan de Stadhouderslaan in Soest. We hebben het over Soest. Locatie 11 bevindt zich in de spoorwegdriehoek. Volgens de indienende partijen zijn beide locaties technisch haalbaar. Dat heb je ook gehoord. Ze kijken eerst naar 10, gaat het niet door, dan gaan ze naar 11 met dezelfde. Ja. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook gewoon naar de grachten. Dat is het industrieterrein.
2: Ja, dat zou ook kunnen.
1: Ja.
2: Dat zou ook kunnen. Ik denk dat er veel meer loopt. Maar goed, als je locatie 10 en 11 nu in vizier hebt, betekent dat er minimaal 9 anderen geweest zijn.
1: Precies. Zij vinden daarom dat beide opties volwaardig moeten worden meegenomen. Ook vragen zij om meer transparantie over de manier waarop de uiteindelijke locatie wordt bepaald. En daar proef ik een beetje de participatie.
2: Ja.
1: Het is een heel smal bruggetje naar het volgende onderwerp.
2: Ja. Nee, inderdaad. De gemeenteraad en het college zijn ook druk met het ontwikkelen van de participatievisie. Dat zit al een tijdje in het vat. Dat is al volgens mij van 2-3 raadsperiodes geleden. Dat eigenlijk de vorige raadsperiode al afgerond moeten zijn. Maar het huidige college heeft het weer met verve opgepakt. En nu moet in december, 10 december uit mijn hoofd, moet het besluit vallen over de nieuwe participatievisie. En ik heb wethouder Wes Plomp gevraagd om eens toe te lichten van hoe ziet het proces er vanaf nu uit.
3: Nou, we hebben vorige week met de raad natuurlijk gesproken over de participatievisie die eraan zit te komen. En we zitten op dit moment in de fase van luisteren, onderzoeken, het gesprek voeren met elkaar over de ambities, over de haalbaarheid, realisme natuurlijk. Je kan een heleboel willen, maar uiteindelijk is het natuurlijk superbelangrijk dat wat je gaat doen, dat het ook goed landt bij de inwoners, bij degene met wie die participatie wordt gevoerd.
1: Dat is duidelijk.
2: Ja, dat is heel duidelijk.
1: Duidelijke taal van mevrouw.
2: Ja. Dat is inderdaad zo. Ik heb haar ook nog gevraagd van welke rol de inwoners nu nog in het proces spelen. De inwoners hebben de afgelopen maanden via de website van de gemeente allerlei input kunnen geven over participatie en hoe zij dat zien. Het is nu aan de raad. We hebben vorige week die bijeenkomst gehad. Er wordt nog een bijeenkomst georganiseerd. En dan gaat het beeld, oordeels- en besluitvormingstraject in. Met 10 december dan uiteindelijk de klap erop. Maar inwoners kunnen nog steeds invloed uitoefenen. Of maatschappelijke organisaties of ondernemers. Mm-hmm. Door met hun raadslid contact op te nemen. En via het raadslid kunnen ze dan, wat ik al zei, invloed uitoefenen. En nog kijken van, maar zit dat erin en zit dit erin? Of moet dat er juist uit?
1: Ja, wordt daar nu gretig gebruik van gemaakt?
2: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet weet.
1: Nee. Zouden we erachter kunnen komen, denk je?
2: Ik denk dat we eens wat raadsleden kunnen vragen hoe zij daarin zitten.
1: Uh-huh.
2: Ja, ga ik zeker doen.
1: Goed. Participatie. Ja, het is altijd een heet hangijzer, hè? We hebben het ook bij de debatten meegemaakt. Mensen worden niet echt meegenomen in processen.
2: Ja.
1: Niet alleen in Soest, hoor. Ik bedoel, je hebt ook Baren, Bunschoten, Amersfoort.
2: Nee, ik denk overal. Dat het overal wel een hot item is. En wat heel veel aandacht verdient. Want uiteindelijk wil je als je, ook als gemeente, maar ook projectontwikkelaars, hè, hoe een projectontwikkelaar participatie inricht.
1: Ja.
2: Nou, dat is meestal voor het vinkje te zetten.
1: Uh-huh.
2: De gemeente heeft natuurlijk ook een voorbeeldfunctie. Dus die moeten dat gewoon goed inrichten.
1: Ja.
2: En dat betekent dat inwoners en ondernemers en maatschappelijke organisaties ook een hele duidelijke stem mogen hebben in dat proces.
1: Precies. Ja. En dat hoort ook zo in de democratie.
2: Dat hoort zo.
1: Najaarsbegroting, dat gaan we even doornemen. Tenminste, de kantlijnen dan. Niet helemaal inhoudelijk.
2: Ja, is de voorjaarsnota.
1: De voorjaarsnota, precies.
2: Heb ik begrepen. Ja, die is vorige week ook aan bod geweest. Nou, dat is, hij is unaniem aangenomen. Dat is altijd wel weer mooi om te zien dat de politiek eensgezind omarmt.
1: Was het nog spannend?
2: Nou, er zaten een paar dingetjes in waarvan ik dacht van, hey, dat is interessant. Een van de punten was dat de VVD begon over de financiering van de islamitische basisschool die eraan zit te komen.
1: Ja.
2: En dat ze vonden dat dat proces niet helemaal goed was gegaan.
1: Mm-hmm. Hadden ze gelijk?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar het bijzondere daaraan is dat de VVD vorige collegeperiode in de coalitie heeft gezeten. En ook de wethouder financiën had geleverd. Dus het is raar dat het in die periode vast is gesteld. Met VVD aan het roer. En dat nu diezelfde VVD zegt van ja, maar dat is toen niet helemaal goed gegaan.
1: Nee.
2: Dus dat is een bijzonderheid. Maar dat hoorde je meneer Ter Beek ook zeggen over de motie. Hè? Want dat is eigenlijk eenzelfde verhaal. Dus je ziet dat wel of niet in de coalitie zitten verschil maakt in hoe je naar dingen kijkt.
1: Zeker. Dat is transparantie, hè?
2: Nou ja, ik zeg ook niet dat het erg is.
1: Nee.
2: Want je mag dingen best wel eens ter discussie stellen. Alleen wat de heer Ter Beek ook aangaf is van betrouwbaar bestuur is ook achter je besluiten blijven staan.
1: Ja.
2: Dus daar zit wel wat...
1: Ik merkte het ook bij het hoogspanningsstation.
2: Ja.
1: Nee, de coalitie zei ja en nu wordt er weer wat gesteggeld van nee, het wordt 10-11.
2: Ja, kijk, politiek is politiek.
1: Ja. Het is een raar spelletje soms.
2: Het is soms... De belangen die spelen zijn groot.
1: Ja.
2: Met name ook voor inwoners. Hè. Dat is het mooie van lokale politiek. Je doet dingen waar inwoners direct plezier of last van hebben.
1: Ja.
2: Dus het is heel goed om die belangen af te wegen. Maar nogmaals, wat ik net ook al zei, hè, het gaat... Kun je dingen uitleggen?
1: Mm-hmm.
2: Kun je dingen uitleggen aan bewoners? Als je het niet kan uitleggen, is het geen goed besluit.
1: Nee.
2: En daar denk ik dat er wel eens wat meer aandacht voor mag zijn.
1: En een motie over vluchtelingengelden.
2: Ja, dat was ook een interessante. Die was al eerder aan de orde gesteld. Alleen toen waren de stemmen staakten. Omdat er 28 raadsleden waren. 14 voor, 14 tegen. Dat ging er vooral om dat de Oekraïnegelden, vluchtelingengelden die... binnenkomen. Die zijn eigenlijk bestemd om ook weer in dat dossier te stoppen. Maar onder leiding van Soest 2002 en ondersteund door de fracties van de Forum voor Democratie en de VVD hebben ze gezegd van ja, maar wij willen dat niet. Wij willen dat het geld niet gereserveerd wordt voor de doelgroep, hè, de doelstelling waarvoor het bestemd is. Maar wij willen dat de raad erover gaat. Op zich geen gekke gedachte.
1: Nee.
2: Alleen ik vind hem gevoelig als het gaat over vluchtelingengelden. En als de genoemde partijen daar dan iets van vinden. Ja, daar kun je ook iets bij voorstellen van. Ja, waar gaat het nu om? Gaat het om het geld of gaat het om de doelgroep?
1: Ja.
2: Dus dat vind ik een interessante discussie.
1: Dit was ook wel heel interessant. Maar mooie punten die je aan de orde hebt gesteld in deze uitzending, Ronald.
2: Ja, maar politiek is heel leuk.
1: En, jazeker.
2: Ja. Volgende week weer.
1: Volgende week weer. We gaan naar een plaatje. We moeten het afronden. Politiek duider Ronald Christiaans mag ik je danken. En tot volgende week.
2: Graag gedaan.

Sam & Dave. Ergens uit de jaren 60, Soul Man. Fijn dat je afgestemd was en bent op I'm Land Air Actueel. En dat is onze samenwerking tussen Nieuwsplein 33 en I'm Land 1. Deze uitzending is helemaal terug te luisteren. Zowel de politieke duiding als de verhalen over de Vredesweek en Into the Woods Festival van komend weekend. En dat kan via onze websites eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons op Instagram, TikTok en andere social media. En dan doen wij u de hartelijke groeten en bedanken u voor het luisteren. Tot maandag en dan zit op deze stoel onze gewaardeerde collega Pearl Mosk.

0: geknipt in NOS Journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: The Lost Frequencies samen met Tom O'Dell. Black Friday, Pretty Like the Sun.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. We draaiden ook nog Sting. En Love is the Seventh Wave.
2: Papa, koffie?
1: Ja, doe maar een bakkie. Ja, dit is Spakenburg is goed voor vrijdag 18 september 2026. Ja, en als je een hele oplettende luisteraar bent, dan zou je kunnen denken, je valt in herhaling. Nou, dat moet ik even uitleggen. Er ging gisteren wat mis. De uitzending van gisteren die werd na pakweg, maar wat zal het zijn, een kwartiertje, 20 minuten, gestaakt. Maar dat moest ook wel. Er was technisch wat misgegaan, zeg maar. Dit programma maak ik vooraf. En zeg maar, de aankondigingen die ik deed, die waren van vorige week. Ja, dat was een beetje gek. De muziek was wel de muziek die ik had gepland. Maar de aankondigingen en afkondigingen, die waren van een week eerder. Dus ja, voor mezelf heb ik zoiets van, ja, ik val in herhaling. Dat hoor jij dan niet. Maar de platen die ik net draaide, die heb je misschien gisteren wel gehoord. Maar niet getreurd. Heel veel heb je nog niet gehoord. Want zoals gezegd, de uitzending werd na een kwartier gestaakt. Dit is de herkansing voor deze vrijdag 18 september 2026. Alright, en wat gaat er in die herkansing? Nou, muziek van onder andere Peter Gabriel. Ook heb ik Coldplay voor je in, jawel, Doubleplay. We hebben muziek van Desireless en ook Monaco. This is What Do You Want

0: Desireless en Voyage, Voyage.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, het is eigenlijk een uitnodiging om alle grenzen achter je te laten. En de reis voert over vulkanen, woestijnen, rivieren, wereldsteden, langs plekken die mijlenver uit elkaar liggen, maar in het lied één grote wereld vormen. Steeds klinkt dezelfde oproep. Reis verder, voorbij grenzen, verschillen en alles wat mensen uit elkaar houdt. Liefde en vrijheid zijn belangrijker dan paspoorten of landsgrenzen. Het nummer verschijnt in 1986 en groeit uit tot een opvallend internationaal succes, juist omdat het volledig Franstalig is. In 1987 bereikte Voyage Voyage de 11e plaats in de Nederlandse top 40. De elektronische productie, de coole synthesizers en de bijna plechtige zang geven het nummer iets dromerigs en ook iets groots. En daardoor voelt de reis niet alleen geografisch, maar ook als een vlucht uit de dagelijkse werkelijkheid. Steeds verder zonder duidelijke eindbestemming. En precies dat gevoel houdt het nummer herkenbaar en tijdloos. Jawel. Desireless. Voyage, Voyage. Het was een hit in 1987. We draaiden ook Another 45 Ultra. Tenminste, samen met dan er nog tussen. Ja, dat klonk heel ingewikkeld. Another featuring 45 Ultra and Talk to You. Dat inderdaad. Onderweg Amy McDonald en This is the Life. Maar eerst Roxy Dekker. Ga dan.

0: Amy MacDonald en This Is The Life.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Er viel deze week 50 centimeter regen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
0: Straks gaan we terug naar 1979 met Pink Floyd en Other Brick in the Wall. We gaan ook terug naar 1986. En dat doen we 3 keer. Want 1986 is het jaar wat centraal staat in de tijdreis. 3 platen uit dat jaar zometeen. Eerst nu terug naar 1997 met Shania Twain. That Don't Impress Me Much.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

0: Pink Floyd en Another Brick in the Wall. We gingen terug naar 1979. En ik meld het nog maar even. Meestal vertel ik dit soort details aan het begin van de uitzending. Maar toch, je houdt het dan wel te goed natuurlijk. En vandaar dat ik het nu even roep. Wat dan? Nou, over 93 dagen, dan begint de kerstvakantie. Dus als je dan zeg maar je kerstboom nog moet opzetten, dat kan. Dan ben je nog voor de kerst. Maar je bent wel laat. Dat je net even weet.
1: Drie hits uit één jaar.
0: We gaan terug naar 1986. En 1986 geeft Nederland er in één klap een 12e provincie bij. Flevoland. Ook op internet schrijft Nederland geschiedenis. Piet Beertema registreert namelijk .nl. Ja, niet registreert.nl, maar registreert.nl. Het eerste actieve landendomein ter wereld. De kernramp bij Tsjernobyl zorgt voor onrust. Radioactieve deeltjes bereiken ook Nederland. Vee krijgt een graasverbod. En verse bladgroenten mag tijdelijk niet worden verkocht. Koningin Beatrix stelt de Oosterscheldekering officieel in gebruik. Het indrukwekkende sluitstuk van de Deltawerken. Nederland stemt en het CDA van Ruud Lubbers groeit naar, jawel, 54 zetels. Kun je nog voorstellen dat partijen gewoon, hè, één partij 54 zetels haalt? Het maakt het een stuk makkelijker regeren. Ja, dat wel. Het is even een klein, even een uitstapje naar vandaag. Ja, we zijn met 1986 bezig. Werk samen. Voeg kleine partijen samen. Doe het met elkaar. Splits niet verder af. Nee, maak Nederland weer regeerbaar. Zo. Die krijg je even mee. We gaan weer terug naar 1986. Ja, Ruud Lubbers dus inderdaad. 54 zetels voor het CDA. Lubbers blijft premier en wordt dan opnieuw... Hij vormt opnieuw een kabinet, moet ik zeggen, met de VVD. Op het ijs zorgt Evert van Bentum voor een bekend beeld. Hij wint voor het tweede jaar op rij de Elfstedentocht. Ook opvallend, in de portemonnee. De Nederlandse bank introduceert het felgekleurde biljet van 250 gulden. De bekende vuurtoren. 1986, dat is het jaren van de tijdreis. Ik heb er drie voor je. Pet Shop Boys, Suburbia, ook Peter Gabriel samen met Kate Bush. Don't Give Up. En Bruce Hornsby en The Range. The Way It Is.

0: Ja, de tijdreis naar 1986 Suburbia van de Pet Shop Boys komt in dat jaar tot nummer 2 en staat 11 weken in de Nederlandse top 40. Peter Gabriel en Kate Bush houden met Don't Give Up 12 weken lang de hitlijsten bezet. Met nummer 4 als hoogste positie. En The Way It Is van Bruce Hornsby and The Range bereikt de absolute nummer 1. En staat in totaal 11 weken in de top 40. Verzoekjes voor de tijdreis. Je mag ze mailen larry.kolewijn@eemland1.nl. Pink zometeen met Walk Me Home. Na Miles Smith en Neil Horan. Dit is Drive Safe.
1: Watch

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Shakira en Burna Boy en Die Die. Ook The Adventures of Stevie V en Dirty Cash.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Papa, koffie?
1: Ja, ja, ik lust nog wel een bakje hoor, lekker. Ik zou zeggen, thuis of op je werk, doe een bakje mee. Het is vandaag 18 september 2026, vrijdag vandaag. En ja, het vorige uur heb ik het even uitgelegd, maar mocht je later hebben ingeschakeld. Gisteren ging er van alles mis, heb je de uitzending, nou ja, grotendeels moeten missen. Na een kwartier moesten we hem staken wegens wat technische gedoe. Zou je de details nu besparen? Nu vandaag dus gewoon wel in de lucht. En dit uur word ik muzikaal vergezeld door onder andere Coldplay. Die zitten in dubbelplay trouwens. Je krijgt er twee. We hebben Thomas Gray. We hebben ook Phil Collins. En wat dacht je van deze van White Lies? Terug naar 2022. Dat is niet zo heel ver terug. Dat was ook niet een hele dikke hit, maar wel een goede plaat. White Lies, dit is Trouble in America.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Moet je ons nou eens zien? Daar zitten we dan, na alles wat we hebben meegemaakt. Wat hebben we een tijd verspild door onze liefde niet serieus te nemen, zeg? Ja, we hebben vaak bij elkaar uitgehuild, maar even later stonden we elkaar weer naar het leven. Hoe vaak hebben we er al een punt achter proberen te zetten? Dat kwam vooral door mijn eeuwige twijfels of ik wel genoeg van je hield. De tranen die ik om je heb gehuild zijn haast ontelbaar. Om nog maar te zwijgen over de pijn in mijn hart waarmee ik je keer op keer de deur heb gewezen en toch deed ik dat gewoon. En elke keer had ik er meteen weer spijt van, zodat we uiteindelijk toch weer bij elkaar kwamen. Zo gaat het nu al jaren. Al heel lang doen we ons best om er iets van te maken, maar het lijkt maar niet te lukken. En toch brandt er ergens diep van binnen nog een klein vlammetje van hoop voor ons allebei. Hoe vaak hebben we onze liefde al niet afgeschreven? He? Maar je ziet het, echt loskomen van elkaar lukt vooralsnog niet. Dus het is nog niet voorbij, ook al lijkt het misschien wel zo. Nee, het is pas echt voorbij als het definitief over is. Maar daar willen we allebei voorlopig nog niet aan denken.

0: Met dank aan Bart van Leeuwen was dat de plaat en zijn verhaal. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Prachtig liedje. We draaiden ook Phil Collins en Dance, Into the Light.
1: Papa, ga je nu een historisch feitje... Oh, nee, een historisch feitje voorlezen.
0: Ja, het is wel een beetje hysterisch. Op 18 september 1975 arresteert de FBI de 21-jarige Patty Hearst in San Francisco. Haar verhaal begint al op 4 februari 1974... wanneer de rijke erfgename uit de Hearst Media Dynasty wordt ontvoerd door de radicale Shimboniese Liberation Army. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Hearst verklaart zich solidair met haar ontvoerders. Neemt de naam Tania aan en staat op 15 april 1974 gewapend in een bank tijdens een overval van de SLA. Later zegt ze dat ze door bedreiging en indoctrinatie wordt gedwongen. Haar zaak wordt vaak gekoppeld aan het Stockholm-syndroom. Het verschijnsel waarbij een gijzelaar een band ontwikkelt met de gijzelnemer. De term komt van de Zweedse psychiater en criminoloog Niels Birriot. Na een bankgijzeling in Stockholm in 1973. Toch blijft omstreden of je Hearst gedrag werkelijk zo zou kunnen verklaren. Het is niet bewezen, zou je kunnen zeggen. Ja, dat was het historisch feitje. We gingen terug naar 18 september 1975. De Cranberries, zometeen met

0: Just My Imagination van The Cranberries.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Er viel deze week 50 centimeter regen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
0: Straks Doubleplay, 2 platen van Coldplay gaan we draaien. Prachtige liedjes, hele verschillende liedjes ook. We hebben nog Teddy Swims en ook een liedje van Infernal. Ja, misschien dat je dan denkt, ja, klinkt me ergens wel bekend, maar ik weet het niet zeker. Nou, hoor je zo meteen wel. Eerst nu terug naar 1984 met Dan Hartman. Dit is I Can Dream About You.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

0: Man. Beat System met Fresh uit 1996. We draaiden ook Dan Hartman en I Can Dream About You uit 1984.
1: Twee hits van één. In double play.
0: Ja, ik weet het. Het origineel is natuurlijk van Kool & The Gang. Dit was een remake in de jaren 90 die we net draaiden. Ja, maar toch ook leuk. Toen was het een hit. Coldplay ontstaat eind jaren 90 in Londen en groeit uit tot een van de grootste bands ter wereld. In 2005 staat op het album X and Y een van hun meest persoonlijke nummers, Fix You. Chris Martin schrijft het deels om zijn toenmalige vrouw Gwyneth Paltrow te troosten na het overlijden van haar vader. Het gaat over iemand willen helpen als het leven even helemaal tegen zit. En dan 4 jaar later verschijnt Live in Technicolor 2 als single. En die plaat staat al in 2008 op de EP Prospect March en klinkt een stuk uitbundiger. Midden in een onrustige wereld zoekt de tekst juist naar de liefde, licht en het gevoel even los te komen van alles wat je naar beneden trekt.

Ja, prachtig. Coldplay, Fix You in Doubleplay vandaag. We draaiden ook live in Technicolor. Heb je verzoekjes voor Doubleplay? Je mag mailen larry.koelewijn@eemland1.nl. larry.koelewijn@eemland1.nl. Ik heb er nog twee voor je. Zometeen Infernal, From Paris to Berlin. Lekker liedje uit 2004. Hoor je niet zo vaak meer. Maar ja, dat soort liedjes hoor je hier dan weer wel. En we hebben ook Teddy Swims en Mr. Know It All nog voor je. Maar niet voordat ik heb gezegd. Een heel fijn weekend, fijne vrijdag. Zometeen Eemland 1 actueel. Laat hem dus staan op jouw streekomroep. En check ook eventjes de website www.eemland1.nl. Ik hoop je volgende week donderdag om 1:10 weer te spreken voor een nieuwe editie van Spakenburg is goed. Graag tot dan.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Het is 18 september. Dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Met in deze uitzending:
1: de hoogspanningscentrale in Soest zorgt voor de nodige spanning in de Soestse politiek. Politiek duider Ronald Christian schuift aan om die spanning verder op te voeren of juist wat weg te nemen. En daarnaast nemen we met Christians de Soestse begroting door. Waar gaat het geld naartoe? Waar zitten de pijnpunten? En welke keuzes staan de gemeenteraad te wachten? En natuurlijk komt ook burgerparticipatie aan bod. Hoe serieus worden inwoners eigenlijk betrokken bij besluiten van de gemeente? En we bellen over een jarige grote dancefestival Into the Woods dat 15 jaar bestaat. De Vredesweek begint zaterdag. Hoe maken we de wereld een beetje beter? Dat naar de eerste plaats.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en Arjen.

0: Dat was Bruce Springsteen met Hungry Heart.
1: Vrede is niet vanzelfsprekend, zeker niet in het jaar 2026. En daarom is er de Vredesmarkt Niets Doen is Geen Optie. En die wordt georganiseerd in Flint morgen. Inspirerende Amersfoorters en organisaties kan je daar ontmoeten. En zij zetten zich in voor verbinding, gelijkwaardigheid en respect. Het is ook de start van de Nationale Vredesweek voor Amersfoort. En die wordt geopend door burgemeester Bolsius en de nieuwe kinderburgemeester Danisha Moezede. Arna van Muiden weet er alles van. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U organiseert het allemaal. Het staat er niet goed voor, hè, met de vrede.
2: Het staat er niet goed voor. Ook niet in onze stad. Er is veel polarisatie.
1: Mm-hmm.
2: Maar het gaat ook beter. Het gaat in mijn beleven wel beter omdat we steeds kleine stapjes zetten.
1: Ja.
2: Om met elkaar eraan te werken dat we in onze eigen buurt, in onze eigen omgeving, wel daarin blijven geloven.
1: En waar merkt u dat aan?
2: Ik merk het aan gesprekken met mensen. Met mensen van allerlei culturen, levensbeschouwing en religies, dat de wil aanwezig is om met elkaar in gesprek te blijven.
1: En dat is heel belangrijk.
2: Dat is heel belangrijk. Daarom organiseren wij met de Ambassade van Vrede, dat zijn vrijwilligers. Dat is een initiatief van PAX, PAX de Vredesbeweging. Organiseren wij plaatselijk een Vredesweek. Wij werken natuurlijk het hele jaar aan vrede, maar dan die Vredesweek, dat is echt de week waarin wij allerlei activiteiten ontplooien. Dat start met de Vredesmarkt, maar er zijn ook debatten, dialogen, er zijn vredesmaaltijden. Kortom, voor iedereen is wel iets waar je iets kan opdoen en met elkaar in gesprek kan komen. Van, ja. Hoe ga ik nou daar zelf iets aan doen?
1: Dat is heel mooi, dat allemaal daar kan. U zei van, hè, er gebeurt wel van alles, er zijn mooie dingen die in verbinding gebeuren in de stad. Kunt u daar een voorbeeld van noemen? Van een mooie verbinding?
2: Nou, als ik kijk hoe wij in onze Ambassade van Vrede met mensen samenwerken die van verschillende religies zijn. Mm-hmm. Verschillende levensbeschouwingen van maatschappelijke organisaties. We komen allemaal met andere culturen. En dat we dan gewoon zo'n week voor elkaar krijgen. Dat vind ik al een hele stap.
1: Ja, want het is in Flint deze opening. Die duurt een paar uur. Flint werkt belangeloos mee.
2: Ja,
1: wat kunnen we daar allemaal aantreffen dan?
2: Wat we daar aantreffen is, we hebben kramen van de organisatie Comité Katie Coty. De Ambassade van Vrede staat er. Het Amersfoort Platform voor Levensbeschouwing en Religies. Er staan vredesbewegingen in de buurt. 033 heeft daar flyers. Kortom, allerlei organisaties die zich inzetten voor vrede en maatschappelijke betrokkenheid hebben daar een plek. Daar kun je mee praten. Er is een hele tafel waar kinderen tekeningen kunnen maken. Er is een tentoonstelling van tekeningen van kinderen die dat al op scholen hebben gedaan en daarover hebben gesproken. Die hangen daar en daar hebben we aan gevraagd aan kinderen, wat is vrede voor jou?
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat is allemaal, en dan daar is allemaal met elkaar in gesprek gaan. Je kunt daar langs lopen en het is van 2 tot 4. Om 3 uur opent de burgemeester. De stadsdichter zal een mooi gedicht voordragen.
1: Ja. Dat klinkt als een allemooi programma, maar het is nog maar het begin. Want de Vredesweek duurt natuurlijk tot het volgende weekend. Dan gebeurt er nog verder allerlei zaken in de stad.
2: Ja, en wij hebben op bijvoorbeeld op 22 september, 's avonds, in Kadercafé, is een stadsontmoeting. En daar gaan we het met elkaar hebben over discriminatie en polarisatie en hoe we daar met elkaar iets aan kunnen doen om te werken aan een inclusieve stad.
1: Mm-hmm.
2: Daar worden mensen voor uitgenodigd van iedereen die daar heen wil, die kan daar komen. Dus dat doe ik graag een oproep voor.
1: Ja, dat snap ik.
2: Maar er is bijvoorbeeld in de Fonteinkerk op 21 september is een bijeenkomst over Buig niet. Het is een interactief gesprek. Dat gaat over een boek van Ad van Nieuwepoort. Daar gaan we ook met elkaar in gesprek. Er is een stadswandeling, een vredeswandeling op 24 september. Er is spelen met taal. Dat is samen werken aan gedichten en workshop. Dat is op 23 september. Ja, ik zeg het nu een beetje door elkaar. Er is van alles. We sluiten het af met een waken voor vrede op 25 september. Dan hebben we nog een vredesmaaltijd.
1: Het hele programma staat natuurlijk online.
2: Het staat op internet, want ja, dat ga ik allemaal nu niet op.
1: Nee, dat is te veel om op te noemen. Veel. Dat snap
2: maar
1: ik ook.
2: Overal zijn activiteiten. En het is misschien allemaal heel kleinschalig, maar je moet ergens beginnen.
1: Ja, we kunnen niet verwachten dat u in deze komende week alle geopolitieke problemen in Rusland, Oekraïne en de Gaza, Iran gaat oplossen.
2: Maar ik wilde dat ik het kon.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Maar ja, zo zit het niet in elkaar helaas. U begint klein en dat begint met de Nationale Vredesweek. Ook in Amersfoort vanaf zaterdag in Flint. Mevrouw van Muiden, hartelijk bedankt voor de toelichting.
2: Dank dat ik het mocht zeggen.

0: Prachtig, blijft toch altijd prachtig. Blueberry Hill van Fats Domino.
1: Gillian uit Amersfoort is DJ en mag dit weekend voor de vierde keer alweer draaien op het Into the Woods Festival in Bos-Birkhoven. En dit weekend wordt de 15e editie van dit landelijk bekende feest met allerlei stromingen uit de dancemuziek gehouden. En het is alweer stijf uitverkocht. Maar wat is de betekenis van het feest voor Amersfoort en in het bijzonder voor die Amersfoortse talenten die in de dance en hun muziek willen doen? En dat vragen we dus aan Gillian Ronastro. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Sinds wanneer kom jij op Into the Woods?
2: Ik kom al sinds 2015 uit mijn hoofd op Into the Woods. Ja, gewoon elke keer om te feesten en daaruit heb ik eigenlijk ook een beetje DJ opgepakt van het hobby uit. Dus
1: ja. Weet je daar ook door geïnspireerd door Into the Woods of waren dat andere dingen waardoor jij wilde draaien?
2: Nee, zeker. Into the Woods is mede mogelijk gemaakt inderdaad dat ik daardoor geïnspireerd werd. Zeker.
1: En je hebt dus al vier keer daar gedraaid.
2: Ja.
1: Je kan daar een soort van in promotie krijgen. Hè? Dat je dus van een kleiner podium naar een steeds groter podium gaat. Is jou dat gelukt al?
2: Ja, echt een soort promotie is het niet. Het is een soort van vertrouwen die je krijgt. Ik begon namelijk gewoon tussen de bands door te draaien. Op de, toen de Champagne Ria podium nog bestond. Dat was dus eigenlijk een podium puur voor live muziek. Mm-hmm. En tussendoor moest er natuurlijk ook vermaak zijn. En dat mocht ik dus invullen, 4 jaar geleden. Nou ja, een jaar later mocht ik in één keer openen op een grote podium in het Bostheater. Misschien bekend voor de Amersfoort.
1: Ja, dus ja.
2: Dat heet de Bospot. Daarna groeide ik door naar in één keer een sterk plek naar een later tijdsmoment. En nu mag ik heel erg laat dit jaar.
1: Ja, en hoe later hoe beter, hè? Want dan zijn er nog meer mensen. Dan dat is het nog het bijzondere en Into the Woods. Dan wordt het donker, dan gaan de lampen aan. Of de lichtjes, of de versiering. En dan komt de magie los, hè?
2: Ja, dan komt de magie los. Daar staan we in natuurlijk ook erg bekend om. Dus gewoon de aankleding en wat voor de sprookjesbossen ervan kunnen maken, zeg maar.
1: Ja. En nu draai je dus al in het donker? Ben je al zover in het programma opgeschoven?
2: Ja, zeker. Ik ben opgeschoven naar 10 uur 's avonds. Dus ik draai inderdaad in het donker. En daar ben ik natuurlijk echt ontzettend happy mee.
1: Ja, dat snap ik.
2: Vooral voor het vertrouwen ook vanuit Into the Woods uit. Dat is echt bijzonder ook.
1: Je hebt natuurlijk je strepen al verdiend. Want je draait ook al op lepeltje andere festivals. Bevrijdingsfestival Utrecht volgens mij. Dus
2: zeker,
1: je bent zo aan het groeien. Wat is het bijzondere aan dit festival Into the Woods?
2: Vooral het bijzondere aan het festival Into the Woods überhaupt, zeg maar, cultureel gezien, is dat je gewoon ziet dat ze gewoon heel veel ruimte maken, ook voor gewoon talent. Ze hebben bijvoorbeeld in de Tanker, dat is een bepaald kleiner podium. Dit jaar hebben ze bijvoorbeeld volgens mij met lokale collectieven die heel veel talent uit Amersfoort en omstreken erin zetten.
1: Ja, zoals welke collectieven zijn dat?
2: Dat is Boop Collective. Dat zijn drie meiden die ik ook persoonlijk goed ken, die een all girls feest houden. Dus het zijn alleen maar vrouwen die dan inderdaad aankomen treden.
1: Mm-hmm.
2: En het andere collectief is AMO. Dat is een heel erg hard groeiend collectief. Ze doen ook wel dingen bijvoorbeeld voor Festivoort en zo. En daar zijn ze het gewoon heel veel gewoon lokaal talent neer. Om het gewoon mooi te maken.
1: Ja, wat heeft Amersfoort eraan dat het dan hier wordt gehouden? Wat is de meerwaarde voor de stad met zo'n landelijk groot festival binnen de
2: meerwaarde voor de stad is natuurlijk de stad zelf op de kaart zetten in combinatie van de culturele groei die men doormaakt, alle talent doormaakt, die ook landelijk dan op een gegeven moment vaak ook door gaan breken. Ik heb bijvoorbeeld ook al op Best Kept Secret mogen draaien, op andere grote festivals in Nederland. Gewoon puur door ook mede mogelijk gemaakt door Into the Woods. En de bekendheid die je daardoor verkrijgt als DJ zijnde, is gewoon super fijn om mee te nemen tegenover je portfolio.
1: Ja, want je kan het op je cv zetten. Werkt het dan op een andere manier ook nog dat er over jou gepraat wordt tussen de programmeurs en de boekers?
2: Je hoort wel meer rumoer daardoor. Dus of kan je dat ook creëren, dus dat scheelt.
1: Ja, en dat creëer je dan ook zelf?
2: Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk in combinatie met social media en een grote mond hebben werkt dat wel, ja.
1: Ja, aan die mond heb je dan niet zoveel bij draaien, maar dat is dan te zorgen dat je weer mag draaien. Daar helpt die grote mond dan weer bij. En dat geldt natuurlijk ook voor andere lokale DJ's en producers. Het is nu voor de 15e keer dat het wordt gehouden. Hoe zie je de toekomst van Into the Woods?
2: Nou, toch als we Into the Woods kijken, de plek waar ze zitten is natuurlijk gewoon wel echt een hele mooie, prachtige plek. Ik hoop dat ze dat sowieso mogen behouden en hopelijk misschien ook nog nog groeimogelijkheden hebben. Ik zie het gewoon als een feest van niet te missen voor Amersfoort in ieder geval. Ja. Ik ga er natuurlijk zelf dus al over de 10 jaar naartoe. En ze bestaan natuurlijk dit jaar dus 15 jaar. Maar ja, dat eigenlijk.
1: En wat zijn er wel goede mogelijkheden? Ze zitten al de randen van het bos. Dat is allemaal beschermd bos van Utrechts landschap. Ja, je kan niet de bomen daar gaan kappen. Of echt tussen de vogeltjes en de eekhoorns gaan staan housen.
2: Nee, dat kan zeker niet. Nee.
1: Dus hoe zie jij die groeimogelijkheden dan? Moeten ze meer richting de hockeyvelden? Of,
2: ja, dat zou eventueel inderdaad dan iets meer richting de hockeyvelden zijn of iets in die weg. Ik denk dat ik ben zelf vooral erg benieuwd wat zij zelf daarin ook zien en vinden. Ik ben blij genoeg dat ik elke keer onderdeel van ze mag zijn.
1: Ja, er zijn nog geen geruchten, toch? Dat we ook in hockeyrokjes mogen houden volgend jaar of zo.
2: Nee, daar heb ik geen weet van.
1: En daarnaast, het is natuurlijk allemaal van Cultlab, die ook Lepeltje organiseren. Wildeburg, ja. Wilde Weide, allemaal dat soort dingen. Is er nog een einde aan de groei van de Cultlab? Het is toch niet te geloven dat we na de parade, die in de jaren 80 begon met het theaterfestival, met Terts Brinkhoff, dat deze jongens nu ook Amersfoort weer zo cultureel op de kaart zetten. Wat zou nou het ultieme ding zijn wat Cultlab nog kan doen volgens jou?

0: Ja, nee, ja, ik ben tot zover. Ik zeg altijd heel erg gesommeerd van ze. Ik ben heel erg blij dat ik heel vaak onderdeel van mag zijn.
1: Ja.
0: Dus het,
1: ja, en een nieuw evenemententerrein, dat is misschien ook een leuke opdracht voor de nieuwe burgemeester die we volgend jaar zomer kunnen verwachten. Want ja, de vergunningen voor dit soort festivals wordt altijd door de burgemeester ondertekend.
0: Ja, precies. Het zou fijn zijn als er inderdaad de ruimte voor zou zijn, inderdaad.
1: En dat heeft misschien dan ook een voorkeur voor jou in het profiel van de nieuwe burgemeester.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: ja, dat duidelijk. Gillian, dankjewel. Welke dag draai je nou? Vrijdag, zaterdag? Of allebei toevallig?
0: Vandaag.
1: Vanavond?
0: Vandaag om 10 uur 's avonds.
1: Om 10 uur?
0: Bij Stackplek, als je toevallig op Into the Woods bent.
1: Ja, nou, ik mag morgenavond even komen kijken. Maar dan moet ik je missen. Je zal er vast ook nog wel rondlopen morgen. Ik wens je heel veel plezier, Gillian. Dankjewel.
0: Dankjewel. Hi.

0: Daar de Doobie Brothers. Listen to the music.
1: Ja. En dan listen to the broadcast.
0: Jazeker.
1: Wij kijken naar buiten, Gideon.
0: Ik zie wat lichte wolken nog hoog in de hemel. Maar het is veelal blauw. Dat ziet er goed uit. Volgens mij voor dit weekend ook. Vandaag schijnt geregeld de zon. Afgewisseld met enkele stapelwolken. Vooral in het noorden komen tijdens de ochtend een paar buitjes voor. En het wordt 17 tot 20 graden bij een vrij stevige westen tot zuidwesten wind. Dus dat is goed te housen in Bos Beerkhoven bij Into the Woods Festival.
1: De pilletjes.

0: Ze kunnen lekker weken.
1: Dat weet ik niet, Arjan, hoe dat zit eigenlijk. Er is ook bier en wijn. Oh. Goed, maar je kan ook gewoon cola drinken. Ja. Vanavond is het droog. Vannacht valt vooral in het noorden periodiek wat regen. Bij de minima rond 15 graden. Dus de sluiting om 12 uur bij Into the Woods moet droog kunnen verlopen. Maar ook morgen ziet het er best goed uit. Zaterdag trekken van west naar oost wolkenvelden over het land. Soms valt een beetje regen. En zo nu en dan breekt de zon door bij een graad of 20.
0: Je hebt talent.
1: Oververhitting lijkt me niet aan de orde dit weekend. En daarna wordt het wat wisselvalliger, heb ik begrepen.
0: Maar droog.
1: Maar droog bij een temperatuur van 18 à 20 graden.
0: Precies.
1: En half bewolkt.
0: Dat was het weer met Gideon Hofland.
1: Dank u.

0: Er komt hier net een ansichtkaart in de studio binnen. From Sarah with Love van Sarah Connor.
1: Ja, aan wie was die gericht?
0: Sorry?
1: Aan wie was die
0: aan jou gericht? Natuurlijk.
1: Ah, tuurlijk.
0: Fanmail.
1: De gemeenteraad van Soest heeft op 10 september geen meerderheid gegeven aan een motie om twee mogelijke locaties voor een nieuw hoogspanningsstation gelijk te onderzoeken. Hoogspanning dus in de politiek en ook in de polder waar dit station is gepland. Politiek duider Roland Christiaans is hier aangeschoven om die spanning verder op te voeren. Of misschien juist weg te nemen. Ronald,
2: we gaan het zien. Goedemorgen.
1: We gaan het ook voelen. En we gaan het zien. Goedemorgen, Ronald.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je even bent om dit allemaal even te duiden. Want er staat wel wat op het spel, geloof ik, hè?
2: Nou ja, er staat inderdaad wat op het spel. En dat is de locatie waar het hoogspanningsstation gaat komen. Kijk, de mensen van de Stadhouderslaan hebben natuurlijk al behoorlijk wat voor hun kiezer gehad. Hè, met de herinrichting, de bouwplannen. En er komt dan nu het hoogspanningsstation bij. Mm-hmm. En daar is inderdaad over gesproken. Hè. We hebben een inspraakavond gehad. En daar hebben de inwoners aan kunnen geven hoe ze erin zitten en hoe ze naar kijken. Ik ben een weekendje weg geweest, dus ik ben de tijd even.
1: Maakt even niet uit, maar het is kort geleden.
2: Ja, het is kort geleden heeft de raad een motie ingediend. Met name VVD, FVD, POS, CDA en de ChristenUnie.
1: Ja.
2: Om een onderzoek te laten doen naar allebei de locaties. Dus locatie 10, dat is zeg maar bij de waterzuivering aan de Baarnse kant. En locatie 11 is bij de waterzuivering aan de Soester kant.
1: Ja, de spoordriehoek. Zal ik maar zeggen.
2: Ja. En de motie riep eigenlijk op om onderzoek te doen naar die twee locaties. En te kijken naar onder andere ecologie, naar gezondheidsaspecten, de infrastructuur enzovoort.
1: Okay.
2: En dat is besproken. Het college heeft besloten om die motie af te raden. Omdat ze zich willen focussen op locatie 10.
1: Ja, en dat dus is, toch.
2: Nou ja.
1: Het is eigenlijk ook wel de gevraagde 10. Ergens, hoorde
2: daar wordt dus verschillend over gedacht. Ja. De coalitie zegt van dat is een mooie locatie. Maar misschien is het goed om even te luisteren.
1: We hebben dus bijvoorbeeld vorige week mevrouw, ik kan haar naam niet meer herinneren, maar van Vrij Polderland.
2: Ja.
1: Ja, die was natuurlijk Moordekens tegen.
2: Ja, er zijn meer mensen tegen. En het mooie na afloop van die bijeenkomst was dat zowel oppositiepartijen als coalitiepartijen riepen van hier moet echt transparant ingeacteerd worden. Mm-hmm. Er moet goed onderzoek gedaan worden naar beide partijen. Dus vandaar dat het eigenlijk best wel raar is dat de coalitie toch unaniem heeft besloten om maar één locatie te onderzoeken.
1: Je bent met de microfoon op stap geweest gisteren?
2: Ja, ja. Ik heb gesproken met twee mensen. Met de fractievoorzitter van de CDA, mevrouw Willems. Die de medeschrijver van de motie is. En met Dennis de Beek, de fractievoorzitter van D66, een van de coalitiepartijen. Maar misschien goed om eerst even naar mevrouw Willems te luisteren.
3: Ja, echt een gemiste kans vind ik het, de afwijzing van de motie. Want voor ons gaat die motie eigenlijk over daadkracht en zorgvuldigheid. En juist daadkracht is wat de coalitie belooft. En daadkracht is voor het CDA wat op niet zo snel mogelijk één locatie kiezen. Maar zorgen dat je beide opties goed onderzoekt, zodat je straks zonder onnodige risico's kunt doorpakken. En dat was juist eigenlijk waar de motie op toezag. En dus zowel allebei de locaties onderzoeken, zodat je later geen vertraging krijgt omdat je iets over het hoofd hebt gezien.
2: Nou geeft de wethouder aan dat het onderzoek zorgvuldig gebeurt vanwege de commissie en de provincie en de rol die de gemeente daarin speelt. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, kijk, er zijn natuurlijk protocollen voor zo'n onderzoek. En die zijn, daar hoef je eigenlijk niet over te twijfelen. Maar wat bijvoorbeeld niet in die onderzoeken zit, is de cumulatieve gezondheidsbelasting van een locatie. Dus de gezondheidsbelasting wordt alleen maar bepaald over het hoogspanningsstation. En kijk je dan naar locatie 10, daar zijn veel meer nutsvoorzieningen in de omgeving. Denk aan de zendmast, denk aan de rioolwaterzuivering en de andere elektriciteitsvoorzieningen die er zijn. Bij 11 heb je feitelijk alleen maar het spoor. En voor het CDA is die cumulatieve gezondheidsbelasting essentieel. Wat we niet willen is dat er een gezondheidsrisico ontstaat wat je vooraf had kunnen inschatten of onderzoeken. Dan zegt de wethouder, we onderzoeken dat, maar feitelijk dus alleen maar de gezondheidsbelasting van het hoogspanningsstation. En dat is dan ook van toepassing op locatie 11. Maar dan ga je dus voorbij andere nutsvoorzieningen die er zijn. En de wethouder zei ook op mijn vraag daarover, dat hij het inschat dat de cumulatieve gezondheidsbelasting bij 11 lager zal zijn bij 10. Maar hij gaat het niet onderzoeken. En dat vind ik echt een gemiste kans.
2: Want de wethouder geeft ook aan dat hij veiligheid belangrijk vindt. Hij geeft ook aan dat er een onderzoeksvraag geformuleerd gaat worden, waar de raad wordt gevraagd om daarover mee te denken en er wat van te vinden. Is dat nog een kans om op dit proces bij te sturen?
3: Zeker is dat een kans. En die gaan we ook bij beide handen aangrijpen. Maar laat ongelet dat het alleen maar 10 is. En je kan de onderzoeken die er gaan plaatsvinden voor 10 niet direct toepassen op 11. En dat vind ik echt heel jammer. Want weet je kan beter twee locaties tegelijkertijd onderzoeken die allebei technisch haalbaar zijn. Waardoor je gewoon een duidelijke afweging hebt. En ook potentiële verschillen die er zijn duidelijk in kaart hebt. En dan zegt de wethouder, ja, zo'n onderzoek kost extra geld. We moeten prudent met gemeenschapsgeld omgaan. Het CDA ondersteunt dat van harte. Alleen de kosten van netcongestie, hè, dus stel er komt hier vertraging uit, die gaan vele malen hoger zijn. Dus dan zeg ik, ja, dat is penny-wise pound foolish. Je kan beter van tevoren extra geld uitgeven en dan doorpakken met een goede afweging. Dan dat je later in het proces vertraging gaat oplopen, waardoor netcongestie langer in onze regio blijft. Met alle gevolgen voor woningbouwondernemers, noem maar op, van die.
1: Aldus Gusta Willems van het CDA. Er zaten natuurlijk wel wat herhalingen in haar antwoord.
2: Ja, maar goed. Ja, maar dat is ook politiek. Hè? Ja,
1: dus, cumulatieve gezondheidsbelasting.
2: Ja.
1: Prachtig woord voor de Vandalen.
2: Ja, het zijn mooie woorden. Maar het mooie is, de oppositie heeft natuurlijk argumenten van waarom wel. Maar de coalitie heeft argumenten om juist niet voor die motie te stemmen. Misschien is het ook goed om even te luisteren naar de fractievoorzitter van D66, Dennis de Beek.
4: Kijk, ik spreek niet vanuit de coalitie, maar ik spreek natuurlijk echt vanuit D66, wat een coalitiepartij is. Toen wij de coalitie ingingen, vonden we twee dingen echt heel belangrijk. Zorg ervoor dat je alles wat je doet, dat je het op de juiste manier kan uitleggen en zorg ervoor dat alles transparant gebeurt. En dat is wel waar de motie van de VVD en de rest om vraagt. Maar tegelijkertijd hebben we ook gezegd, laten we oppassen met alles wat de vorige coalitie en het college heeft bepaald, om dat allemaal opnieuw een kanttekening bij te gaan plaatsen en heel kritisch te gaan bekijken. Want dat betekent dat wij als Soest gewoon nooit iets nog meer kunnen gaan doen. Dat was voor ons een van de belangrijkste redenen om begin dit jaar in het coalitieakkoord ook te zeggen, laten we vooral het volgen wat het vorige college heeft gedaan. Ook het college waar de VVD in zat. Dus dat is ook wel gek eerlijk gezegd, dat het gemak waarmee de VVD deze motie heeft gemaakt. Maar goed. En ik snap heel goed dat de oppositiepartijen allemaal dachten, ja, maar wat is er nou mis met extra onderzoek? Die snap ik echt heel goed, want daar zaten wij als fractie ook heel erg mee. Maar we willen echt oppassen dat dingen nog meer tijd gaan kosten, nog meer geld gaan kosten. Laten we ook gewoon doen wat we beloven en laten we ook gewoon vooruit gaan met wat we aan het doen zijn. Want uiteindelijk moeten we ook gewoon zorgen dat iedereen elektriciteit gaat krijgen. En we zijn tegelijkertijd heel blij. Ik weet, je vroeg om een kort antwoord, maar we zijn tegelijkertijd ook echt heel blij met de toezeggingen die Ron Voskuilen vanuit het college heeft gedaan. Want dat vraagt ook heel erg wat er in de motie staat, bijvoorbeeld over betrekken van inwoners, bijvoorbeeld over onderzoek doen naar bijvoorbeeld veiligheid, dat gaat gelukkig sowieso al gebeuren. En dat maakt het voor ons dat die motie eigenlijk overbodig te veel tijd kostte en te veel geld zou gaan kosten.
2: Die is helder. Maar stel nou dat uit het onderzoek komt dat locatie 10 toch eigenlijk niet zo geschikt is. En dat het qua veiligheid en qua gezondheid het beter is om naar een andere locatie te kijken. Verspeel je dan die tijd omdat nu alleen maar op die locatie 10 wordt gefocust?
4: Ja, het voordeel is dat locatie 10 natuurlijk veel dichter tegen bewoning aan zit. Dus als locatie 10 niet veilig blijkt te zijn, omdat het onderzoek blijkt dat 150 meter of 200 meter zou moeten zijn, weten we natuurlijk heel goed waar de bebouwing rondom locatie 11 zit. Dus alles wat wij kunnen meenemen van locatie 10, kunnen we uiteindelijk ook gewoon meenemen naar locatie 11. Want dat is eigenlijk gewoon hetzelfde onderzoek. In dat opzicht maakt het ook niet zo heel veel uit. Het gaat gewoon inderdaad om de trillingen, het gaat om het geluid, het gaat om van alles en nog wat. Ja, als we dat bij 10 weten en dan blijkt dat 10 zo meteen afgekeurd wordt, ja, dan kun je dat onderzoek praktisch bijna in zijn geheel overnemen voor 11.
2: Nou is de locatiekeuze nog niet gemaakt, hè? Het kan nog alle kanten uit. Wek je met deze aanpak niet de schijn dat het eigenlijk gewoon locatie 10 gaat worden?
4: Nee, dat is wel inderdaad het gevaar. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen die dit nu luisteren denken, ja, het is ook echt een oppositie-coalitie dingetje geweest. Ik wil ook echt wel benadrukken, wij zijn als fractie echt op 5 minuten tot voor de vergadering waren wij nog steeds bezig met de afweging, gaan we nou mee met de motie of niet. Dus we hebben ook echt binnen de coalitie de ruimte om onze eigen afweging te maken. Die wil ik ook echt wel benadrukken. En nee, nogmaals, als het vanuit welk onderzoek dan ook blijkt dat 10 niet de locatie is, ja, dan gaan we echt wel verder kijken naar 11. Ja, en als 11 ook niet kan, wegens allerlei redenen, ja, moeten we dan weer verder gaan kijken natuurlijk. Maar nee, het is niet automatisch 10, want er moeten nog allerlei onderzoeken gaan plaatsvinden.

0: Buiten is het droog, maar John Paul Jongsong over Standing in the Rain.
1: Standing in the Rain. Goed, we hebben twee registraties gehoord. Dankzij jouw opnameapparatuur natuurlijk.
2: Ja.
1: Ik merk dat de voet een beetje van de rem is als het gaat om dat onderzoek. Dus ze willen doorzetten.
2: Nou ja, er moet natuurlijk gewoon, het moet allemaal doorgaan. En je kunt niet blijven wachten en blijven sudderen, zal ik maar zeggen. Dus het is wel goed dat er actie wordt ondernomen. Maar wat zo belangrijk is, is dat welke actie ook wordt ondernomen, dat het wel uitlegbaar is, ook naar de inwoners.
1: Ja.
2: En dat is, als je beide raadsleden, beide fractievoorzitters hoort, dan praat ze over hetzelfde. En misschien bedoelen ze ook wel hetzelfde, maar wel binnen hun eigen straatje.
1: Mm-hmm.
2: En dat is goed, hè, want dat is ook politiek. Maar het is vooral ook aan het college. Misschien dat wat ze doen, dat het hartstikke goed is. Daar heb ik geen mening over.
1: Nee.
2: In mijn rol heb ik daar geen mening over. Maar je moet het wel goed uit kunnen leggen aan je inwoners.
1: Ja,
2: en ik denk dat daar nog wel het een en ander aan schort.
1: Precies. Nou, laten we het even zeggen dat locatie 10, dat ligt achter de woningen aan de Stadhouderslaan in Soest. We hebben het over Soest. Locatie 11 bevindt zich in de spoorwegdriehoek. Volgens de indienende partijen zijn beide locaties technisch haalbaar. Dat heb je ook gehoord. Ze kijken eerst naar 10. Gaat het niet door, dan gaan ze naar 11 met dezelfde. Ja. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook gewoon naar de grachten. Dat is het industrieterrein.
2: Ja, dat zou ook kunnen.
1: Ja.
2: Dat zou ook kunnen. Ik denk dat er veel meer loopt. Maar goed, als je locatie 10 en 11 nu in vizier hebt, betekent dat er minimaal 9 anderen geweest zijn.
1: Precies. En zij vinden daarom dat beide opties volwaardig moeten worden meegenomen. Ook vragen zij om meer transparantie over de manier waarop de uiteindelijke locatie wordt bepaald. En daar proef ik een beetje de participatie.
2: Ja.
1: Het is een heel smal bruggetje naar het volgende onderwerp.
2: Ja. Nee, inderdaad. De gemeenteraad en het college zijn ook druk met het ontwikkelen van de participatievisie. Dat zit al een tijdje in het vat. Dat is al volgens mij van 2-3 raadsperiodes geleden. Dat eigenlijk de vorige raadsperiode al afgerond moeten zijn. Maar het huidige college heeft dat weer met verve opgepakt. En nu moet in december, 10 december uit mijn hoofd, moet het besluit vallen over de nieuwe participatievisie. En ik heb wethouder Wes Plomp gevraagd om eens toe te lichten van hoe ziet het proces er vanaf nu uit.
3: Nou, we hebben vorige week met de raad natuurlijk gesproken over de participatievisie die eraan zit te komen. En we zitten op dit moment in de fase van luisteren, onderzoeken, het gesprek voeren met elkaar over de ambities, over de haalbaarheid, realisme natuurlijk. Je kan een heleboel willen, maar uiteindelijk is het natuurlijk superbelangrijk dat wat je gaat doen, dat het ook goed landt bij de inwoners, bij degene met wie die participatie wordt gevoerd.
1: Dat is duidelijk.
2: Ja, dat is heel duidelijk.
1: Duidelijke taal van mevrouw.
2: Ja. Dat is inderdaad zo. Ik heb haar ook nog gevraagd van welke rol de inwoners nu nog in het proces spelen. De inwoners hebben de afgelopen maanden via de website van de gemeente allerlei input kunnen geven over participatie en hoe zij dat zien. Het is nu aan de raad. We hebben vorige week die bijeenkomst gehad. Er wordt nog een bijeenkomst georganiseerd. En dan gaat het beeld-, oordeels- en besluitvormingstraject in. Met 10 december dan uiteindelijk de klap erop. Maar inwoners kunnen nog steeds invloed uitoefenen. Of maatschappelijke organisaties of ondernemers.
1: Mm-hmm.
2: Door met hun raadslid contact op te nemen. En via het raadslid kunnen ze dan, wat ik al zei, invloed uitoefenen. En nog kijken van, maar zit dat erin en zit dit erin? Of moet dat er juist uit?
1: Ja, wordt daar nu gretig gebruik van gemaakt?
2: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet weet.
1: Nee, zouden we erachter kunnen komen, denk je?
2: Ik denk dat we eens wat raadsleden kunnen vragen hoe zij daarin zitten.
1: Uh-huh.
2: Ja, ga ik zeker doen.
1: Goed, participatie. Ja, het is altijd een heet hangijzer, hè? We hebben het ook bij de debatten meegemaakt. Mensen worden niet echt meegenomen in processen.
2: Ja.
1: Niet alleen in Soest, hoor. Ik bedoel, je hebt ook Baren, Bunschoten, Amersfoort.
2: Nee, ik denk dat het overal wel een hot item is. En wat heel veel aandacht verdient. Want uiteindelijk wil je als je, ook als gemeente, maar ook projectontwikkelaars, hoe een projectontwikkelaar participatie inricht.
1: Ja.
2: Nou, dat is meestal voor het vinkje te zetten.
1: Uh-huh.
2: De gemeente heeft natuurlijk ook een voorbeeldfunctie. Dus die moeten dat gewoon goed inrichten.
1: Ja.
2: En dat betekent dat inwoners en ondernemers en maatschappelijke organisaties ook een hele duidelijke stem mogen hebben in dat proces.
1: Precies. Ja. En dat hoort ook zo in de democratie.
2: Dat hoort zo.
1: Najaarsbegroting, dat gaan we even doornemen. Tenminste, de kantlijnen dan. Niet helemaal inhoudelijk.
2: Ja, is de voorjaarsnota.
1: De voorjaarsnota, precies.
2: Heb ik begrepen. Ja, die is vorige week ook aan bod geweest. Nou, dat is, hij is unaniem aangenomen. Dat is altijd wel weer mooi om te zien. Dat de politiek eensgezind omarmt.
1: Was het nog spannend?
2: Nou, er zaten een paar dingetjes in waarvan ik dacht van... Hé, dat is interessant. Een van de punten was dat de VVD begon over de financiering van de islamitische basisschool die eraan zit te komen.
1: Ja.
2: En dat ze vonden dat dat proces niet helemaal goed was gegaan.
1: Mm-hmm. Hadden ze gelijk?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar het bijzondere daaraan is dat de VVD vorige collegeperiode in de coalitie heeft gezeten. Ja. En ook de wethouder financiën had geleverd. Dus het is raar dat het in die periode vast is gesteld. Met VVD aan het roer. En dat nu diezelfde VVD zegt van ja, maar dat is toen niet helemaal goed gegaan.
1: Nee.
2: Dus dat is een bijzonderheid. Maar dat hoorde je meneer Ter Beek ook zeggen over de motie. Hè? Want dat is eigenlijk eenzelfde verhaal. Dus je ziet dat wel of niet in de coalitie zitten verschil maakt in hoe je naar dingen kijkt.
1: Zeker. Dat is transparantie, hè?
2: Nou ja, ik zeg ook niet dat het erg is.
1: Nee.
2: Want je mag dingen best wel eens ter discussie stellen. Alleen wat de heer Ter Beek ook aangaf is van... betrouwbaar bestuur is ook achter je besluiten blijven staan.
1: Ja.
2: Dus daar zit wel wat...
1: Ik merkte het ook bij het hoogspanningsstation.
2: Ja.
1: Nee, de coalitie zei ja en nu wordt er weer wat gesteggeld van... Nee, het wordt 10-11.
2: Ja, kijk, politiek is politiek.
1: Ja. Het is een raar spelletje soms.
2: Het is soms... de belangen die spelen...
1: Ja.
2: Zijn groot. Ja. Met name ook voor inwoners. Hè. Dat is het mooie van lokale politiek. Je doet dingen waar inwoners direct plezier of last van hebben.
1: Ja.
2: Dus het is heel goed om die belangen af te wegen. Maar nogmaals, wat ik net ook al zei. Hè, kun je dingen uitleggen?
1: Mm-hmm.
2: Kun je dingen uitleggen aan bewoners? Als je het niet kan uitleggen, is het geen goed besluit.
1: Nee.
2: En daar denk ik dat er wel eens wat meer aandacht voor mag zijn.
1: En een motie over vluchtelingengelden.
2: Ja, dat was ook een interessante. Die was al eerder aan de orde gesteld. Alleen toen waren de stemmen staakten. Omdat er 28 raadsleden waren. 14 voor, 14 tegen. Dat ging er vooral om dat de Oekraïnegelden, vluchtelingengelden die binnenkomen. Die zijn eigenlijk bestemd om ook weer in dat dossier te stoppen. Maar onder leiding van Soes 2002 en ondersteund door de fracties van de Forum voor Democratie en de VVD... hebben ze gezegd van ja, maar wij willen dat niet. Wij willen dat het geld niet gereserveerd wordt voor de doelgroep. Hè, de doelstelling waarvoor het bestemd is. Maar wij willen dat de raad erover gaat. Op zich geen gekke gedachte.
1: Nee.
2: Alleen, ik vind hem gevoelig. Als het gaat over vluchtelingengelden en als de genoemde partijen daar dan iets van vinden. Ja, daar kun je ook iets bij voorstellen van, ja, waar gaat het nu om? Gaat het om het geld of gaat het om de doelgroep?
1: Ja.
2: Dus dat vind ik een interessante discussie.
1: Dit was ook wel heel interessant. Maar mooie punten die je aan de orde hebt gesteld in deze uitzending, Ronald.
2: Ja, maar politiek is heel leuk.
1: En, jazeker.
2: Ja. Volgende week weer.
1: Volgende week weer. We gaan naar een plaatje. We moeten het afronden. Politiek duider Ronald Christiaans mag je danken. En tot volgende week.
2: Graag gedaan.

Sam & Dave. Ergens uit de jaren 60, Soul Man. Fijn dat je afgestemd was en bent op Eemland Air Actueel. Dat is onze samenwerking tussen Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Deze uitzending is helemaal terug te luisteren. Zowel de politieke duiding als de verhalen over de Vredesweek en Into the Woods Festival van komend weekend. En dat kan via onze websites eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons op Instagram, TikTok en andere social media. En dan doen wij u de hartelijke groeten en bedanken u voor het luisteren. Tot maandag en dan zit op deze stoel onze gewaardeerde collega Pearl Mosk.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hey, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

Tegen wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuizen en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf, ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WRR. In de

Lang vergeten. Muziek. Toch uit 1985. Van Rio Speedwagon. Can't fight this feeling anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zo zijn het. Blind van Blond.

Vanuit Italië, Mattia Bazar. En solo tu, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. En niemand anders doet dat vandaag.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkey in Studio 2 City met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt. Het weer, geregeld zon en een enkele bui vandaag. Het wordt tussen de 17 en 20 graden.

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hey, ken je Olita Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

Ik denk dat hij... Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glen Campbell. Richard the Lineman.

0: shame.
1: Zie je wel? Nou stoppen ze ermee. Dan durven ze niet meer. Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De single versie.

goed, hè? Ja, prachtig. En hier is Wolfman Jack. Een beroemde Amerikaanse DJ. Ja. Yeah. Double Dutch Bus. Yeah,

leek net een wolf inderdaad met zijn stem. Hè? Double Dutch Bus. Dat is helemaal geen leuke aanduiding hoor in het Amerikaans. Als je Double Dutch bedoelt, dan, dan bedoelden ze geen Nederlanders, maar gewoon helemaal geen compliment. Nou, heb ik netjes gezegd, hè? Ja. Zo. Nou, Woef, ga maar op vakantie. Het heeft lang genoeg geduurd. Weet je wat ik nog klaar heb staan voor je? Deze van Cindy und Bert aus Deutschland. Jawel. Het jaar is 1973. En immer wieder sonntags. Jawohl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse Autoriteit voor Visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

De mannen van Doemars vierden grote successen in de jaren 80 van de vorige eeuw. Deze uit 1983. Pa, de titel van de plaat. En fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga de plaatjes voor u draaien de komende uur. Zoek de hedendaagse muziek Sienna Spiro hier zo. Great Expectation. Vol van grote verwachtingen.

0: Sierra Spiral en het nieuwe werk Great Expectation. En na het nieuwe weer de hoogste tijd voor...
1: Oude Meuk!
0: We gaan naar 1969, de Cufflinks. Het lied van Tracy.

0: Weer zo'n leuke gouden ouwe uit een ver verleden, 1969, het jaar wat we schrijven. De Cufflinks waren dit en zij bezongen Tracy.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de Bonte verzameling gaan we naar 2009 met Calvin Harris.

0: 2009 muziek van Calvin Harris. I'm not alone. En dat is heel fijn voor hem dat hij niet in zijn eentje zijn leven hoeft te slijten.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En het is 15 met Kygo en Parson James. Dit is Stole the Show.

0: De muziek van Keigo en Parson James stole the show, zo heette het nummer.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Betekent dat we weer wat nieuws voor u klaar hebben liggen. Money O' Car, dit is Wild and Free.

0: je Money O'Car, Wild and Free, met je country muziek uit Australië.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Janet Jackson uit 1998, Every Time.

0: uit 1998. De muziek van Janet Jackson. Iedere keer weer, hè? Every Time. Dat was dan ook de titel van de plaat die we hoorden.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. 1978, de Volendamse Cats. De Cats natuurlijk, hè. She was too young.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is dat nodig, omdat de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk is toegenomen. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek voorlopig niet meer zitten. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 15.
2: Lekker gevarieerd.

Phil Collins, een solo project deze 1988, Groovy Kind of Love, nummer wat we kennen onder andere ook uit de jaren 60 van de Mindbenders, hè. Maar dit is wel Phil Collins solo. Phil Collins trouwens zanger en drummer van Genesis, een andere band met grote hits in de jaren 80. Eendagse muziek hier zo van Colton. Dit is Trapped, gevangen.

0: Disco muziek zou je kunnen zeggen. Colter was dat, een Trapped, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1965. Johnny Lyon en zijn begeleidingsband, de Jumping Jewels. Dit is Sofietje.
3: Zij dronk ranja met een

0: 1965, deze van Johnny Lyon, Sofietje, de titel van de plaat. Leuk om weer eens te horen in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we een eind verder in de tijd, 2004 met de Black Eyed Peas.
2: Let's get it started.
0: En zo heet het.
2: In here.
3: And the bass kicks

0: En dat waren ze dan de Black Eyed Peas, even terug naar het jaar 2004 met Let's Get It Started.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Sammy Soravia. My Best Friend.

0: Leuke hedendaagse plaat van Sammy Soravia. Dit was My Best Friend.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Billy?
0: Ja, zeker. Het is gezellig. Billy Eilish hier uit 2021. Dit is Your Power.

van weer een paar jaar geleden. Deze van Billie Eilish, Your Power, de titel van de plaat. En dan kijk ik op de klok en dan zie ik dat de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Jan Berg is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reacties kunnen naar janberg.radio@gmail.com. Ik ga u nog een hele fijne dag toe wensen en ook nog eventjes natuurlijk vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1974. We gaan in de file staan. Ja, toen waren ze er ook al. Sailor en Traffic Jam. Daarna nog een nieuw werkje. Nederlandstalig Sylvia Romy. En ze zingt over Prima Donna. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende mond.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Het is nieuw, maar het geurt als vanouds. Douwe Egberts Roodmerk Koffie. Nu ook vacuümverpakt. Kant en klaar gemalen voor uw snelfilter. Nieuw Roodmerk Vacuüm. Van Douwe Egberts.
5: This program is human made.
6: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
7: Het Muziekmuseum.
8: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 38. En dat is de week waarin op 14 september 1983 zangeres Amy Winehouse wordt geboren. Legendarische zangeres, zeker. Ze overlijdt op 23 juli 2011 in haar huis in Londen. Ze is maar 27 jaar geworden. En de muziek die we nu hoorden is van Elvis Presley. Op 16 september 1963 is de laatste draaidag van Viva Las Vegas. In deze bioscoopfilm speelt Elvis Presley de rol van Lucky Jackson. En Margaret is zijn vriendin in de film Rusty Martin. De twee kunnen het ook privé goed met elkaar vinden. Het gerucht gaat dat zij een verhouding hebben. Tot zijn dood in 1977 zijn Elvis Presley en Anne Margaret bevriend geweest. Viva Las Vegas gaat op 20 april 1964 in première. En vanaf 17 juni dat jaar is de film in heel Amerika te zien. Er komt geen soundtrack-album, maar slechts een single en een EP met 4 nummers erop. Pas in 2010 verschijnt er een CD met alle liedjes uit de film. Wij luisterden naar If You Think I Don't Need You van de originele EP uit 1964. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van de meest bekende en best verkochte Nederlandse punkband. Wat was dat dan? Ja, ze bestaan niet meer. En dadelijk ook nog muziek uit een Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan 2 liedjes in de top 40 komen. 1 zelfs helemaal bovenaan. En over top 40'en gesproken, we hebben er dadelijk eentje uit week 38. Het jaar zeg ik nog niks over. Ja, nou wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Treintje Oosterhuis, Nederlandse zangeres. En Frans Bauer wordt geboren in datzelfde jaar, Nederlandse zanger. Op nummer 1 staat een nummer van een band uit Den Haag. Het is hun 19e hit en het liedje begint de volgende tekst. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Nou, dat kan niet missen, toch? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er eentje 92. Dat is zo'n overgangsperiode tussen de LP's en de CD's. Het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter. En op deze plaat wordt hij begeleid door de band The Stray Gators. En dadelijk ook nog muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Music Awards die in 1984 werd gehouden. Oudste nummer, muziekvrienden, deze keer is uit 1949. Allemachtig. We gaan nu naar zondag 23 augustus 1964.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: luisterde naar de stem van Damaso Perez Prado. Hij is geboren op 11 december 1916 op Cuba. In 1947 brengt hij voor het eerst een bezoek aan Mexico. Een jaar later gaat hij daar wonen en nooit zet hij meer voet op Cubaanse bodem. Met zijn Latin Orkest staat Perez Prado in 1955 maar liefst 10 weken lang bovenaan de hitlijsten in de Verenigde Staten met Cherry Pink en Apple Blossom White. 3 jaar later komt ook het nummer Patricia op de eerste plaats in de Verenigde Staten. Wij luisterden naar Mambo No. 5 uit 1949. We kennen het nummer misschien het beste van de Duitse zanger Lou Bega. Hij gebruikte een sample voor zijn nummer A Little Bit of Mambo in 1999. Damaso Perez Prado overlijdt in Mexico stad op 14 september 1989. De King of Mambo is 72 jaar geworden. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. In de Verenigde Staten wordt op 16 september 1963 She Loves You van de Beatles op Swan Records uitgebracht. De single wordt geen hit in de Verenigde Staten. Pas in januari 1964 is Amerika rijp voor de Beatles als I Want to Hold Your Hand op Capitol Records verschijnt. Het wordt de eerste nummer 1 hit van de Beatles in de Verenigde Staten. Swan Records brengt She Loves You opnieuw op single uit. En op 25 januari 1964 komt het alsnog de Billboard Hot 100 binnen. En staat vanaf 21 maart dat jaar 2 weken lang op de eerste plaats. Wij luisterden naar I Want to Hold Your Hand. Wat werd opgenomen op zondag 23 augustus 1964 in de Hollywood Bowl. Het verscheen niet op het album The Beatles at the Hollywood Bowl in 1977. Maar pas op de cd die in 2016 werd uitgegeven. Daar stonden dus wat extra tracks op. Zometeen langspeelplaat van de week. Het is een LP, cd uit 1992. Het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 13.
0: En daar staat het themanummer van de film The Poseidon Adventure.

Nummer 13 in de tipparade week 38, 19 nog wat. Het liedje The Morning After van Maureen McGovern. Het is het themanummer van de film The Poseidon Adventure. Een rampenfilm over de ondergang van een groot passagiersschip. In de film wordt het lied gezongen door het personage Nanny, dat gespeeld werd door Carol Linley. Maar in werkelijkheid wordt het gezongen door zangeres Renee Armand. Het lied komt in de film twee keer voor. In de aftiteling van de film wordt het nummer The Song from the Poseidon Adventure genoemd. De Amerikaanse zangeres Maureen McGovern neemt het nummer onder de titel The Morning After op. Het 45 toerenplaatje bereikt de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Europa was de single niet erg succesvol. In Nederland staat het 7 weken in de tipparade, maar haalt de top 40 niet. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter. Zijn naam is Neil Young. De plaat wordt uitgebracht in november 1992. De LP heet Harvest Moon. Het is de opvolger van Wretched Glory uit 1990. Dat was een behoorlijk stevig album. Neil Young had last van zijn gehoor gekregen en wilde daarom een rustige plaat. Op de LP staan songs gespeeld met een akoestische gitaar, piano, mondharmonica en banjo. Om een warm geluid te krijgen werd analoge opnameapparatuur gebruikt in plaats van digitale. De liedjes zijn grotendeels geïnspireerd door relaties van hem. Sommige nummers op deze plaat begon hij al met schrijven begin jaren 70. Harvest Moon is een ode aan een duurzame relatie. In 2021 schreef Young op zijn website dat de titelsong Harvest Moon over zijn huwelijk met Peggy Morton gaat. Hij was met haar getrouwd tussen 78 en 2014. Ze overleed in 2019. Neil zei over haar: "Ze heeft me 2 prachtige kinderen gegeven en heeft meegeholpen bij de opvoeding van mijn eerste kind. Ze was een danseres en zweefde rond als ze gelukkig was." Hij nam de plaat op eind september 91 in de studio gevestigd in een schuur op zijn ranch in Woodside in Californië. De groep muzikanten die hem begeleiden vormen de band The Stray Gators. Ook Linda Ronstadt en James Taylor zingen mee op deze plaat. Jack Nietzsche arrangeerde de strijkerssectie van 18 man voor het nummer Such a Woman. Harvest Moon van Neil Young uit 1992 is een tijdloos album waarop Neil Young de harde rock tijdelijk inruilt voor akoestische country rock. En het is een van zijn meest intieme platen. En daarom is het deze week de langspeelplaat van de week.

0: Eerste nummer wat we beluisteren van de langspeelplaat van de week. Deze week het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. We luisterden naar Dreaming Man. En die vrouw die we mee hoorden zingen is Astrid Young, de halfzus van Neil. Muziekvrienden, dan hebben wij nu één oude top 40. Eentje uit week 38. Ja, daar ga ik nog even lekker niks over zeggen. Komen we vanzelf wel achter als we al die liedjes weer horen. Dan gaan we dat alweer een beetje herkennen. Dan komen we vanzelf achter welk jaar het is. Ik heb de lijst voor mijn neus op papier. Eens even kijken. 6 nieuwelingen. 6 Nederlandstalige liedjes. Dat is niet veel, maar ook niet weinig. Dat is een beetje gemiddeld, denk ik wel. 4 Duitsstalige liedjes, dat is uitzonderlijk veel. Verder muziek uit België, Verenigde Staten, Nederland, Engeland, Schotland, Italië, Griekenland, Duitsland en Frankrijk.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.
0: En het eerste Nederlandstalige plaatje staat onderaan de lijst.

Peter Koelewijn, hij schreef het liedje. En hij vertelde erbij dat het autobiografisch is. Dus dat betekent dat hij het allemaal zelf heeft meegemaakt. Angeline Stap 40 stond 12 weken in de top 40.

39 in deze top 40. De eerste nummer 1 hit voor Gary Glitter in Engeland. I'm the leader of the gang. Tussen haakjes, I am. Ja, het is een dubieus personage, maar goed. Ja. Het stond wel in die top 40 natuurlijk. Hij werd later veroordeeld voor kinderporno. Zit volgens mij nog steeds in het gevangen en verdient helemaal niets aan de muziek als wij het draaien.

Het is een vierde hit in Nederland. Het liedje heet Dance of Love. Dan nu een uitzonderlijk lang nummer. Het gebeurt er niet zo vaak dat liedjes van bijna 8,5 minuut op een 45 toerenplaatje verschenen. Maar deze wel. Het had te maken met de Veronica Top 100 alle tijden, waarin dit nummer terecht kwam en uiteindelijk verscheen het op single. Het is van Alice Cooper en het heet Hello of Flies.

Ja, typisch Ria Valk, zo'n liedje. Moeder, ik ben zo bang, geschreven in de tijd door Peter Koelewijn. Ja, ze werd bekend in 1961 met het liedje Hou je echt nog van mij, Rockabilly. Ria Valk dus. Dan op nummer 35, een heel bijzonder nummer. Tweede gedeelte gaan we hem helemaal beluisteren.

Een liedje wat we nooit meer terug horen. Van die Undisputed Truth. Het heet Law of Land. Staat op nummer 35. Oorspronkelijk geschreven door Norman Whitfield. En die andere gast toch? Nee, alleen Norman Whitfield. Dat was de ene. Dit is ook een bijzonder lied.

En zo heet het Everyone's Agree That Everything Will Turn Out Fine. En het wordt vaak verward met het liedje Everything Turn Out Fine. Want dat staat op een album van ze. En dit liedje is nooit op een LP van ze verschenen. En het is nergens meer terug te vinden. Ik denk hooguit op YouTube. Maar het staat op geen één streamingdienst. Nummer 33. Nieuw. We gaan het dus dadelijk helemaal beluisteren. Steeler's Wheel, Everyone's Agree That Everything Will Turn Out Fine. Mondvol. Maar een geweldig nummer. Trouwens, 33. Eerste nieuweling. Albert Hammond. Kunnen we het liedje nog herinneren? Het heet The Peacemaker. Get out.

0: Opvolger van de Free Electric Band. Nieuw dus op nummer 33. Albert Hammond.
1: Nieuw.
0: En dit is de volgende nieuweling. En ook weer een bijzondere plaatmuziek, vrienden. Want we hebben dit nooit meer teruggehoord. Ik weet het zeker. Rain.

Hort, moeten we dit ook weer van het vinyl afhalen? Net als dat nummer van Steelers Wheel, want dat is nergens meer te vinden. Het is Mac Doodle, zo heet het plaatje officieel, de artiest. Daarachter zitten Fred Smeehuizen en Jack Jersey, want die componeerde dit liedje. Drink, Liza, drink.

31, een liedje uit 1954. Toen werd het voor het eerst uitgegeven door Roy Hamilton. Hurt heette het dus. 1961 bracht Timmy Eure het uit. Werd het een grote hit. En het werd nog een keer door haar uitgebracht in 1981. Maar dit is de uitvoering van Bobby Vinton. Hurt, een klassieker dus. We were

0: Show.
1: Muziekvrienden, wat is dit nou?
2: Ja.
1: Oh ja. Ja, het lijkt allemaal een beetje op Thai, Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dat was een hele dikke vette nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dit was een opvolger van Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose? Op 29 weer iets bijzonders, muziekvrienden. Belgische rockband uit Brussel. Tweede gedeelte staat hier gepland om helemaal te beluisteren. Want het is echt raar hoor, dit.

Italiaanse band, genaamd Cardinal Point, met Keep on Dancing op nummer 28. En ooit zong er een Nederlandse zangeres in deze band. Sherry van Gelder-Smit zong een tijdje bij Cardinal Point. Nu 27 uit Nederland, ze begeleiden ooit Ben Kramer.

0: Marianne.
1: Zo heet het, Marianne op 27 van de band. Oh. Ja, weet wat het is? De Makkers.
2: Nummer 26.
3: Nieuw.
1: Geschreven door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Het werd een grote hit in de uitvoering van Rob de Nijs. Nieuw op 26.

0: Zuster Ursula.
1: Nieuw.
0: Van Rob de Nijs. En over Rob de Nijs gesproken. Het liedje Het werd zomer is oorspronkelijk gebaseerd op dit liedje. En daartussen zat een versie van Peter Maffay, Und es war Sommer. Maar oorspronkelijk is het allemaal gebaseerd op dit lied van Bobby Goldsboro. Summer the First Time. Het staat op nummer 25 in deze top 40. Nieuw.

Tweede gedeelte gaan we toch helemaal beluisteren. Dus kunnen we nu door naar een Duitse zanger. Ja, vaak bombastisch, hè, zoals het begint. Zeker in de jaren 70.

24 hoorden we Jürgen Markus met Ein Festival der Liebe. 23 liedje van de Rolling Stones in de uitvoering van David Bowie.

67 schreven ze het. Mick Jagger en Keith Richards, ze brachten ze het uit. Let's Spend the Night Together. In de uitvoering dus van David Bowie.

0: Saint-Tropez Gitaren bij Nacht. Ja, ze zong vaak in Duits, maar ze zong ook in het Nederlands, hoor. In het Engels, in het Frans. Talentvolle zangeres. Prachtige stem ook. Over stemmen gesproken. Nou, dit is er ook eentje, hoor.
1: You have no

0: Hij werd succesvol met zijn band The Love Unlimited en het orkest daarbij, dus Love Unlimited Orchestra. Later ging hij ook zelf liedjes maken en zingen. Hij liet ze eerst zingen door anderen, maar die stem van hem, opvallend zeker. Barry White, I'm Gonna Love You Just A Little Bit More, Baby. Ik denk dat ik het niet goed zeg. Ik zeg hem nog een keer. I'm Gonna Love You Just A Little More, Baby. Zo heet het officieel.
1: Hey, baby.
0: Is dit Jack Jersey? Nee, toch?
1: The way you treat me cool really drives me crazy.
0: Maar hij produceerde het weer wel.

0: Nick McKenzie, zo heet hij, met One is One. En op nummer 19, muziekvrienden, vinden we iets heel bijzonders.
1: Mijn naam is Kruiswijk. Ja, ik begrijp niet wat er nou al gelijk te lachen is. Kijk. U kan allemaal wel begrijpen dat het voor iemand uit Rotterdam-Zuid nou niet bepaald een lolletje is om bij een club als... Krijg het weer bijna niet aan mijn bek.
0: Acteur Ton van Duinhoven, muziekvrienden, met een conferentie op nummer 19. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, waar gaat het verhaal over? Het gaat over het afscheid van Sjaki Swart. Dat was een voetballer in de tijd bij Ajax. En deze Feyenoord-fan ging afscheid nemen van Sjaki Swart in een soort van roast. Hè, zoals ze dat tegenwoordig op YouTube kennen. Hij noemde hem stevast Jaap Swart. Het nummer heet officieel Nou Jaap Swart, eindelijk opzodemieterd. Nummer 18.

positieve muziek van George Baker met zijn selectie. 18 staat het met Drink, Drink, Drink.

Jutta Gusenburger en Norbert Berger. En zij vormden het duo Cindy und Bert. 15 in die lijst. Ich komm bald wieder. Nu een oud liedje weer. Nummer 14 in de moderne uitvoering. Nou ja, modern voor deze tijd. Oorspronkelijk uit 56.

werd voor het eerst uitgegeven door de Cordettes. En dit is een uitvoering van Dave Edmunds' Born to Be With You. In een, een beetje Phil Spector-achtige galmbak. 13 uur, een klassieker. Zowel het nummer als de uitvoering van Creedence.

0: I Heard It Through the Grapevine. Creedence Clearwater Revival op nummer 13. Geschreven in de tijd door Norman Whitfield en Barrett Strong. En heel veel artiesten hebben dat liedje uitgebracht. En uitgevoerd. Muziek nu uit Frankrijk. The Peppers. Met een instrumentaal nummer. Pepperbox. Als laatste luisteren we nog even een stukje naar nummer 11 voordat we die top 10 induiken. Muziekvrienden hebben al bedacht uit welk jaar we deze oude hitlijst hebben. Jaren 70, dat is wel duidelijk. En wanneer nou precies? Ik denk ook ergens begin jaren 70. Even nog een klein stukje van deze. Vado Via van Droopy.
1: Vado, questa volta deciso che vado.
2: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 38. Het jaar is 1973. Ik lees de top 10, we draaien dadelijk de nummer 1 hit. Dat liedje van die band uit Den Haag. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. Goed, komt die nummer 10. Minnie Minnie van Mouth en McNeil. Kunnen ons die nog herinneren? Nummer 9, een klassieker. Tell Laura I Love Her van Albert West. Nummer 8, tweede gedeelte staat hier gepland. Easy Living van Uriah Heep. Ja, zo'n soort nummer komen niet zo vaak tegen aan de hitlijst. Nummer 7, Young Love van Donny Osmond. Eentje dus van de Osmond Brothers. Nummer 6, Rote Rozen, Freddie Breck. Nummer 5, La Maguena van Los Angeles uit Nederland. Nummer 4, een klassieker, Angie van de Rolling Stones. 3, Ay No Digas, Chris Montez. 2, My Friend the Wind, Demis Roussos. En hier...

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: vandaag. Proef het maar. Skol spreekt uw taal. Waar u ook bent. Skol International Beer.
1: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
1: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 38. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1973. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die oude top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Radar Love van de Golden Earring. Het nummer komt van het album Moonton. De singleversie van Radar Love werd hun eerste internationale hit en bereikte nummer 9 in de Record World hitlijst, nummer 10 in de Cashbox en nummer 13 in de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten. In veel landen komt het in de top 10, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Duitsland en Spanje. De albumversie duurt zo'n 6,5 minuut. De single 5 minuten, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Daar duurt de single nog weer een minuut korter. Het nummer is meer dan 800 keer gecoverd door andere muzikanten en artiesten. Het wordt regelmatig gebruikt in tv-programma's, commercials en speelfilms. Radar Love van de Golden Earring staat 13 weken in de top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En de muziek die we net hoorden is van The Byrds, want op 16 september 1970 wordt door CBS de LP Untitled van deze groep uitgebracht. Op 24 oktober 1970 komt dit album de Nederlandse LP Top 20 binnen en bereikt de 6e plaats. Chestnut Mare, het liedje wat we net hoorden, verschijnt in december 1970 op single. Het nummer is geschreven door Roger McQuinn en Jacques Levy. Het nummer is op 4 en 5 juni 1970 in Hollywood opgenomen. De single komt op 19 december van dat jaar de Nederlandse top 40 binnen en haalt de 15e plaats. Het liedje gaat over een man die een kastanjebruine merrie probeert te vangen en te temmen. Geweldig lied. Prachtig. En er wordt af en toe gezongen en weer gesproken. Ja, dat is echt een heel verhaal. Erg mooi. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Video Music Awards in 1984. En dadelijk ook nog muziek van de meest bekende en best verkochte Nederlandse punkband. Wat was dat dan? Ze bestaan niet meer. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een LP/CD. Het is het 21ste studioalbum van de Canadese singer-songwriter Neil Young. En de plaat heet Harvest Moon. En dadelijk ook nog muziek uit een Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan 2 liedjes in de top 40 komen en 1 van die liedjes komt zelfs op nummer 1 terecht. En dan vertel ik je nu dat in de week van 15 september 1973 de LP Hoe sterk is de eenzame fietser van Boudewijn de Groot de langspeelplaat van de week is op de zeezender Radio Veronica. Op het album bestaan onder andere Wat geweest is, is geweest, Jimmy, Tante Julia, Parijs, Berlijn, Madrid en De Reiziger. De LP komt op 29 september 1973 de LP Top 20 binnen en staat in de week van 24 november van dat jaar bovenaan de lijst. Het is voor Boudewijn de Groot zijn eerste album in 5 jaar. Hij heeft zich in die periode vooral bezig gehouden met het produceren van platen voor onder andere Leon de Graaf, Kraaiveld en Rob de Nijs. We gaan nu luisteren naar het openingsnummer van het album. Terug van weg geweest heet het, met die geweldige gitaarsolo van Hans Hollestellen.

Langspeelplaat van de week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. We luisterden naar het titelstuk. Een liedje over een huwelijk wat hij had. Neil Young met Peggy Morton. Dan nu muziek uit die Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan twee liedjes in de top 40 komen. Het gaat hier om de tv-serie Miami Vice. Op 16 september 1984 wordt door de NBC de eerste aflevering op de Amerikaanse televisie uitgezonden. Deze politieserie speelt zich af in Miami in Florida. John Johnson is te zien als detective Sonny Crockett en Philip Michael Thomas speelt zijn collega Ricardo Tubbs. Jan Hammer heeft de muziek voor Miami Vice geschreven. Het Miami Vice themanummer haalt in januari 1986 de 23e plaats in de Nederlandse top 40. En vanaf 9 mei 1987 staat het nummer Crockett's Theme van Jan Hammer 4 weken aan de top. De laatste aflevering van Miami Vice wordt op 26 juli 1989 door de NBC uitgezonden. In ons land is Miami Vice te zien bij de publieke omroep Veronica. MUZIEK

0: Nummer 8 in die top 40, week 38, 1973. Uriah Heep met Easy Living. Het liedje kwam tot nummer 5 uiteindelijk in de top 40. Het stond er 9 weken in. Ze hadden 2 hits in Nederland. Dit was er dus eentje van Easy Living en die andere was Return to Fantasy. Oh ja, en daarvoor hadden we ook nog nummer 34 van Steeler's Wheel. Everyone's agreed that everything will turn out fine. Een liedje wat op geen één streamingdienst meer is terug te vinden. De enige plek waar je het kan vinden is YouTube. En daar staat een kopie van de vinyle single die wij ook draaiden. Ja, een kopietje daarvan. 34 dus. Dan nu muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Music Awards. Op 14 september 1984 worden namelijk voor de eerste keer de MTV Music Awards uitgereikt. Dan Aykroyd en Bette Midler zijn de presentatoren van dit gala dat rechtstreeks vanuit de Radio City Music Hall in New York wordt uitgezonden. Winnaars zijn David Bowie met China Girl, The Cars met You Might Think, Cyndi Lauper met Girls Just Want To Have Fun, ZZ Top met Legs, Van Halen met Jump, The Police met Every Breath You Take. De Eurythmics krijgen 2 MTV Awards voor Sweet Dreams. Michael Jackson en Herbie Hancock krijgen ieder 3 prijzen voor respectievelijk Rocket en Thriller.
1: Can I ask you something?
2: What?
1: You know I like you, don't you?
2: Yes.
1: And I hope you like me the way I like you.
2: Yes.
1: I was wondering if you would be my girl.
2: Oh, Michael.
1: I have something I want to tell you.
2: Yes, Michael.
1: I'm not like other guys.
2: Of course not. That's why I love you.
1: No, I mean I'm different.
2: What are you talking about?

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: Yeah, you're scared.

0: laatste track die we draaien van Langspeelplaat van de Week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. We hoorden het liedje War of Man. Dan nu muziek van de meest bekende en best verkopende Nederlandse punkband. Het gaat hier om de Heideroosjes. Op 14 september 2011 maakt de band bekend dat ze gaan stoppen. Er volgt nog wel een afscheidstournee en op 21 november verschijnt het laatste album Cease Fire. De band werd in 1989 opgericht en bestaat uit Marco Roelofs, zang, gitaar en hij schrijft ook de teksten. Frank Kluiskens op gitaar, Fred Hoube op basgitaar en Igor Hobes op drums. De naam van de band is afgeleid van een conferentie van Urbanus. De band breekt in 1995 door bij het grote publiek door Pinkpop te openen. Hun album Fifi uit 1996 wordt de best verkochte Nederlandse punkplaat aller tijden. Het album stond bijna een half jaar in de album Top 100. Klapvee, de single van het album, haalt zelfs de Nederlandse tipparade. Uiteindelijk valt in september 2012 het doek voor de band uit het Limburgse Horst. We gaan nu luisteren naar een optreden van de Heideroosjes op Rock Werchter 2004 samen met Urbanus.
1: Er was een man, die was bij ons in Nederland heel erg populair, daar is hij nog steeds. En wij waren daar vroeger als klein mannetjes altijd fan van. En toen gingen wij een punkband oprichten en toen waren al die punkbands hadden stoere namen zoals Exploited, Dead Kennedys en allemaal stoere mannen. En wij waren gewoon vier punkertjes met puistjes en we waren 14 en we wouden een bandje beginnen. En we hadden een naam nodig en toen luisterden we naar een plaat van een man die heette Urbanus. En Urbanus, die had het over de Limburgse punkband de Heideroosjes. En 15 jaar later, hier op Werchter 2004, hebben we hem zover kunnen krijgen om met ons een nummer te komen zingen. Dames en heren!

0: fiets.
1: Muziekvrienden, ik heb er nog eentje.
2: Nummer 12.
1: Een band uit Frankrijk die hoofdzakelijk instrumentale nummers schrijft en speelt, zoals ook deze. Ze noemen zich de Peppers en het heet Pepperbox. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Tot een andere keer.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
1: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
0: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

vrijdag is, donderdag, het maakt eigenlijk niet uit. Dit is weer bijna een weekendje, Groene Peter. En we hebben weer een lekkere 12-inch uitzending voor je. Och, wat hebben we fijne platen voor je. Onder andere David Guetta, Kelly Rowland, Armin van Buuren, Tino Secco. Wat hebben we allemaal niet? Dus dat wordt genieten. Ik zou zeggen, hou hem hier en luister naar lekker die 12-inch nummers die op je afkomen. Bijna een weekendje, Groene Peter, dus 2 uur lang. De lekkerste remixes die je kan bedenken. En uitgezocht met het hele team dit keer. Nou, dat is toch ook een keer leuk dat we het niet alleen even te doen. Maar ook Sybrand en Peter hebben een duit in het zakje gedaan. Dus geniet ervan. En onder andere Evelyn Thomas komt voorbij. D-Train, Santa Esmeralda, Gino Sassio met Try It Out. Och, kan je ook niet wachten? Ik ook niet. Geniet ervan.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
1: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in gevangenis niet goed werkt.
0: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: You're listening to the best radio in the universe. Non-stop music. All day long.
5: Bijna weekend Jeroen en Pieter. 12 inches. Op Eemland 1.
6: Yeah, I love you.
7: Ach, daar zijn we weer. 2 uur. Bijna weekend Jeroen en Peter met weer die heerlijke remixes. En wat platen voor je zegt dit uur. Ik vind ze echt super lekker allemaal. Maar ja, dat komt. Ik heb ze zelf uitgezocht. Maar dat is niet helemaal waar. Onze archivaris Siebrand is medeschuldig aan dit programma. En de eerste die hoort is van Weeks & Co met Rock Your World. We gaan daarna door met Odyssey, Going Back to My Roots. George Benson hebben we ook nog. Sister Sledge, Chic, Stacey, Let This All. Wat ontzettend lekker allemaal. Geniet ervan. 12 inches zijn voor jou.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
1: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
0: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een zangeres met een vleugje wilde spirit die losbreekt door haar muziek en improvisatie. Sinds haar jeugd is zij blootgesteld aan jazz en Braziliaanse muziek. Zij zong in verschillende grote orkesten zoals de Jazz Philharmonic Orchestra of St. Petersburg, de Upper Austrian Jazz Orchestra, Amstel Big Band en de Jazz Orchestra of de Concertgebouw. Vorig jaar debuteerde ze met de geluidsdrager Bird's Notes, een prachtige plaat overigens. En we kijken volgend jaar uit naar haar tweede productie. Ik zou zeggen, welkom Egle Petrosiute.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond op deze zondagavond. Ja, we hebben een prachtige periode achter de rug. Het was ja, soms een beetje regenachtig, maar goed. Ik denk dat er een heleboel mensen nu buiten zitten, denk je niet?
1: Ja.
0: Het is wel een beetje donker, maar ja, goed. We zullen wel zien. Hoe gaat het met je?
1: Het gaat prima eigenlijk, best druk.
0: Ja, dankzij Bird's Notes, jouw cd, denk het wel, hè?
1: Ja, het wel. En nu begon ik ook met een lessen geven aan het conservatorium van Zwolle.
0: Oké, dan ben je net begonnen of...
1: Ja, net begonnen.
0: Net begonnen, ja, mooi. Je bent Litouwse, hè?
1: Ja, oorspronkelijk wel.
0: En je bent in 2012 in Nederland terechtgekomen?
1: Precies, en, om te studeren.
0: Om te studeren. Waarom Nederland?
1: Ja, veel reden. Ik had al een vriend hier die studeerde hier en... Die vond het heel leuk. En de scène heb ik evalueerd.
0: Ja, dat is goed.
1: Dat het heel rijk is. En heeft al geschiedenis.
0: Ja.
1: Langer dan mijn land. En goede onderwijs. Dus ik dacht, waarom niet?
0: Ja, waarom niet? Ja, de goede keuze. Toch?
1: Ja, ik vond het zo leuk dat ik gebleven ben.
0: Ja. Nou, je hebt in ieder geval een hele tas vol met cd's meegenomen voor 2 uur. Maar je moet eerst door dat eerste uur heen bijten. En ja, we hebben voornamelijk UK jazz, soms met een gewoon instrumentaal, wel vaak met een zangeres. Maar je bent natuurlijk ook een zangeres. En we beginnen met Alicia Joy. En die smeet naadloos haar eigen geluid als zangeres, songwriter, toetsenist en selector. En staat bekend als de leadzangeres van de band 3070 of de 3070, die we straks ook gaan horen langskomen in deze uitzending. We gaan luisteren naar Alicia Joy met Missing You.

0: De kop is er gelijk af. Ik zag jou swingen. Dat klopt wel, hè?
1: Ja, het was wel groovy. Ja. Een soulvolle zang, vind ik, ja.
0: Heerlijk. Nou, is het leuk om mee te beginnen. Hè? Zwoele avond, dus wat willen we nou nog meer? Of dat ook bij Nubia Garcia geldt, dat weet ik niet. Maar zij beheerst het jazz-idoom tot in de puntjes en heeft een fantastische toon. Maar daarbij begint het pas. En Odyssey is een nieuw album van haar. En dat is echt great, great, great. We hebben op de draaitafel liggen Set It Free met featuring Richie Nubia Garcia.

0: Ja, dat is toch ook geweldig, niet waar? Ja?
1: Ja, zeker. Heel originele kleur, vind ik.
0: Van de nooit stem. Gehoord van Nubia Garcia?
1: Nog niet.
0: Een jaar geleden opgetreden in het Fans. Nee, de Lantaarn. Mm-hmm. In Rotterdam. Dus het was wel een mooi concert.
1: Top.
0: Iedereen zat natuurlijk op dat plush te zitten. Maar uiteindelijk begon ze allemaal te staan en te swingen. Dat is wel leuk.
1: Cool. En echt een goede drummer, vind ik.
0: En een goede drummer. Ja, en een goede zanger, hè? Richie. Mm-hmm. Ik heb het even opgezocht, maar het is een zanger dus. Sommige dingen moet je wel eens een keertje opzoeken. Hè? Richie, ja, nooit van gehoord. Maar goed, zangeres en songwriter Bryony Jarman Pinto. Die combineert betoverende vocalen en jazzmelodieën met zorgvuldig vervaardigde teksten waarbij ze inspiratie haalt uit de soul en de folk invloeden. En dat gaan we horen op het nummer Moving Forward. Bryony Jarman Pinto.

0: Bryony German Pinto. Goed in je oorknoop.
1: Fantastisch.
0: Dat wordt echt een hele grote. En dat geldt ook voor Olympia Vitalis. En zij verscheen opeens op het London Jazz Festival in 2023. Het was gelijk een groot succes. Zeker toen ze het nummer Mardi over haar publiek uitstortte. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, soms leek het een beetje op Harley Blue, waar de technicus Kees Bouwman en ik zo helemaal gek van zijn.
1: Okay.
0: Harley Blue, goed in de oren knopen. Oei, oei, oei, wat is dat goed. Dat is echt wel wat hele vette, zo'n hele vette zang. En die heeft deze zangeres ook heerlijk. Olympia Vitalis. Ja, we zijn halverwege. Wat vind je dat nu ervan? Wat vind je van de keuze, de platenkeuze, de UK
1: dit
0: jazz?
1: Dit was heel interessant wat er in de achtergrond gebeurde, vind ik. Heel veel kleine details die de omgeving creëert.
0: Ja, wow. Die samen tot één groot bolwerk naar buiten stort eigenlijk.
1: Dat was heel onverwacht. Mooi.
0: En dat geldt ook voor Aurora D. Reines. En die liet zich inspireren door de legendarische

Ja, dan is het nu tijd voor een band en die heet 3070. Heel raar, maar goed. Wat ze voorbrengen bevindt zich binnen de wereld van de jazz breakbeat house. En de altijd aanwezige ruggengraat van Afrikaanse ritmes die deze genres met elkaar verbinden. Luister maar naar Breaking 3070.

0: Ja, je wil heel graag Harley Blue luisteren, hoor ik nou net. Nou, die gaan we nou even opzoeken in onze...
1: Dankjewel.
0: Bibliotheek, zal ik maar zeggen. Ja, maar je hoort in ieder geval weer hier Alicia Joy. En die hoorde je namelijk ook bij het eerste nummer al, solo. En dit was 3070. We gaan even naar Nederland. En de nieuwe track Xami Xami van Lilian Vieira en Efraim Trujillo was de NPO Soul & Jazz tip. En deze track was gelijk de koploper in de Soul & Jazz Top 50 op Spotify. Ik zou zeggen, geniet van Xami Xami.

0: Dat was natuurlijk Amsterdam Funk Orchestra met Efraim Trujillo en Lilian Viera. Ja, Efraim is hier geweest. Ja, en we zoeken nog steeds contact met Lilian Viera. En dan gaat zij op jouw stoel zitten op enig moment.
1: Mag ik zeggen, dat was mijn favoriete tot nu toe.
0: Ja, natuurlijk. Een paar keer natuurlijk naar Tsuko 103 geluisterd. Ja, heerlijk. Heerlijke muziek.
1: Superleuk, superleuk. Ritmisch.
0: We zijn ook een beetje een verzoekplatenprogramma. Je wilde Harley Blue. Je kent haar helemaal niet. Maar ik zei, dat is een geweldige zangeres. En als je dit hoort, denk je van, ik wil die plaat hebben. En die cd heet She. En die is alleen maar te koop via haar website. Niet in de winkel, helaas. Maar we laten het wel even horen. Higher Than a Kite. Genieten van die hele vette stem. Let op.

0: Wat vind je hier nou van, Egle?
1: Vet.
0: Vet, hè?
1: Hi.
0: Ja, doe het nog eens. Ja, nog een keer.
1: Hi.
0: Yes. Oh ja, dat is zo lekker vet. Oh, ik voel het al aankomen. Je nieuwste cd, die gaat ook een beetje vet klinken. Heerlijk. Ja, ik vind het heerlijk. Uit Nottingham, kan je nagaan. Goed, dat was Harley Blue, Higher Than a Kite. Ja, ik ben er zelf ook helemaal gek van. Ben en Louis Helleker Hales. Ja, we hebben het over een heel ander onderwerp. We hebben de afgelopen 8 jaar samengewerkt, waarbij ze jazz en techno produceerden en DJ'en. Ja, en dat kan je horen in Emotional Intelligence. Chaos in de GBD.

0: Ik kijk even naar Egle. Ja, je houdt wel van baspartijen, hè?
1: Ja.
0: Jouw echtgenoot is ook bassist.
1: Precies, virtuose bassist.
0: Dus ja, een virtuose bassist, maar goed.
1: Die is heel belangrijk punt, weet
0: precies.
1: Je wel.
0: En dat is Rocco Palladino ook. En die speelt hier met Yusuf Days, dat is een drummer. En Charlie Stacey, en dat is iemand die op de toetsen zit. En wat hebben zij gemaakt? Palladino Sauce. Daar gaan we nu naar luisteren. 7:01.

Come on, man, make some noise for Rocco Palladino.

0: Ja, dat was even een mooie baspartij, hè?
1: Jazeker.
0: Van meneer Rocco Palladino. Ja, die komt ook uit een basfamilie. Zijn vader die heeft nog eens een keer in De Hoe gespeeld.
1: Basfamilie, dat
0: ja,
1: is een mooi woord.
0: Een basfamilie. Het eerste uur zitten we weer bijna op. Heb je genoten?
1: Ja, heel erg.
0: Ja, je krijgt van mij de playlist. Dan kan je het nog even terugkijken,
1: top,
0: terugluisteren. Ja, we eindigen met Naya Benfield, een saxofonist. En die heeft een mooi nummer gemaakt, E11. En daarna hebben we het tweede uur met jou, Egle.
1: Wauw, ik ben benieuwd.
0: Het is jouw uur.
1: Ja,
0: tot over
1: spannend.
0: Tot over een paar minuten.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
1: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
0: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: was getekend Egle Petrosiute en die zit tegenover me en we draaiden Birds Notes van afkomstig van de cd Birds Notes. Prachtig.
1: Dankjewel.
0: Het had eigenlijk nog veel en veel langer mogen duren. Echt zo'n kwartier of zoiets, weet je wel. Je bent er net in en dan hoor je hem al een beetje wegveden. Ja, maar ja, goed.
1: Dankjewel.
0: Het is een heerlijk nummer.
1: Ik heb een beetje kwetsbaar begonnen. Ja. Ik ben kwetsbaar begonnen in dat nummer. En dan ontwikkelde die naar een party. Ja, dus ik vind zelf het einde het beste deel.
0: Ja, met Kiko Freitas op drums en percussie.
1: Ja.
0: Mooi hoor.
1: Ja, hij is een Braziliaanse ster. Een van de meest bekende Braziliaanse drummers ooit.
0: Ja, en er staan nog veel meer Braziliaanse nummers op. Althans, Braziliaans getinte nummers op.
1: Ja.
0: De plaat Birds Nuts.
1: Precies.
0: Jouw fascinatie voor Braziliaanse muziek, hoe komt dat?
1: Uit familie eerst. Ja. Mijn familie zijn jazzliefhebbers en Braziliaanse muziekliefhebbers. En ze hebben heel veel naar dit geluisterd toen ik een kind was. Dus dat was eigenlijk mijn eerste muziek dat ik hoorde. Dus van Antonio Carlos Jobim naar Ella Fitzgerald, zeg maar, en Louis Armstrong. Dat Braziliaanse muziek met jazz was mijn kindmuziek.
0: Kindertijd. Dat was de kindertijd. Je kindertijd is opgevuld met Braziliaanse muziek. En dan richten wij ons geestesoog op Alfredo Rodriguez. De Alfredo Rodriguez Band met Coral Way. Dat is de volgende die je uit je tas hebt gehaald.
1: Ja, precies. Dat is een recentelijke fascinatie.
0: Ja.
1: Ik ben obsessed met Alfredo Rodriguez.
0: Meen je dat? Nou, weet je, we gaan
1: ik heb hem ook live gezien in Rotterdam recentelijk. En het was echt fantastisch.
0: Hele zaal vol? Tuurlijk.
1: Ja, uit Cuba.
0: Ja, het begint steeds meer een jazzy stad te worden, hè? Rotterdam.
1: Mm-hmm.
0: En hoe zit het in Den Haag, waar je woont?
1: Is ook lekker. Alleen maar, ik mis concertzaal of club, net als Bim House of Lantaarnvenster. Zou leuk zijn om dat ook in Den Haag te hebben.
0: Het paard.
1: Nou ja, en nu Amare ook.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus we zien hoe dat ontwikkelt. Ja.
0: Zullen we eens even luisteren naar Alfredo Rodriguez Band met Coral Way?
1: Ja.

0: Ook alweer zo'n nummer die zo heel lang mag doorklinken op de radio. Maar dat doet hij niet, dan houdt hij heel mooi op met een mooi akkoordje. Engelen, wat gaan we nu draaien?
1: We gaan nu een Slap That Bass draaien van Ella Fitzgerald. Mm-hmm. Die zingt de nummers van George en Ira Gershwin in deze cd. En dat was een nummer dat een van mijn eerste zangleraren me bracht. En er was een cd met playbacks en ik kon meezingen met een opgenomen orkest. Wat ontzettend geweldig voelde. De dynamiek van enkele baslijn tot opzwepende tutti-spel. Tutti forte, fortissimo en de swing. Dus het bleef in mijn hoofd. Dit liedje als alles. Gewoon in elkaar. De jazz-traditie en de zang van Ella. En de dynamiek.
0: De dynamiek. Oh, kijk, het is een baspartij.

0: Heerlijk. Ella Fitzgerald, ja, dat horen we niet vaak. Jij wordt ook wel een beetje de Ella Fitzgerald van de Lage Landen genoemd, zo'n beetje, of niet?
1: Een beetje wel, het gebruik van de stem.
0: Ja. Mm-hmm. Wat is dat specifieke karakter van Ella Fitzgerald? Kan je dat duiden?
1: Ja, lichte klank, zeg maar. Lichte kleur.
0: Ja, is dat moeilijk? Is het technisch?
1: Dat hangt vanaf wat natuurlijk is voor jou. Maar voor mij, zij was de eerste zangeres naar wie ik zoveel geluisterd heb. En die is een soort kern van mijn eigen ontwikkeling.
0: Oh, okay.
1: Dus ik voel echt heel thuis als ik de stem gebruik, net als haar.
0: Ja, nou, mooi gezegd. Hey, en vroeger heb je dan ook naar Charlie Parker natuurlijk veel geluisterd.
1: Ja, dat is een van de god.
0: Ja. Een van de goden.
1: In goden, ja, precies. Ja,
0: onbereikbaar voor iedereen eigenlijk.
1: En we studeren heel veel Charlie Parker aan het conservatoria. Mm-hmm. Heel veel van ons zingen zijn solo's. En natuurlijk kent iedereen Donnelly en Anthropology en Confirmation.
0: Zeker.
1: Maar wat we nu gaan draaien, Bloom Dido namelijk, kennen misschien minder mensen. Maar het is toch een hele mooie blues solo.
0: Van de cd Bird and This. Goed, Charlie Parker, ga je gang, zou ik zeggen.

0: Heerlijk. Goed, we gaan even naar jouw cd. Die heb je opgenomen met verschillende partijen, ook op verschillende golflengtes en op verschillende continenten. Kun je dat eens duiden?
1: Ja, precies, precies. Dus we hebben elk lied apart opgenomen, zeg maar. Eerst één, dan tweede, dan derde. Want we wilden geen stress. Ik bedoel mijn man Matthijs Nikolajewski, een virtuoso bassist, en ik, we hebben dat samen geproduceerd. Dus het is onze baby. We hebben geen echte baby's, dus dit is onze baby. En ja, de drummer Kiko Freitas heeft zijn partij bijvoorbeeld in Brazilië opgenomen. Mm-hmm. En de bas hebben we thuis opgenomen, een thuisstudio. Stem heb ik ook weer ergens anders in Nederland in een studio opgenomen. Als laatste ding, nadat alle instrumenten waren al opgenomen. Dus het is zo langzaam tot stand gekomen.
0: Hebben we een jaar over gedaan, hè?
1: Ja,
0: jongen,
1: het duurde ongeveer een jaar.
0: Maar de kwaliteit is er ook naar. Prachtig.
1: Dank je wel.
0: Waar gaan we nu naar luisteren?
1: Dat is volgens mij Senhoras do Amazonas.
0: Dat klopt.
1: En dat is een nummer van João Bosco eigenlijk. Een zanger en gitarist, een componist van Brazilië. Is heel bekend in Brazilië. En Kiko is eigenlijk zijn drummer.
0: Oké. Okay.
1: Dus, maar dit is mijn arrangement. Die is vocaal. Het is a cappella met drums en met percussie, met bas.

0: Senoras do Amazonas, oftewel de Ladies of the Amazon.
1: Precies.
0: Dat is goed vertaald. We gaan naar Shirley Horn. Ja, die is ons ontvallen een tijdje geleden. Een hele tijd geleden alweer. Maar goed, zij werd gelanceerd door Miles Davis, maar dan als pianiste.
1: Ja,
0: dus het is geen kleine meid.
1: Maar in dit nummer zingt ze ook zo swingend, zo extreem swingend. En in haar eigen coole, nonchalante manier. Dus ik vind haar ook...
0: Begeleidt ze zichzelf met de piano of niet?
1: Volgens mij wel, ja. Maar volgens mij zingt ze ook hier zo mooi. Haar gevoel is zo chill, maar swingt zo enorm.
0: Heerlijk, van de cd Traveling Light, Shirley Horn.

0: Shirley Horn met Sunday in New York. Dat is een hele korte zondag geweest. Dit is een,
1: ja, maar zo'n mooie compositie vind ik. Oh.
0: Ja, op deze zondag.
1: Precies.
0: Goed, we gaan naar Diana Reese. Ja, die heb ik denk ik 15 jaar geleden voor het laatst gezien in het Concertgebouw in Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: Het was weergaloos. In het voorprogramma was het Erik Farzon Morel. En ja, dat was echt een avondje uit. Hoe komt dat nou dat zij zo aanwezig is met haar stem en van alles en nog wat?
1: Nou, ik weet niet hoe het uitkomt. Maar ja, voor mij is ze echt een belangrijke voorbeeld van veelzijdigheid.
0: Mm-hmm.
1: Hoe je alles kan doen als je echt wilt. Je kan swingen, je kan grooven, je kan traditionele jazz, moderne jazz, Latin zingen met je authentieke klank.
0: Okay.
1: En daarom was ze zo'n grote voorbeeld voor mij. En dit nummer dat we gaan draaien is eigenlijk...

Eigenlijk een popnummer van Peter Gabriel, maar ik heb eerst deze jazzbewerking van Diane Reeves gehoord en alleen maar later ontdekt dat dit een popnummer is. Mm-hmm. Maar het ritme, dat is zo onmogelijk om te weerstaan.

0: Diana Reeves. Ja, wie kent haar niet? We gaan van Blue Notes naar Birds Notes. En dat is jouw cd.
1: Aha.
0: Een mooi overstapje.
1: Aha.
0: Dit van Diana Reeves moet van Blue Notes zijn geweest. Maar dat kan niet anders. En wat heb je uitgekozen voor jouw cd?
1: Het stuk It Just Feels So Right.
0: Waarom?
1: Het is mijn stuk.
0: Ja.
1: En het is heel rijk in elementen. Zeg maar, verschillende elementen. Elk deel van het stuk wisselt van soul tot Latin. Een beetje fusion van verschillende leuke elementen.
0: Goed zo.
2: Let's take.
3: Yeah, it's about one of those moments when everything feels just perfect. Something like

0: En die hele zaal is plat.
1: Jee.
0: Zoals 2 jaar geleden in de Observant. Dat klopt, hè?
1: Aha.
0: Ja, ik heb het nog op mijn netvlies staan. De stoeltjes gingen opzij en hupsie, daar stond je dan. Leuk. Geweldig. We gaan naar Cuba. We gaan naar Daimé Arocena, heet dat. Arocena. Een geweldig artiest.
1: Ja, en ze improviseert ook heel mooi, wil ik gaan horen.
0: Precies, wat heb jij uitgekozen? Dat is natuurlijk ze heeft een rijke bak vol met cd's. Dus het is altijd wel heel erg moeilijk om daar een keuze uit te maken.
1: Ja, maar dit arrangement toch?
0: Mm-hmm.
1: Is ook een beetje jazzy. Dus daarom misschien. En ook mooi met de blazers. Dus dat heet denk ik La Rumba Me Llamo Yo.

0: Van Cuba gaan we naar Dori Caymmi. En waar zijn we dan beland?
1: Brazil.
0: Wel Brazilië, ja.
1: Ja.
0: Brazilië, daar komt het eigenlijk wel vandaan, hè? Jouw smaak.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, want je gaat, je bent bezig met je tweede cd. Mm-hmm. Wordt dat ook weer een beetje met veel Braziliaans of
1: Volgens mij wordt hij meer richting jazz.
0: Ja.
1: Minder Brazilië, maar misschien een stukje Brazil.
0: Oké. En een stukje natuurlijk Dori Caymmi, of niet? Daar lijkt het wel een beetje op. Of wordt het een beetje...
1: Ja, die is een grote invloed als componist.
0: Ja?
1: Weet je wel?
0: Ja.
1: Ja. Dus een van mijn favoriete Braziliaanse componisten.
0: Obsession, je hebt een obsessie voor deze zaak.
1: Precies. En voor Take Six, die zingt ook met hem. Dus dat a cappella groep.

0: Dori Kaimi met Obsession. Engelen, waar kunnen we jou nog horen en zien met jouw prachtige stem?
1: Ik heb een paar hele mooie optredens in september. Namelijk 20 september treed ik op in Monganga in Amsterdam. En 21 september treed ik op in Generations Festival in Apeldoorn.
0: Dat is heel erg gaaf.
1: En daarna 22 september treed ik op in Den Haag. In de Brasserie Amare. En dat is een soort mini-tour met mijn hele goede vriend. Die ook Grammy is gewonnen. En die heet Jamen. Die komt uit Brazilië, maar woont in Portugal. En komt speciaal voor deze tour.
0: Maar het staat natuurlijk ook op je website, toch?
1: Ja.
0: Ja, wat is je adres van je website?
1: www.eglepetrosiute.com.
0: Kijk eens aan. Ja, we gaan naar dat laatste nummer. Dat hebben we alweer 2 uur achter de rug. Ik vond het echt geweldige nummers, hoor, tot nu toe. Als we dan het eerste uur ook erbij nemen, dan is het helemaal geweldig natuurlijk. Maar het is echt op een zondagavond, zwoele zondagavond. Het past echt in deze zomer. En dat vind ik toch heel frappant.
1: Ik ben heel blij om hier te zijn en dat te delen. Mijn favoriete muziek te delen.
0: Ja, we hebben gesproken met Egle Patrosciute. En wanneer komt jouw tweede cd uit? Ergens halverwege 2025, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Je weet de nummers al?
1: Nog steeds aan het kiezen, maar een paar weet ik al wel. En dus, maar ik hou het een beetje nog open.
0: Hoeveel nummers komen erop?
1: Volgens mij 8 of zo.
0: Ja, wordt het geen dubbelaar?
1: Dubbelaar?
0: Ja, dubbel cd.
2: Twee cd's.
0: Dus twee cd's. Nee. Ik vond het in ieder geval geweldig dat je hier was, Engele.
1: Dankjewel. Dat was mijn eerste radioshow in het Nederlands.
0: Ja, en dat gaat er hartstikke goed.
2: Geweldig gedaan.
0: Je bent vanaf 2012 in Nederland. En Nederland is een hele moeilijke taal, hè?
1: Ja, precies. Ik doe mijn best.
0: Nou, je hebt je best gedaan in ieder geval. En ook je keuze was geweldig. Mag ik je danken? Engele Petrosciute.
1: Fijne avond, iedereen.
0: Dit was weer een wekelijks Porsche Jazz. De techniek was in handen van Kees Bouwman.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog. Het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Going Down hoorde je. Dat was Freddie King met zijn grote hit uit de jaren 70, Going Down. Leuk dat je luistert naar Eemland 1, naar het programma Blues & Friends, hier op Eemland 1 dus. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. En dan zou er een nummer aan moeten komen, maar dat werkt eventjes niet. Dus ik ga gewoon verder met een ander nummer van Freddie King.

Alice Bailey hier bij Blues & Friends. Haar nummer The Medicine Man. Van een album van, ik geloof 2022, dus redelijk recent. Verder met Coco Montoya uit 2007. Een man waar ik een grote fan van ben. Ik heb hem jammer genoeg nooit live gezien, maar ik luister veel naar zijn muziek. Coco Montoya. Three Sides to Every Story. Dat is natuurlijk waar.

Hallo allemaal, ik ben Ronald van Bluesville. Wij zijn te gast hier in Blues & Friends van Bertwin Bijleveld, hier op Radio Eemland 1.

Een bluesman uit Chicago, dat was Wild Child Butler. Hij werd geboren in Amerika, in Alabama, ging naar Chicago waar hij veel muziek maakte en veel optrad. En later verhuisde hij naar Canada. Maar toch echt een bluesman, een Chicago bluesman. Nog zo'n andere Chicago bluesman is Mojo Buford. En daarvan ga ik het volgende nummer draaien. Maar eerst moet ik nog even zeggen dat Little Charlie en zijn Nightcats, het nummer was wat je daarvoor weer hoorde.

Zijn versie van Traditional Rolling and Tumbling. Dat was Mojo Buford uit 1998. Uit hetzelfde jaar komt het volgende nummer van Susan Tedeschi. Mama, I Treat Your Daughter Mean. Ik weet nog dat ik over haar las in Living Blues. Zo'n blues tijdschrift in die tijd, eind jaren 90. En dat ik naar de winkel reesde, naar de winkel rende. Om die cd van haar te kopen. Dat is een hele goede cd. Susan Tedeschi, haar tweede album is dat.

Susan Tedeschi van haar album uit 1998, Just Won't Burn. Susan Tedeschi, twee van haar grote voorbeelden waren Bonnie Raitt en Janis Joplin. En haar stem wordt ook wel beschreven als een mix tussen die twee. Dus dat hebben ze goed bekeken. En blijf luisteren naar Blues & Friends hier op Eemland 1, want die twee mensen ga ik straks ook nog draaien. Tot 11 uur Blues & Friends. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. www.eemland1.nl

Betty Fox was dat, Peace in Pieces. Stevie Ray Vaughan was natuurlijk een grote bluesheld in de jaren 80. Hij begon in de jaren 70 al gitaar te spelen en eigenlijk deed hij dat stiekem, want zijn broer Jimmy Vaughan speelde gitaar, maar daar mocht hij gewoon niet aankomen. Dus als die Jimmy weg was, naar zijn werk of gewoon weg naar buiten, dan pikte Stevie Ray Vaughan zijn gitaar en begon gewoon wat te spelen. Jimmy Vaughan zat in The Fabulous Thunderbirds en was de grote lieve broer van Stevie Ray Vaughan.

Dat was nog de echte originele John Lee Hooker uit de jaren 50, begin 50, eind jaren 40. Toen nam hij heel veel mooie nummers op onder verschillende labels en onder verschillende namen om onder de copyrights uit te komen. Tussen onder de contracten uit te komen van al die labels. Big Joe Williams, een man die vooral bekend was in de jaren 30 en 40. En na de oorlog kwam de elektrische muziek op te zitten, de versterkte muziek. En dat, dat ging niet zo goed voor van die oude bluesgitaristen uit de jaren 30. Sommige pas gaan, andere niet en die verdwenen. Big Joe Williams, de Jinx Blues, een nummer van Sunhouse trouwens.

Love Me Like a Man. Dat was Bonnie Raitt van een van haar eerste albums uit de jaren 70. Verder met Otis Rush. Die werd bekend eind jaren 50. Een van de grote drie gitaristen uit Chicago was dat. Blijf luisteren naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Dit is het laatste nummer van dit uur, maar daarna nog een uur lang de blues. Nu komt Otis Rush eraan.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer. Vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

De band heette Big Brother and the Holding Company. En dat is natuurlijk Janis Joplin. Peace of My Heart. Die band werd bekend in 1965 in San Francisco. En Peace of My Heart was een grote hit van hun debuutalbum, Janis Joplin.

Jimmy Rogers was dat een van mijn grote helden. Sly Williams, dat is een hele obscure bluesartiest uit de jaren 50 waar bijna niks van bekend is. Of eigenlijk helemaal niks. Ik kan helemaal niks over hem vinden. Sly Williams. Hij maakte het nummer Boot Hill, het origineel. En Steve Ray Vaughan deed dat, wat zal het zijn, 40 jaar later in de jaren 80 nog eens een keertje over. Sly Williams, hier op Blues & Friends op Eemland 1.

In 2016 brachten de Rolling Stones eindelijk weer eens een echt bluesalbum uit. Daar waren ze ook mee begonnen ergens in de jaren 60. De Rolling Stones waren dat. En ze waren dat nummer, of is dat hele album aan het oefenen in een oefenruimte ergens in een studio. En het was nou eenmaal zo het geval dat Eric Clapton in de studio naast hun zat. Of ergens in die buurt. Dus die raakten met elkaar aan de praat. En Eric Clapton speelde toen een nummer mee. Eigenlijk twee nummers. Maar onder andere op de nummer wat je net hoorde. Everybody Knows About My Good Thing. Dat was dus de Rolling Stones samen met Eric Clapton.

Een van de grote gitaristen, bluesgitaristen uit Texas. Dat was Anson Funderburk met zijn Rockets, het album Since. En de zanger, de oude blueslegende Sam Myers, speelde daarop mee. Daarvoor hoorde je Lightning Hopkins, maar er ging even wat mis. Die CD was kapot. Dus nou ja, dan heb je dat zomaar. Monty Amundsen nu. Ik zag hem in de jaren 90 in Amsterdam optreden in een bluesclub. En hartstikke goed is die. So Fine. Dat album komt ook uit die tijd. En daarna ga ik weer verder met een nieuw nummer van Lightning Hopkins. Maar eerst Monty Amundsen.

0: I said wolf.
1: Lightning Hopkins was dat met zijn Howling Wolf. Toen ik net gitaar begon te spelen, was Lightning Hopkins degene waar ik de eerste cd van kocht. De eerste blues cd die ik ooit had. En ook met mijn gitaarspelen, met mijn lessen en zo, naspelen, was hij de eerste of een van de eerste die ik probeerde na te spelen. Lightning Hopkins.

Hij speelt alle instrumenten zelf op hetzelfde moment ook nog. Dat noem je een one-man band. Steve Hill was dat.

Johnny Shines hoorde je hier bij Blues & Friends. Verder met weer zo'n obscure bluesartiest. Ik weet het jaar niet helemaal, maar ik denk dat het uit de jaren 70 komt. Misschien zelfs 80. Die man die heet Uncle Ben en hij speelde het nummer Mama Look At This. Ik ga nog even op zoek naar meer informatie, maar tot nu toe weet ik dat het Uncle Ben is.

Mama make Lula hate herself.

mama looked at sir out in the backyard doing like

Uncle Ben en his Nephews. Een obscure bluesartiest uit de jaren 80. Hij nam nummers op in 1990. Het enige wat ik van hem kon vinden is dat hij in 1990 een bekende artiest was, straatartiest was in Memphis, in Beale Street. Daar speelde hij dus dit soort nummers op straat. Beale Street is een beroemde muziekstraat in Memphis. Uncle Ben.

Michael Burks hoorde je, No More Crying. Emeland 1, www.emeland1.nl. Daar luister je naar. En naar het programma Blues & Friends. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. Live. Het is alweer afgelopen. Leuk dat je luisterde. En tot volgende week maandag.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer. Vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten. Kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.